0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert 1,8 miljard dollar voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging. Waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Monte Novo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de dag zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam.

het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan een lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.

Soms giet het net goed, soms zit alles tien. Soms viel die net fit, soms viel die samen. Alles was dorst en alles was dingst. Alles dat liekt een verzin.

Ik zeg de zee, ik zeg de agron heel dichtbij. Ik zeg de meerkestijd, niet lokken,

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert $1,8 miljard voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging. Waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Monte Novo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de dag zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Dan nog het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen beginnen bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan een lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert 1,8 miljard dollar voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging. Waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Montenovo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de dag zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Dan nog het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de

0: bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan een lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland non-stop.

muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

dikke peer om het veld zal u zich keer. Doet de jiske oversblazen, reek en leert de lucht bewazen. Henk je blauw kan tussen beiden, stie de koning van de gruide, razend op zijn hikke peer. Lang uitzicht de vierde heer.

is bevrijen van de waan. Net de slepen van een pauw op het boaskeer eger blauw. Zonder toffen, zonder kroon, simpel gleed, profeten brunner, maar

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk Friesland van de Moor.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Zes uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van den Brink laat ze naar het ministerie komen, meldt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. Veel daarvan hebben überhaupt geen AZC. Vaak willen ze wel noodopvang bieden, maar die plekken zijn duur en maar tijdelijk. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. Veel partijgenoten van Özel zitten in de gevangenis, onder wie de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis omdat een ruzie tussen haar moeder en de school over de cijfers van het meisje is geëscaleerd. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen.

0: FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: De stichting die dwaakt door de skiernis van Makkum, die dreigen even daklist te worden. Maar er is lucht aan het einde van de tunnel. Is daar aast meer hoor.
2: Friesland van de Moor.
3: Mai Erietse.

0: Roxette. En Joyride.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erit Seijens.
3: We dragen de skiertjes van Makkemuut. Dus in dit centrale plak. En ons bedario, ik zoen het witte weer.
0: Ja, de stichting die waakt over de skiertjes van Makkum, die driegen even daklichter worden. En leerlingen in Rotterhalen die komen in actie om beter recyclen te leren. En dat is net altijd even makkelijk.
4: Nou, mijn vader heeft laatst nog heel veel dingen weggegooid. Dus ja, ik weet niet of we nog heel veel dingen hebben.
0: Oh, eer mijn ouders. Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Het is de editie van 22 mei. Het is Freed en Fijke, die is weer wekker.
5: Ja, zeker. Ja. Ik denk dat die heidel op een kop kreeg. Van nee, nou leer ik het hier goed en dan verstier je het over.
0: Verstier het weer op de regionale radio.
5: Nou, dat is wel mooi. De zoektocht naar de vermiste kuider op Saba, die is stilijn. En squallen hier bij de examens hield iets vaker externe surveillanten niet.
1: Om het Jochen horen.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Eerst wat bewolking, maar de zinnen die komt er dadelijk bij. Het wordt een heerlijke dag met 24 graden.

0: Telau en We zijn wie we zijn.
1: Om het nog een oren.
2: Friesland van de Moor.
0: Donkere wolken die hongen skof boppen de weg in Makkum. De stichting Op Makkum, die er al zo'n 2002 thuis had, die dreigen uit neet dat monumentale pont uit te matten. Hoor je toch een flinke hierverheging van de gemeente. Nou, liggen er dus lucht om de ei van de tunnel. Verslaggever Dennis Terpstra, die ging naar de weg en die praatte dan maar Jan Lutgendorf van de stichting. En die had zijn reactie op dat nijs.
3: Nou, daar zijn we heel blij mee. We hebben wat problemen met de gemeente. Want die moest een marktconforme huur vregen aan huis. Ja, wij zijn een hele lietse instelling. Dus dat we voor huis eigenlijk net het waan. Dus wij dreigen hier uit te moeten. Wij hebben gesprekken omgekeerd met de gemeente. En toen kregen we een game het aanbod om zelf de wagen over te nemen. Maar ja, daar ben wij eigenlijk ik net voor. En zo ben wij op het spoor komen van de Stichting Monumenten Zuidwest-Friesland.
4: Want hoe, waarom kon je hem zelf net overnemen?
3: Nou, dan heb je expertise van nodig. Je moet verstaan van zo'n Rijksmonument uit 1698. Als er wat restaureerd wordt, moet of renoveerd worden, dan moet je experts in hier. Ja, die moeten wij in hier. En de Stichting Monumenten Zuidwest-Friesland die is expert. Dus we zijn heel blij dat we met hun in gesprek komen binnen. En dat zij nou ik het voornemen hebben om de wagen oer te nemen van de gemeente. Dus dat betekent dat wij in die zin net die hege huur krijgen. En je gewoon zitten blijven kennen en de wagen broeken voor iedereen toegankelijk houden.
4: Weet je eigenlijk waarom de gemeente niet eens de huur afheegje wordt?
3: Sinds 2016 is er een wet markt en overheid. En die verplicht het de overheid om marktconforme prijzen te heffen. Want anders concurreren ze zijn commerciële bedrijven en instellingen. En dat mag net meer. Nou is daar een uitzondering op mogelijk. Alleen ja, die moet de gemeente dan wel even verstellen, dat door de gemeente hier, dat culturele en maatschappelijke instellingen die huren net hoeven te betalen. Maar ja, dat is in Zuidwest-Friesland helaas nog steeds net gebeurd.
4: En hoe belangrijk is het nou dat je meer inblijft? Hoe belangrijk is dat je meer in de waag zit? Hè?
3: Nou, wij hebben een heel soort archieven die moeten we kwijt kennen. Wij hebben dit is een mooie onderinplak midden in Makkum voor mensen die het Makkum bezieken als toerist. Uit nieuwsgierigheid. We hebben wandelingen erop maken. We hebben rondleidingen erop maken. We dragen de geschiedenis van Makkum uit. Dus in dit centrale plak. En ons bedario, ik zou het weten waar. Dan heb je misschien de archieven nog wel ergens. Maar je hebt geen aanspreekpunt meer. En dat hebben we hier wel. En dat is gewoon ideaal.
4: Jouw zie ik een keer werken met de VVV, toch? De lokale VVV.
3: Ja, de VVV die zwalgt ik wat erop maken binnen. Die zit dan derders dan derders. Daar hebben we al gesprekken met hand van zodat hier ik in kennen. Die gesprekken geven we dit hier verder wel met hun vieren. En dan hopen we dat we in 2020 de VVV-functie hier in de waag krijgen kennen. Dat zou helemaal ideaal zijn, want dan weten toeristen nu ze altijd te vinden.
4: Nou, een van de belangrijkste, of misschien wel de belangrijkste trekker van toeristen is Tichelaar.
3: Ja.
4: Ik ben ze krijgt ik even binnenwest. Ik zei al, oh, je hele mooie pontjes en oren dingen steen. Je hebt een tentoonstelling, toch? Hoe ja. Tichelaar.
3: Ja, we hebben nu een gearworking met de nieuwe stichting Makkumer Tichelwerk. En die hebben een heel soort aardewerk van Tichelaar verzamelen. En die heeft vorig jaar al in de Donia-tjerk een tentoonstelling gehad. En die wonen graag dit hier in de waag. Dat is voor hun ik. Want dit is toch een onrinpunt voor iedereen. Dus we zijn heel blij met deze tentoonstelling. Vorige week hebben we hem hier. En het eerste weekend hebben we voor 1200 bezoekers in PMI's. Dus dat gaat helemaal goed komen. En het is een bijzondere tentoonstelling. Want inderdaad, Tichelaar aardewerk is hoe de hele verhaal verneemt. Dus de mensen komen nog steeds in Makkum. En die vregen je dan onmakkumers van. En waar is Tichelaar? Nou ja, die zit onder Roenwaai. Maar daar is niks te zien. Nee, ze kunnen nou naar de waagtaal. Want daar is genoeg te zien.
0: Nou, dat is toch mooi dat dat zo opgelost is.
1: De media van de Moor.
0: Tichelaar, ja, altijd op, maar ik altijd op het mandje denk, hè? Mandje van Makkum.
5: Mandje van Makkum, ja.
0: Ja. Tichelaar.
2: Goed. Maar, ja,
5: door
2: nou in de wagen kun je dus alles besjen.
5: Kun je alles dus rustig besjen.
2: Nou, de gouverneur van Saba, Jonathan Johnson, die het witte litten dat ze de ziektocht naar de vermiste kuider, de Nederlander Erik Matthijssen, op het eiland beëindigen. Nou, Ronne Wieken hebben meerdere teams onvermoeibaar zocht, zei Johnson. Maar ja, hij is helaas net voen. Hij maakt op woensdag 3 mei een kuiertocht en daarna is hij vermist te rekken. In overleg met het crisisteam is de moeilijke beslissing genomen om de zoektocht te beëindigen, zei Johnson dus. Ja, de vermiste man die wie op Saba om in een team te werken op een communicatietour voor Defensie. En hij wie als ambulanceverpleegkundige in Nederland onderdeel van het ziekteam, USAR. En ja, leden van het team die het oude dagen ik mijn speurhoen heb ze ik nog zocht. Mariniers, politiemeesten, brandwachtmeesten en vrijwilligers die binnen de oude wieken dus heel boord ons ziekje in West. Er zijn boten broekt, drones, helikopters. Meesten is vregen, bewenders is vregen om camerabeelden te checken. Maar er is geen spoor van Erik Matthijssen Fong. Ja, dit is niet de uitkomst die we hadden gehoopt, zei Johnson. Onze gedachten en ons meeleven gaan uit naar Eriks familie, vrienden, collega's en iedereen die hem kende. En hoewel de zoektocht is beëindigd, hopen we dat er te zijnde tijd een definitief einde komt aan deze tragedie. Maar als zo'n man in de zee vallen is,
5: ja,
2: dan moet je maar afwachten als dat definitieve einde er ooit komt. Examenkandidaten die zullen heel iets vaker net hun eigen leraar, maar een boetensteende tafelshow houden. En dat doorblikken uit een onderzoekje van nu.nl. Die surveillanten die juren onder oren inhield, omdat er nou extra yield is voor het verlegen van de werkdruk. Ja, en leerlingen die heb ik vaker onvullende hulp nodig. En dus dan worden er meesten inhield. Het yield is er. Er is wel kritiek trouwens. Want er zijn natuurlijk meesten die doggen dit al langer. Maar de meeste van die squallen, van die inhierskwallen, die binnen de pas mij begon in 2022. Toen kwam dat werkdruk yield kwam beschikbaar. En dan hebben ze net een heel soort ondervinding. In elk geval voor de komst van de werkdruk gelden maakten we slechts sporadisch gebruik van externe surveillanten, vertelt de rector van een squalle in Eindhoven. Nu hebben we een pool van 8 externe plus 2 toezichthouders die er het hele jaar door zijn. En die surveilleren ook tijdens gewone toetsen of vangen een klas op als de docent ziek is.
5: Oh?
2: Ja, maar dan hebben ze dus wel vaker een vreemd gezicht voor de klasse.
5: Ik weet nog van het hbo, dat vind er altijd wij een paar keer in Meppes eigenlijk.
2: Ja.
5: Die waren niet offline.
2: Die waren nog niet. Ja,
5: weet je direct hoe het aan werkt? Dat ze een vrijwilliger zien?
2: Ja, dat is
5: flauw,
2: wel haast. Ja.
5: Ja.
2: Maar nou, we zien hier.
5: Op zich, ik denk wel zoen dat net al de bekende gezicht ben.
2: Ja, misschien heeft dan toch dat die gauw er even een eentje tegen knieën van.
5: Ja. Ik weet het net. Zis het maar. Door de orde komt van je pakken weppen, hij wel ontzag meestal volgens mij.
2: Dat was
5: respect in elk geval.
2: Ja.
5: Kan toch helpen?
2: Ja.
5: De eerste koffieplaten, die komen alweer binnen. En natuurlijk is afleverancier, die had al een plaat ingestuurd van de Stones. Maar dan daai ik de vraag, Joert. Hoe was er deze week eindigen met welke plaat? Dit is Tien Kongens.
2: Ja, Arno die zit op de beurs en die zei het ik al van, kun je me even een lekker Simmers noemer draaien?
5: Nou,
2: dat is ik altijd goed.
5: Er kwam eerst al wat van Jody Bernal binnen, dat hebben we toen.
2: Nee, een noffelijk, een lekker Simmers plaatje.
5: Ja, dat is het.
2: Jody Bernal.
5: Het is relatief. Jody Bernal kan een koffieplaat wezen. 0620 voor jou en Jochen. Of de Omroep app, stuur maar even terug. Omroep

0: Fleetwood Mac en Everywhere.
1: Het is nog petit, maar
2: Iris Seijens
1: is al wekker.
2: Nood ook nog.
1: Van Seizoen Jochenoeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Oh, de telefoons of laptops. Ja, wat mast er eigenlijk mij? Leerling van Jochen Basiskwal in de Frieske Marten en Zuidwest-Friesland, die krijgen daar alles over te weten. Sterker nog, daar maakt ze een wedstrijd van. Verslaggever Daniel Kooistra van Radio Spollenburg, die zegt op basiskwallen de schakel, de skerkel in Rotterhouden. Bij deze e-waste race. Leerling eisen die wil wel graag meedoen. Maar had hij eens een flauw idee hoeveel elektrische apparaten er tussen nog vinden kan.
3: Nou, mijn vader heeft laatst nog heel veel dingen weggegooid. Dus ja, ik weet niet of we nog heel veel dingen hebben.
4: Oké, en heeft hij het wel op de goede manier voor het gooit, denk je zo?
3: Ik hoop het.
4: En denk je hem, heeft het dan of jou wat oorskwaal? Maar denk je hem dat je hem heel eindig is zullen?
3: Ik denk wel dat we hoog eindigen, ja.
4: Iris, je maakt er een gastlijst aan. Dan zou je nog een beetje bezig. Wat voelt van die gastlijst? Heeft ze er nog wat van geleerd?
3: Ja, ik heb geleerd dat zelfs Ben alle elektronen moeten verbranden. En dat zelfs een lichtbol geen elektronisch ding is.
4: En wat vind je van dat ze in het boetenland dat ze dat toch bij hen doen zitten?
3: Dat vind ik heel erg, want Ben met de Eagle nog steeds leren op scholen. En ons kan ze letterlijk geen baan krijgen nog. En dan kan ze geen geld verdienen.
4: En dus heb ik al een gescheiden inzameling, thuis?
3: Maar we hebben nog net zo heel volle, maar ik heb al aardig wat verzameld.
4: Wat houdt Jan Verstander bestuur bij OBS's Kerk in Rotterhouden? Hoe wichtig vindt de gemeente de Friske Marne dat deze actie er is?
5: Wij vinden dat heel wichtig. Waarom? Omdat ten eerste de band, die organiseren dat zelf en die doggen dat zelf. Dat dus het belang is dat band op, nou, inderdaad, op jonge leeftijd daarmee geconfronteerd worden. Er is inderdaad wat aan de hand in de wereld met grondstoffen, hoe dat verbruikt wordt, hoe dat langzaam opgeert. Maar we hebben daar ook natuurlijk binnen onze gemeente. We zorgen afval. Afval neemt dat. Dat kost de geld. Dat is net onbelangrijk. Maar primair gaat het om dat we het beter leefklimaat krijgen voor dit wet te broeken.
4: Ja, maar hoe gaat het in de algemene zin in de gemeente? Maar in de samenleving, hebben we daar enig zicht op?
5: Net alles zicht, maar al enig zicht. We hebben afvalpunten, hè, bij de afvalterreinen op Jouweren en in Balk. Daar kan mensen het spullen inleveren. Dat wordt ik heel goed dienen, maar dat kan nog wel beter. Want als ik even bij mezelf zeg, ik heb natuurlijk ook wel eens bakjes tegen wat ik inleveren kan. Dat zet je fut en het wordt net inleverd. En het is wel belangrijk om dat in te leveren.
4: Ja, dan zeg ik dat je in de gastenlijstje bent, dat een heel soort elektrische apparaten binnen. Ja, bij wat ik ontdenk, als ik het e-waste apparaten heb.
5: Ja, ik ben er zelf ook al wat versteld van. Als er een nijtingen is, ben je eigenlijk constant met elektronische apparatuur bezig. Zelf ben ik van de morgen, dan zie je stop, gaat de radio aan, dat begint het al. De elektrische toskenborstel, de staps in de elektrische auto, de hersentelefoon, die iPad, de laptop. Dat gaat de hele dag, gaat dat terug. En op een gegeven moment broek ze dat net meer. En het lijst het aan de kant. Nou, bij mezelf, ik dan lijst het in een kastje. Denk ze dan met een nij. En het is mijn tijd en mooie tijd om op te rommelen. Nou, dan komen ze al die spullen niet zin. Dat was het mooiste was, omdat de band mij te gaan. En dan kan ze dan een prijs mee winnen, ik.
4: En wat moet de band krijgt wel?
5: Ja, nou ja, wat de band wel moet is natuurlijk proberen in hun directe omjouwing, dat is thuis, dat is bij de familie, dat is in het dorp of stad, mensen te mobiliseren om de spullen in te leveren. Nou, hoe meer er ingeleverd wordt, maar ik, hoe meer publiciteit er aan jongen wordt. Dat kennen verschillende manieren. In de kranten, televisie, Facebook, de social media. Krijg je punten voor? Nou, hoe heger de punten binnen, ja, dan kan je iets mee winnen. En dat is natuurlijk een leuke competitie.
4: En wat kunnen ze winnen?
5: Ze kunnen heel iets moois winnen. Dat is in Friesland, in het Natuurmuseum in Lauwert. Nou, dat jouwt ik heel mooi aan hoe is de natuur, hoe kostbaar het is, hoe we ermee omgaan moeten. En dat is voor de band ik leuk op een speelse manier daar kennis mee te maken.
0: Dat dus hoe die e-waste race daar. Maar toch, dat waren we eens. Oh, een apparaat verzamelen. En een beetje reclame, meisje. Dat helpt ik. Tiet van muziek van Go Back to the Zoo. Electric. Yes, no.

0: Tina, marketing size Bjerm, ik het Sinterklaasfeest mee.
1: Als ik de kinderen zie, voel ik opluchting. De nieuwe generatie groeit op met een kinderfeest dat rekening houdt met alle kinderen.
0: Deel 3 van Tina in Seksbieren. Dit weekend in Friesland ook.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: Het is haast een minuut oor Jelwesson. Het Friese Rijs, nou, mij Fijke Wouda.
5: Een goeie morgen. In de haven van Haas is justioen een Zwierskansjere viskeskip onkwam. De UK-22 hier de nacht ervoor in de Noordzee boppen Skielge een onvaring had met een containerskip en moest naar Haas sleept worden. Bij het ongeluk is net in verwoenen rekken, maar de skeer van viskeskip is grut. Het containerskip koet terugvaren naar de haven van Hamburg. Hoe de taadracht van de onvaring is nog niet bekend. Door een ongeluk op de Oosterdijk had de rietbaan richting Friesland juist een beetje en jong urenlang dicht geweest. Bij het ongeluk wienen een camper en een auto met onhingwijn belutsen. De camper bedarde Debbie op de zijkant. Twee mensen rekken verwoenen werd van Ian Swier. Het gaat om een 39-jarige Ljouwerter. Verkeer richting Friesland mag via Zaandam en Flevoland omrijden. Nee, het zien oeren jongs koe het verkeerde wedel. De dijk had toen het wierdoe zijn heel uren dicht geweest. Age Bandstra gaat dag verder als bestuurslid van de IFKS. Onder mij het kampioenskip van dit hier bloed er actief. Den hij zult de 26-jarige Bandstra met het bestuur zijn naar een opvolger. Bandstra komt net fine in de koers van het IFKS-bestuur in de zaak Luc Elzinga. En zei jeder deze week dat de derm opstapte. Nood Elzinga voor 4-4 royeerd is, vindt Bandstra dat hij voor eerst onbloed ken als bestuurslid. Het seizoen voor SC Heerenveen zit erop. In de playoff-wedstrijd voor Europees voetbal wie FC Utrecht in de eigen stadion te sterk. Het waard 3-2. In de minuten na het skoft reinde het doelpunten, benam dus in het voordeel van Utrecht. Daarna wie het zicht op Europees voetbal voor Heerenveen voorbij. Trainer Robin Veldman over de wedstrijd.
6: Dus we hebben zeker aanspraak gemaakt op meer doelpunten. Alleen net dat kleine stukje kwaliteit dat ontbrak om terug in die wedstrijd te komen op 3-3. Nou ja, dat is zonde.
5: Kort maar krachtig.
4: Ja. Ja, dat is het zeker. Fijke, dank u wel. Trog mij het waarberucht met Jan Jonkman. Een goeie man.
7: Ja, hier zit ik. Een goeie man.
4: Ja, ik ben dat Matthijs heb ik zucht al aardig uit naar de komende dagen. Want volgens mij, de versissing van dat is een week een beetje kloppen. Het komt er best wel mooi waar, hoor.
7: Het leek het poer best. Ik bedoel, maar steek je boter in de breis, zitten we dan, maar dan leek het ik wel op. Het weer vannacht, ik reisde zijn lusten wat wolken, veel noord, over de provincie heen. Dat is op het stuit Nassa. Maar en ja, wat diesel over het veld heen, wat van die mooie vladden wat over de velden heen. En koud weet ik dit, want het weer minimumtemperatuur van zo'n 10 graden in het eerste en het zuideerste, dat zo'n 12, 13 graden meer de provincie. En de temperaturen die liggen nou ook op het 13 graden. Hier in de maar 12 graden hier eerst erin. Nou, 11 graden al in Bakkeveen, de Pijnik al 12 een hele graad. En Akkerem en dan water, die doet er ik een mooi. En zelfs op Vlieland is het al 13 graden. Nou, we zitten dan hier wat in de zuidelijke stremen en er komt warmer lucht, dus kant op. Van een mooi look er wel wat wolkenveld. Nu, we zijn van die hege wolkenveld, maar er komt al gauw wat meer romte voor de zinnen. En verder zit Joot geregeld rond de zinnen, uit een trof wat van die hege wolkenvladen. Dat is dan ook alles. De temperatuur, ja, dat is prima, Joot. 22 graden op het waterland. Dat is een 4, 25 graden in het eerste en het zuideerste van de provincie. En er zit een zwakke wind, dat ze viel te dik nog wat noffelijker aan. En dat noffelijke waar houden we Joon ook nog lang, want Joon om 9 uur is ik altijd nog zo'n 20 graden. En vannacht dan maar wat opklaringen, ze hebben minimumtemperaturen van zo'n 12 tot 14 graden. En dan zit de zwakke eerste wind. En dan hebben we vannacht wat kans op wat diesel of een mistbankje.
4: En dan hebben we weekend van de boeren. Er is heel wat gebeurd rondom in de provincie. Lang weekend. De sneeuw, hoe liep het dan?
7: Nou, dan hebben we meneer Futter volop rond de voor de zinnen. En in de middag komt er wel eens wat meer bewolking op. Het is wat bewolking op hechten, want er leidt een hele zwakke steuring. Die leidt boven de waardeiland. En dat komt omdat het in een hege drukke gebied Fut gaat. Het oren hege drukke gebied komt. Nou ja, en die steuring zwakkert misschien in de middag wat van meer bewolking. En ik was het meer wien. Maar dat merken we dan net onder de temperaturen. Want de temperaturen die ben morgen blijven prima. Ja, 20 graden op het waardeiland. Dat is een 24 tot 26. 25 graden in het eerste van het zuideerste van de provincie. Ja, we spreken dan kennen aan mogelijk gast wel op plakken, we een Simmerske dui spreken. En dan staat een zwakke wind, die komt eerst uit het zuiden, letter wij uit het zuidwesten wij. En in de jong, dan is ik weer een lange, mooie, noffelijke jong, want mond de jong om 9 uur is ik altijd naar zo'n 20 graden. Wat zien we dat in de jong, nou de, omdat er wat een steuring komt, die draait de wind even uit naar het westen toe. En in de nacht dan hebben we komen wat op wat mist en een diesel. En dan staat er maar een zwakke noordwesten, noordelijke wind is het zo'n 12 tot 14 graden.
4: En de dagen daarna, houden we dat waren een beetje feest, hè?
7: Ja, zeker. We merken wel dat op snijden dat die wind, dat de temperatuur even een beetje naar beneden gaat. Want we komen dan wat in een mat eerste streming te zitten. Ja, er is wel volop rondte voor de zinnen. Maar de temperatuur die let het even een graadje, let het alweer. Ja, wat neem je alweer? Altijd naar 18 graden op het waterland. Dat soort vertraind van de graden in het eerste en het zuideerste van de provincie. Maar wij snijden maar volop zin. Ik ben te krijgen met een hege UV-index waar een krijgt. Dat is heger, goed smarren. En mendje, dan is ik weer vol op zimmer. Droeg, maar een zwak tot matige west-noordwestenwind. Dan hebben ze zo'n 18 tot 20 graden in de kustgebieden. Dat zijn 23 tot 25 graden in het eerste en het zuideerste van de provincie. In de nacht op Nijweg komen ze op mist. Tiesje gaat die wind wat meer om naar het westen te gaan. Dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Het bloed droeg, maar altijd naar zo'n 18 tot 22 graden. Nou ja, zag geervetchend. De Pinkster trakteert op Pinksterblommen.

0: De kast.
1: En het feest hier dan.
2: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
1: Onder Rone van Going Griep wordt de eerste bijenburcht van Friesland iepenen. Het gaat om een gewerking tussen gemeente en dorpsbelang. En de voorzitter, Gert van de Wiel, die hakt nou aan de telefoon. Een goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
1: Ja, een bijenburcht, hoe shit dat er krijgt u het eigenlijk?
3: Ja, een bijenburcht, die ziet eruit. Het is een halve cirkel waar aan boomstammetjes op gestapeld zijn met daarover zand en begroeiing. In die boomstammetjes daar zitten gaatjes van verschillende bedektes geboord waar de wilde bijen eitjes kunnen leggen om te overwinteren. In de midden van de cirkel ligt een zandbed. Daar kunnen de bijen ook in overwinteren en eitjes leggen. En dan aan de andere kant van de helft van de cirkel, daar is een muurtje, steentjes opgestapeld.
1: En hoe is dan Sophia Kaam dat de gemeente en het dorpsbelang Sophia Kaam binnen, dat ze zijn hebben van, je mag nou een bijenburg komen?
3: Nou, de gemeente die had vanuit Europa was er wat geldmiddelen vrijgekomen. En toen hebben ze gezocht naar een goed plekje. En daar waar de bijenburcht gesitueerd is, dat ligt bij ons, daar staan al fruitbomen. Daar was er ruimte. En aan de andere kant ligt een moestuin die alles door de dorpsbewoners wordt onderhouden. En dat maakte de inrichting voor dat de fruitbomen, water goed een goede omgeving geeft om de bijen te laten leven en te bevorderen van die biodiversiteit.
1: En had ze ook eigenlijk nog onderhoud nodig, Big Leaks, of is het zo, je zet het deel en dan is het clear eigenlijk, dan wat er de bijen natuurlijk dan?
3: Nee, het onderhoud dat wordt door de dorpsbewoners gedaan. Er moet ze nu dan wel eens wat gemaaid of bijgehouden. Maar bijvoorbeeld het zandbed, dat moet zo min mogelijk in beroering komen, omdat daar ook eitjes liggen. Maar er is een stuk onderhoud wat gedaan moet worden. En volgens mij, even uit mijn hoofd, dat er iets van twee of drie keer gemaaid moet worden in de omgeving. Okay. Maar we hebben bij die fruitbomen hebben we dus ook looppaden gemaaid, dat men ook tussen die fruitbomen door kan lopen. Okay. En er staan ook picknickbankjes en zo. Dus als fietsers en toeristen kunnen daar mooi uitrusten.
1: Ja, en dan kun je misschien een beetje genieten van de zoemen van de bijtjes daar. Want dat is het idee natuurlijk.
3: Ja, ja, zeker. Ja.
1: En over de burg die wordt van de morgen iepenen. Hoe zit dat programma direct uit? Wat zit er op de planning?
3: Nou, de opening die zou om 10:00 door burgemeester Stoel en ikzelf mag die opening doen. En daarna is er koffie en thee lekkers voor belangstellenden. De kinderen van de school Bloei uit Ter Henne, die komen een lied zingen. En die hebben een straattekenwedstrijd. En daarna zijn er een paar marktkraampjes. En die waren creatieve markt, zoals een imker en informatie over eendenkorven, et cetera, gaan plaatsvinden. En het geheel zou duren tot 1:00 of 3:00.
1: Nou, en ik daarna nog een tip natuurlijk voor mensen die bieglijks op de fiets terug gaan griep komen, om eens even te zien bij hem naar je burg.
3: Vanzelfsprekend.
1: Mooi. Tegen dank, Gert van der Wiel dus, hoe die bijenburg in Going Griep. Dank u wel.

0: plaat. Onvregen, Troch Jilke, Anybody See My Baby van de Rolling Stones van Cels. Een speciaal eerbetoonjuster bij een kuiertocht in Haas voor militair Gijs. Hij verstoor vorig jaar Troch Cels deering. Die kuiertocht die wou het organiseren om omtinken te vregen voor suïcidepreventie. Verslaggever Ronnie Jilder daar van Omroep Silt, die mocht een stukje meirinnen en die vregen in van Gijs zijn vreun, Rijand van der Bogaard, nee, zijn ondervinding.
1: Ja, echt een bizarre rollercoaster. Zowel fysiek als emotioneel. Om die tocht af te leggen van 135 kilometer, dat vraagt heel veel van je lichaam. Maar ik denk dat juist de afgelopen week echt wel mentaal weer heel erg triggerend was met de periode die we met elkaar hebben meegemaakt. En ik denk dat juist met elkaar we nu ook weer heel mooi hier aan zijn gekomen.
2: Waarom was deze wandeltocht nodig?
1: Nou ja, nadat Gijs deze beslissing heeft gemaakt, kwamen we er heel erg achter dat wij echt dingen anders hadden willen doen. Dus we hadden echt met hem in gesprek willen gaan en juist op de moment dat hij grapjes maakte, willen doorvragen achteraf. Maar dat hebben we niet gedaan, want we wisten dat op dat moment niet. We wisten niet dat als iemand zo'n grapje maakt of daar een opmerking over maakt, dat het dan juist goed is om door te vragen. En achteraf kom je bij 1 in 3 uit en dan krijg je superveel hulpverlening. Het is een beetje mosterd na de maaltijd. En we dachten, nou ja, we moeten zoveel mogelijk mensen hiervoor behoeden en zorgen dat die het van tevoren al weten. Ja, en zo zijn we op dit idee gekomen.
2: Hebben jullie 135 kilometer gelopen, aardig wat meters in de benen, gesloopt neem ik aan?
1: Ja, het is wel een killing. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben blij dat ik zo meteen in bed lig. Ja. Ja, ik denk dat we de komende week heel erg op elkaar gaan letten, want dit is echt wel even mentaal ook lastig geweest voor iedereen. Maar ik denk dat deze club nog hechter is geworden. En we hebben natuurlijk al iets heel heftigs met elkaar meegemaakt en we komen nu nog dieper met elkaar daarin. En ik denk dat dit voor deze groep echt wel een stuk in het rouwproces afsluit.
2: Wethouder René de Vries van de gemeente Waardhoeken. We staan bij het bankje van 1 en 3, van het 1 en 3 fonds in Hitsum. Hoe belangrijk zijn deze bankjes voor de gemeente?
3: Nou, heel belangrijk. Het lijkt maar een heel klein plaatje, maar juist zo'n plaatje waarin je even herinnerd wordt aan, goh, zie ik anderen echt? Kan een startpunt zijn voor het goede gesprek met elkaar. In het kader van suïcidepreventie hechten we hier, ook al gaat het maar om een klein plaatje, maar hechten we hier wel veel belang aan. Ja.
2: Dit is 1 bankje in Hitsum. Hoeveel bankjes zijn er ongeveer in de gemeente?
3: Ongeveer 10. Precieze aantal weet ik niet, omdat het eigenlijk langzaamaan ook steeds meer worden. We hebben als gemeente plaatjes op voorraad. Dus als initiatiefnemers graag een bankje willen voorzien van een 113 plaquette, dan schroeven we er met alle liefde een plaatje op.
2: Wat doet de gemeente verder voor de preventie tegen suïcide of eenzaamheid?
3: Dat is eigenlijk heel breed. Een van de onderdelen waar we mee bezig zijn is gatekeepers trainingen. Dat zijn mensen die goed kunnen signaleren wanneer andere mensen waarmee ze in gesprek zijn risico lopen op zelfdoding. En daar dan eigenlijk ook al heel vroegtijdig gepast vervolg aan kunnen geven.
2: Wat vindt u van de actie van de vrienden en de collega's en de familie van Gijs?
3: Ja, hartverwarmend, kippenvel. En juist, ik zei dat zo net ook, juist dat zij door letterlijk stappen zetten, ook figuurlijk stappen zetten in bewustwording, in aandacht vragen voor deze problematiek. Ja, dat is, daar kun je niks anders dan heel veel respect en bewondering voor hebben.

0: onze, ja, de dik waar even geert. En daarmee het de patatcream in Den Oever goede zaken.
1: Ik zeg het, ja.
0: Ja, ja. Dus die is mooi druk, maar wel eens van die strande automobilisten. Dus ja, de een zijn dood is de ander zijn brood. Nou, we dan toch hoe eten, hè. In een supermerk in Castricum, daar waren een winkeldief aanhouden. Die bleek dat het een Poolse veelpleger was. Nou, de politie die kwam erbij. En toen zei die man, die zei van ja, voordat je me mee neemt, maak je nog even naar het huske. Nou, toen maar, hè. Maar het wordt wel heel lang voordat die man kleer was. Dus op een gegeven moment, mijn schroevendraaier, hebben ze de deur van het huske open maken. En wat die bleken, die man die ziet daar op het toilet, ziet die gewoon ongegeneerd en stel een etensmeel op te eten. Ja. Het is toch, nou ja, heel brutaal.
2: Kist van?
0: Ja. Ja. Nou ja, die ministerie die het zijn, ja, we hebben nou eens nog wel van deze man. We zullen hem zo snel mogelijk het loon uitzetten. Dus ja, het is toch wat. Dan ja, voor op het AD al een foto van de sloepjes op de Vinkeveense plassen. Is het al zomer? Ze heeft hierop ze nog ja, van waar is nou de meeste zinneskien in het loon?
2: Oh ja.
0: Ja, Zeeland, Vlissingen, daar moest wezen. Of Zoutlanden, daar mag wij graag in. Maar daar is dus de meeste zinneskien waar. Het is een hele lange discussie. En ze het nou eens even goed uitrekenen bij de KNMI. Ze zijn nog maar correct, Den Helder, ben ze nog maar correct voor. Dus,
2: altijd wel eens een discussie is hoe grote zinneparken niet een plak neergaven?
0: Ja, dan moet ze naar Zeeland.
2: Alle in Zeeland.
0: Dus ja, trouwens, Skielve scoort ik net verkeerd. Want als dan Vlissingen hest, die heeft dan 1889 oeren zinnen per jaar. Den Helder zei ik al, 1888. Nou, dat is een oerke minder. Maar Skielve het dan 1860 zinoeren. Nou, dus het is wel hier bij de kust, hè? Dat valt wel op.
2: Ja.
0: Ja. Dus daar moet je dus wezen.
2: Nou, van die cijfers.
0: Wat moet je smaak? Mijn
2: budget. Doe er je voordeel mee.
0: Ja, dacht ik.
2: Fijke, dank je wel.
3: Ze maakt de hele sjerre stik.
4: Hier heb nou ik een eigen YouTube-kanaal.
3: Lekker.
4: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
5: Ik vind het wel een moment erop.
4: Zoog op YouTube.
5: Het de wien, jaasjes.
4: Het Omroep Friesland streekje hier.
6: Je houdt dat wel een goed gevoel. Dat wel.
4: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig, 400.000 minder dan een jaar eerder. De daling komt door het winterweer en door de oorlog in het Midden-Oosten. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie mis. Bij ING verdwijnen dit jaar 950 banen. Voor de betrokkenen kan dat nadelig zijn voor het pensioen vanwege de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Bij vakbond de Unie komen veel vragen binnen van bezorgde werknemers.
9: Het voelt zo ontzettend oneerlijk bij mensen. Juist ook omdat het is geld wat mensen zelf hebben ingelegd. Of dat door de werkgever voor hen is ingelegd. En omdat ik ontslagen word, kan ik het geld niet meer krijgen en gaat het misschien nog naar een ander toe ook.
8: In het sociaal plan is bij ING geen compensatie geregeld. Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winsten heeft gemaakt. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daarheen gebracht. De finale van de play-offs voor het Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. En FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2, zag commentator Mark Kloostra.
10: Groot feest in Galgenwaard, want Utrecht wint deze halve finale, die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht, want ze trekken aan het langste eind op naar Volendam. Want ze spelen de finale tegen Ajax.
8: En dat die finale in Volendam wordt gespeeld, komt dat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege popconcerten. Het weer, vooral in het noorden wat stapelwolken, maar verder veel zon. En het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ja, we zullen daar kijken waarom op die wedstrijd in de Galgenwaard. En we hebben toen een stichting die dwaakt door de geschiedenis van Makkum en die daklis dreigen te worden. Dat is toch positief nice van die stichting, dat jesta. Muziek komt er aan van Bananarama.

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
4: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
5: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
4: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
6: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
7: Friesland van de Moor.
8: My Erit zei.

0: Bananarama en Venus.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moon.
3: We dragen de skiertenis van Makkemuut. Dus in dit centrale plak. En ons bedario, ik zoen het witte weer.
0: Ja, maar toch in de lucht van het eind van de tunnel van de stichting Oud Makkem. Die kind haar plak om de weg van Makkem mogelijk behouden. Een leerling in Rosterhoulen die komt in actie om beter te leren recyclen. Al is dat net altijd even makkelijk.
4: Nou, mijn vader die heeft laatst nog heel veel dingen weggegooid. Dus ja, ik weet niet of we nog heel veel dingen hebben.
0: Ja, daar valt niks meer te redden. Dat is net meer. Nee, dat komt net meer goed, denk ik. Fijke de horen media.
5: Ja, de AOW-plan van het kabinet maakt er volslijn van tafel. Dat zijn ze de workjouwers. En Nederland werkt om een betere bescherming tegen drones.
2: Dit is Friesland van de Moon.
0: Dat aasen eerst het waarbericht in kwart mei Jan Jonkman.
6: Een goeie morgen. Van de morgen eerst iemand nog over het wolkenvelden. Maar die lossen nou, ze staan er gewoon lekker op. En dan hebben we hier weer een soort rondte van een zinne. Van midden naar boven af is van wat wolkenveldjes, wat hege bewolking. En dan maar de zinne die prikt er gewoon terug in. En met een warme zuidenwind hebben we hier temperaturen van zo'n 22 graden. Tot 24 graden in het eerste en het zuideesten. Jongens, stik dan lang, noffelijk. Morgen weer volop rondte van de zinne. In de midden wat hege bewolking. Dat is zo'n 20 graden op het waterland. Dat zijn 5, 27 graden in het eerste en het zuideesten van de provincie. In de nacht wat komen ze op mist en deze en het is nog lang noffelijk. En in de nacht hebben we dan temperaturen van zo'n 12 tot 14 graden. De wind die gaat rond uit wat westen daar, maar aanstend meer hoe dat waar.
0: Donkere wolken die hongerskof boppen de weg in Makkem. De stichting Oud Makkem, die trouwens zo'n 2012 thuis had, die driegen uit neet dat monumentale poorn uit te matten. Ooit toch een flinke heerverheging van de gemeente. Nou, liep het er dos lucht aan het einde van de tunnel. Verslagjouwer Dennis Terpstra, die ging naar de Waag en die heeft eens even bij Jan Lutgendorf van de stichting. En die vragen hoe het alweer precies zit.
7: Nou, daar ben we heel blij mee. We beginnen wat problemen met de gemeente. Want die moest een marktconforme huur vregen aan ons. Ja, wij zijn een hele iets instelling. Dus dat we voor ons eigenlijk net het waan. Dus wij dreigen hier uit te moeten. Wij hebben gesprekken omgekeerd met de gemeente. En toen kregen we op een gegeven moment het aanbod om zelf de waag over te nemen. Maar ja, daar ben wij eigenlijk ik net voor. En zo ben wij op het spoor komen van de Stichting Monumenten Zuidwest-Friesland.
8: Want waarom kon je hem zelf net overnemen?
7: Nou, daar heb je expertise van nodig. Je moet verstaan van zo'n Rijksmonument uit 1698. Als er wat restaureerd worden moet of renoveerd worden moet, dan moet je experts in hier. Ja, die moeten wij in hier. En de Stichting Monumenten Zuidwest-Friesland die is expert. Dus we zijn heel blij dat we met hun in gesprek komen binnen. En dat zij nou ik het voornemen hebben om de waag oer te nemen van de gemeente. Dus dat betekent dat wij in die zin net die hege huur krijgen. En je gewoon zitten blijven kennen en de waag broeken voor iedereen toegankelijk houden.
8: Weet je eigenlijk waarom de gemeente niet eens de huur afheegje voor?
7: Sinds 2016 is er een wet markt en overheid. En die verplicht het de overheid om marktconforme prijzen te heffen. Want anders concurreren ze tegen commerciële bedrijven en instellingen. En dat mag niet meer. Nou is daar een uitzondering op mogelijk. Alleen ja, die moet de gemeente dan wel even verstellen. Dat door de gemeente hier. Dat culturele en maatschappelijke instellingen die huren net hoeven te betalen. Maar ja, dat is in Zuidwest-Friesland helaas nog steeds net gebeurd.
8: En hoe belangrijk is het nou dat je meer inblijft? Hoe belangrijk is dat je meer in de waag zit? Hè?
7: Nou, wij hebben een heel soort archieven die moeten we kwijt kennen. Dit is een mooie onderinplak midden in Makkem voor mensen die het Makkem bezieken als toerist. Uit nieuwsgierigheid. We hebben wandelingen erop maken. We hebben rondleidingen erop maken. We dragen de skiertenis van Makkem uit. Dus in dit centrale plak. En ons bedario, ik zoen het witte weer. Dan heb je misschien de archieven nog wel ergens. Maar je hebt geen aanspreekpunt meer. En dat hebben we hier wel. En dat is gewoon ideaal.
8: Jouw, zie ik een keer werken met de VVV, toch? De lokale VVV.
7: Ja, de VVV die zwalgt ik wat erop maak hem heen. Die zit dan derres dan derres. Daar hebben we al gesprekken met hand van zodat hier ik in kennen. Die gesprekken geven we dit jaar verder wel met hun vieren. En dan hopen we dat we in 2020 de VVV-functie hier in de waag krijgen kennen. Dat zou helemaal ideaal zijn, want dan weet de toerist nu ze altijd te vinden.
8: Nou, een van de belangrijkste, of misschien wel de belangrijkste trekker van toeristen is Tichelaar.
7: Ja.
8: Ik ik ben ze krijgt ik even binnenwest. Ik zei, oh, je hele mooie pontjes en oren dingen steen. Je hebt nou een tentoonstelling, toch? Hoe ja. Tichelaar?
7: Ja, we hebben nu een gewerking met de nieuwe stichting Makkemer Tichelwerk. En die hebben een heel soort aardewerk van Tichelaar verzamelen. En die heeft vorig jaar al in de Donia-tjerk een tentoonstelling gehad. En die wonen graag dit jaar in de Waag. Dat is voor hun ik. Want dit is toch een onrinpunt voor iedereen. Dus we zijn heel blij met deze tentoonstelling. Vorige week hebben we hem open en het eerste weekend hingen we voor 1200 bezoekers in PMI's. Dus dat gaat helemaal goed komen. En dat is een bijzondere tentoonstelling. Want inderdaad, Tichelaar aardewerk is hoe de hele verhaal verneemt. Dus de mensen komen nog steeds in Makkem en die vregen je dan om Makkemers van. En waar is Tichelaar? Nou ja, die zit onder Roemwaai, maar daar is niks te zien. Nee, ze kennen nou naar de Waagtaar, want daar is genoeg te zien.
1: De media van de morgen.
5: Feiken, het Nijs Utoren Media. Het kabinet maakt de plan om de AOW hinnen volslijn inloeken. Zet dit plan in de ijskast en vries de sleutel in. Dat zei Koen van Oostrum. Hij is de nieuwe voorzitter van de ondernemersorganisatie VNO-NCW. En hij doet dat in zijn eerste interview zoont zien ontreden op 1 mei. Hij beschikt een oplossing te vinden voor het conflict waarin vakbonden en kabinet bedaren binnen. Ik wil geen sociaal akkoord, maar een breed akkoord. Een akkoord over investeringen en ondernemerschap. Het is zijn ambitie dat het kabinet net werkjouwers en vakboen het nog dit december op Haardlin eens worden hoe investeringen die nodig binnen om de economische groei te verhegen. Op dit moment blijven de overheidsuitgaven maar groeien en bij de huidige matige groei van de economie moet je dan gaan snijden in zoiets als de sociale zekerheid. Nou, en misschien brede plan wil hij dat dus voorkomen. Dus dat wordt nog een... de vakboen die sliepen de meesten ik al.
0: Ja.
5: Drie gaan met stakings, dus... dan is een breed akkoord is beter dan stakingen, denk ik dan. Maar goed, dan werkt het Nederland tegelijk om een betere bescherming tegen drones. We hebben er 2,5 miljard euro voor uitlutsen om extra te investeren in anti-drone wapens. Want we weten al nog wel dat er ineens vliegt hier. Hier is overal dopen die drones op hem, die vliegvelden en oren gevoelige plakken. Er moet wat tegen dingen worden. Nou kan je die drones uit de lucht zitten, dat gebeurt ik wel. Alleen dan heb je een heel duur systeem nodig, heb je een raket van 1 miljoen nodig om een drone van
0: 100 euro. Dat is vaak.
5: Ja, daarom.
0: Ja.
5: Dus, daar moet dus zo'n worker worden. Nou, dat doos ik. Ze ben 2 weken lang had er een NAVO-oefening in Marknesse-West. En een heel soort bedrogenderen die hebben dus demonstreerd wat er al hier wel net mogelijk is. Ja, maar hele gevoelige radars en camera's kennen de drones dus nauwkeurig volgen worden. En dan mijn orendrone weer onschaalde, uit de loft hellen worden. Dat hier in november dus mogelijk, ik wel kent, doet er bij al die vleerbasis drones opdoken. Bij één keer, bij Volkel, bij een militair, die zeggen zelfs noodzaken om op die drone te shitten. Dus maar met dit soort systemen kun je dat volop beter dwaan. Vaak ik nog goedkeper dus. Dan moet er eerst nog wel een soort gebeuren. Want het is een verhaal van yield. Militairen, techneuten, prioriteit, complexe politieke vraagstukken. Dus het zal nog even worden, misschien voordat het zover is. Bij de NAVO zeggen ze van het is bij vliegtuigen, biedt iedereen wat hij dwaam maakt. Bijvoorbeeld een Russisch vliegtuig in zijn loftroom inkomt. Maar bij drones nog net. En daar moet RAV wat aan dienen worden.
0: Ja.
5: De dreiging die is concreet.
0: Ja, sommige mensen die zich horen competitie. Ik liek zien het recyclen van apparaten. Hoe dat krijgt zit, dat jij dadelijk naar muziek van Miles Smith en Niall Horan.

0: Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe, dat. Orde telefoons of laptops, wat maakt er eigenlijk mee? Leerlingen van de Njoggen Basisschool in de Friese Marne en Zuidwest-Friesland, die krijgen daar alles over te weten. En sterker nog, die maakt er een wedstrijd van. Verslagjouwer Daniel Kooistra van Radio Spannenbrug, die zegt op basisschoolen de skerkel in Rotsterhouden bij de zesaneemde e-waste race. En leerling Eijsen, ja, die wil wel graag meedoen, maar die had ook geen flauw idee hoe volle elektrische apparaten had er nog thuis vinden kan.
1: Mijn vader heeft laatst nog heel veel dingen weggegooid. Dus ja, ik weet niet of we nog heel veel dingen hebben.
2: Oké, dan heeft hij het wel op een goede manier voor het gooien, denk je zo?
1: Ik hoop het.
2: En denk je hem, heeft het dan of jou wat oorskwaal? Maar denk je hem dat hij hem heel eindig is?
1: Ik denk wel dat we hoog eindigen, ja.
2: Iris, je maakt weer een gastlijst gewoon. We zijn nog een beetje bezig. Wat voel je van die gastlijst? Heb je er nog wat van geleerd?
1: Ja, ik heb geleerd dat zelfs Ben alle elektronen moeten verbranden. En dat zelfs een lichtbol geen elektronisch ding is.
2: En wat vind je van dat ze in het buitenland dat ze dat toch bij hen doen zitten?
1: Dat vind ik heel erg, want Ben met de Eagle nog steeds leren op school. En ons kan ze letterlijk geen baan krijgen nog. En dan kan ze geen geld verdienen.
2: En dus heb ik al een gescheiden inzameling, thuis?
1: Nou, we hebben nog net zo heel volle, maar ik heb al aardig wat verzameld.
2: Wat houdt jou verstandig bestuur bij OBS de Skerkel in Rotsterhout? Hoe wichtig vindt de gemeente de Friese Marne dat deze actie er is?
3: Wij vinden dat heel wichtig. Waarom? Omdat ten eerste de band, die organiseren dat zelf en die doggen dat zelf. Dat dus het belang is dat band inderdaad op jonge leeftijd daarmee geconfronteerd worden. Er is inderdaad wat aan de hand in de wereld met grondstoffen, hoe dat verbruikt wordt, hoe dat langzaam opgeert. Maar we hebben daar ook natuurlijk binnen onze gemeente. We zoeken afval. Afval neemt ta, dat kost ik geld. Ik vind het onbelangrijk, maar primair gaat het om dat we het beter leefklimaat krijgen voor dit wet te broeken.
2: Ja, maar hoe gaat het in algemene zin in de gemeente, maar de inzameling, hebben we daar enig zicht op?
3: Net alles zicht, maar al enig zicht. We hebben afvalpunten bij de afvalterreinen op Jouweren en in Balk. Daar kunnen mensen het spullen inleveren. Dat wordt ik heel goed in, maar dat kan nog wel beter. Want als ik even bij mezelf zeg, ik heb natuurlijk ook wel eens bakjes in wat ik inleveren kan. Dat zet je fut en het wordt net inleverd. En het is wel belangrijk om dat in te leveren.
2: En dan zeg ik dat je in een gastenlesje bent, dat een heel soort elektrische apparaten binnen. Ja, waar moet ik ontdenken als ik het door e-waste apparaten heb?
3: Ja, ik ben er zelf ook al wat versteld van. Als er een nijtingen is, dan ben je eigenlijk constant met elektronische apparatuur bezig. Hè. Zelf ben ik van de morgen, dan zie je stop, gaat de radio aan, dan begint het al. De elektrische toskenborstel, de staps in de elektrische auto, de hersen telefoon, die iPad, de laptop. Dat gaat de hele dag terug. En op een gegeven moment broekt dat net meer. En het lijst het aan de kant. Nou, bij mezelf, ik dan lijst het in een kastje. Denk dan weer hoe nij. En het is mijn tijd en mooie tijd om op te rommelen. Nou, dan komen ze al die spullen niet zin. Dat was het mooiste was, omdat de band mij te jaan. En daar kan ze dan prijs mee winnen, ik.
2: En wat moet de band krijgt wel?
3: Ja, nou ja, wat de band dwan moet, is natuurlijk proberen in hun directe omjouwing, dat is thuis, dat is bij de familie, dat is in het dorp of stad, mensen te mobiliseren om de spullen in te leveren. Nou, hoe meer er inleverd wordt, maar ik, hoe meer publiciteit er aan jongen wordt. Ze kennen verschillende manieren, in de kranten, televisie, Facebook, social media. Krijg je punten ervoor? Nou, hoe hegere punten binnen? Ja, dan kan je iets mee winnen. En dat is natuurlijk ook een leuke competitie.
2: En wat kun je winnen?
3: Ze kunnen heel iets moois winnen. Dat is in Friesland, in het Natuurmuseum in Lauwert. Nou, dat jouwt ik heel mooi aan hoe is de natuur, hoe kostbaar het is, hoe we ermee omgaan moeten. En dat is voor de band ik leuk op een speelse manier daar kennis mee te maken.
4: Verst ik best.
5: Worst ik borst.
4: Er is Ian Frequentie.
5: Ian Frequentie. 12.2 FM.
4: Deest alles.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Die bij Omroep Friesland. De fiets over sterrentocht. Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
2: Live.
1: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
2: En na je 8 op tv, de keerverding.
1: De fiets over sterrentocht.
2: Pinkstermandy.
1: Bij Omroep Friesland.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
5: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
4: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
5: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Opentraplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
9: Het is Jalwe Achten. Het Frieske Nijsnow bij Fijke Wouda.
10: Een goeie morgen. In de haven van Hazes is een Zwierskansjerre Fiskerskip omgekomen. De UK-22 hier de nacht ervoor in de Noordzee Boppeskiel een oorvaring had met een containerskip en moest naar Haan sleept worden. Bij het ongeluk is net één verwoende rekken, maar de skeer onder kotter is grut. Het containerskip kon terugvaren naar de haven van Hamburg. Hoe de tadracht van de oorvaring is nog niet bekend. Bij een kuiertocht van Emmen naar Haas is juster een speciaal eerbetoon dienen om militair Gijs. Hier die hem zelfs vliegen hier te kwaad. De kuiertocht wordt organiseren om omtinken te vregen voor suïcidepreventie. Een vreunde groep van de verstoorde militair roende oranje dagen mei. Een van die vreunen is Ryan van der Boogaard. Hij leidt uit waarom ze de tocht mei doggen.
11: We hadden echt met hem in gesprek willen gaan en juist op het moment dat hij grapjes maakte willen doorvragen achteraf. Maar dat hebben we niet gedaan, want we wisten dat op dat moment niet. En achteraf kom je bij 1 in 3 uit en dan krijg je superveel hulpverlening. Het is een beetje mosterd na de maaltijd. En we dachten, nou ja, we moeten zoveel mogelijk mensen hiervoor behoeden en zorgen dat die het van tevoren al weten.
10: Door een ongeluk op de Oosterdijk had de rietbaan richting Friesland juist de midden en joen urenlang dicht west. Bij het ongeluk wien een camper en een auto met onhingwijn belutsen. De camper bedaarde Debbie op de zitkant. Twee mensen rekken verwoenen waarvan één zwier. Hierom een 39-jarige Ljouwerter. Verkeer richting Friesland was via Zaandam en Flevoland omrieden. Na het 10 uur jongens koert verkeerde we Del, de dijk wierdoe 6 heel uren dicht west. En op het terrein van de metaalhandel op het Jerevingen is juist Jan Braun uitbrutsen. Bedrouw leidt onder de noordkant van Jerevingen onder Frankrijk dreef. De brandweer in een bulte met plastic afval en waar toen dutsen toch een meiwerker van een oorbedrouw. De brandwacht skaalde op naar middelbrand en kregen het vuur rap onder controle.
9: Fijke, dank u wel. Je dadelijks het waarbedoeld met Jan.
3: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
12: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Hier Lofspul, Wiet Marsum speelt van 12 mei 6 juni Avonturenpark Okkehel. Een Ivanorde legende komt daar leven in een Joerdijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
14: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
15: Friesland van de Moor.
16: Erit Science.
9: Dadelijks muziek van Zwiert en Bjuster. Eerst het wapenjocht met Jan Jonkman. Een goeie morgen.
17: Ja, Erik, ik een hele goeie morgen.
9: Ja, mooi waar. Dat, er zit wel een kop op te wachten. Hoe liep het dat nou?
17: Nou, dat liep het heel goed. Want weer vannacht weer wat rest. Maar toen lusten er op het wolkenveld noer. Ja, dat er kwalt ik in het verder hadden. Zo'n 10 tot 12 graden. Vermoon hier nou wat deze over het veld. En het weer rustig. Ja, en de temperatuur die liggen nu rondom in de provincie binnen. Liggen ze al om het 12 tot 13 graden heen. Ja, en dat hebben we goed aan te krijgen. Maar een zuidelijke streming. Er komt warmer lucht dus kant op. Van een morgen lusten er even wat wolkenveld noer. Vooral in het eerste en het zuideerste hebben we er nog wat last van. Maar de zinnen die we hebben hier mee en die baan, die bewolking nou vut. Dan hebben we het geregeld rond voor de zinnen, maar uit en troon is wat wolkenvelden. En dan hebben we temperaturen van zo'n 22 graden op het waterland tot zo'n 24 tot 25 graden al in het eerste en het zuideerste van de provincie. Ja, en die zuidenwind is zwak en die maar is wel warm. Joen is dit nog lang noffelijk, want joen om Jochen hoor heb ik altijd naar zo'n 20 graden. En vannacht hebben we wat opklaringen, is het zo'n 12 tot 14 graden. Stiet een zwakke eerste wind, ja, kunnen ze een platte mistbank voorkomen en wat deze. En verder is het hebben een rustige nacht.
9: En dan op naar de sneeuw, daar hoor ik het aan.
17: Nou, morgen hebben we direct volop rondte voor de zinnen. En dan, vooral in de midden komt er wat hege bewolking uit. Maar met de zinnen, dan wordt morgen goed erheen als kind. En het is, want er zit een hele zwakke steuring. Zit er morgen luid en warmt voor de waadeilanden. Ja, en daar toch hebben we wat hege bewolking. Maar de temperaturen, die zijn prima. Want temperaturen van zo'n 20 graden bij waadeilanden tot zo'n 24 tot 26 graden. Meer in het eerste en het zuideerste van de provincie. Nou, dan kunnen we morgen spreken. Dat die 25 graden hebben we spreken van de Simmerske Dij. Ja, en die wind is zwak uit het zuiden tot zuidwesten. Montejoen is ik nog lang noffelijk, want Montejoen om 9 uur is ik altijd naar zo'n 20 graden. Nou, dan is het altijd nog noffelijk om boeten door te wijzen. En dan vooral op tuin van de middag komen we misschien nog eens even een tongerflitsje boven de waadeiland. Want met het verschomen van de beide hege drukke beerden komt er een hele zwakke steuring terug. We zullen er net zo wat last van hebben. Maar we merken wel dat de wind omgeert naar het westen toe. En dat hebben we in de nacht, hebben dat ik. En dan kunnen er wat mist en diesel ontstaan. En dan heb ik bij zo'n 12 tot 13 graden in de nacht.
9: Ja, dan hoeven we zitten net met drokte maar iets in oor. Of dat wel mooi waar we tijdens de Pinksterdagen volgens mij.
17: Helemaal niks, want we krijgen weer invloed van een hege drukke beer dat dan boven Engeland leidt. Ja, en we zitten snel, dan komen, zitten we maar in wat de eerste wind. In de maand is nog even wat een mistbankje. En dan duiven we vol op de zinnen erbij. Het is rustig, het is zo'n 18 graden op het waadeiland. Dat zijn al 23 graden in het eerste en het zuideerste. Ja, die wind die komt even wat meer over zee en dat merken we dan ik. Maar dat merken we man die net meer, want dan is het vol op zinnen. Het is droeg, maar zwak dat matige west-noordwestenwind. Ja, het wordt 18 tot 20 graden in de kustgebieden, dat zijn 23 tot 25 graden in het eerste en het zuideerste van de provincie. We moeten wel rekening houden hoe dat we een hege UV-index hebben, een krijgt zon. Dat is heeg voor de, dat is wel heeg. En dan op een grens van maximaal 10. Dus het men die goed smarten voor de fietsers. In de nacht hebben we wel kans op het mist. Men deze gaat de wind of het om naar het frissere naar het westen toe. Dat merken we, want de temperatuur die doet even een stapje weer om. Het is aan 18 tot 22 graden. Nou ja, zageer vetjend, maar vol op zinnen. Maak je goed voor de hoed op passen, want je moet goed smaren.

de bom in dingen en ik broekte mijn verstaan. Jongel, wij zien dan tufte ik, nee hoe is mij de een in de bek?

Jongen, je moet nog investeren, want morgen is te laat. Ik met mijn 300 besten, kan geen broek meer om de kant. Maar voor jou een grote silo's, en die zitten vol meester rond.

skink haast net sliepen, haar alte met zijn dream. Er stien een plisje meesken achter Elzebeen. En achter Bormans Hagen

0: het actueel West weer?
1: Dan jilt dat dit weekend zeker. Want in en al zinnen ervoor zijn deze dagen.
2: Goedemorgen.
3: Dit is Omroep Friesland.
2: Friesland van Hoorn.
0: De vensterskwallen in Noord-Woerden bestaat 24 jaar en daarom feestjoers. Voor een dagelijks naar die festiviteiten begint er een verbouwing. Een soort diet voor een afterparty is er net dus. Reden om contact te zoeken met de directeur Rick van Galen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, de school bestaat dus 25 jaar. Ja, dan wil je natuurlijk even uitpakken. Hoe ziet dat er precies uit bij jullie?
4: We zijn onderdeel van een multifunctionele accommodatie. Dus wij zitten onder één dak met het Vlechtmuseum. Met de bibliotheek, met de theaterzaal, met het buurthuis, met de spelotheek, met het dorpsarchief. De woudklanken en allemaal gebruikers. Dus wij vieren het met alle verenigingen en gebruikers in Noord-Woerden die mee wilden doen. Okay. Dus we hebben heel veel standjes in en om en rond de school. En van de korfbal, van voetbal, van volleybal, de gemeente, het jongerenwerk, kinderopvang, peuterspeelzaal, turnvereniging. Noem het op, zo gek kun je bedenken.
0: Van alles onder één dak. U noemt even het Vlechtmuseum. Dan vraag ik mij toch eventjes af wat jullie meegekregen hebben van het hoge bezoek afgelopen week. Koningin Prinses Beatrix.
4: Wij waren een klein onderdeel van het hele verhaal, maar we waren erbij. Dus we waren... Helaas was het tegelijk met het gemeentelijke schoolkorfbaltoernooi. Dus precies ook op hetzelfde tijdstip. Dus we hadden 90% van onze kinderen waren niet vanwege het schoolkorfbal. Maar 10% waren er wel. Die hebben de koningin binnen gezwaaid met collega's. Ik had nog een meisje die speelde een rol. Dat noemen ze bij ons Luid en Lammegien. Dat zijn twee kinderen van vroeger. Nou, ons meisje was Lammegien. En ik had nog twee kinderen uit groep 5 en groep 8, Jaden en Zoe, en die mochten iets vlechten voor de koningin. Dus we waren wel vertegenwoordigd.
0: Dus wat dat betreft, met de feestelijke sfeer, zit dat alvast goed?
4: Ja, het is echt een feestweek.
0: Ja.
4: Ja. Dus, en een mooi weer, nou, wat willen mensen nog meer?
0: Precies. Nu vraag ik me af, op het hoogtepunt hebben er zo'n 300 kinderen... Leerlingen op jullie school gezeten. Nu zijn het er nog 160. En over die krimp hoor je natuurlijk wel meer over. Ja, hoe ziet u de toekomst voor u van de school?
4: Nou, wij groeien weer mooi door. Dus we hebben eigenlijk in de instroom weer zoveel kinderen dat we zeggen, we blijven op 160. Misschien een keer 170. Heel misschien een keer 180. Maar uiteindelijk moeten we ook niet meer naar die aantallen van vroeger terug. Want dan hebben we ruimte gebrek. We hebben nu ook de peuterspeelzaal onder ons dak. Nou, dat waren toen twee lokalen. We hebben nu ook een arrangement vanuit onze stichting Complete College. Die zitten er ook 3 dagen in de week voor begaafde en hoogbegaafde leerlingen. Nou, dat vinden wij ook een heel mooi arrangement. Dus zouden wij groeien, zouden zij er als eerste uit moeten. En dat is niet iets wat we willen.
0: Nee, dus wat dat betreft, dat zijn ook getallen van vroeger. Dat is geweest.
4: Ja.
0: De blik vooruit.
4: Ja, en ik zie wel dat er nieuwbouw is in Noord-Woerden. En ik zie ook wel dat er weer kinderen worden geboren. Alleen, ook in de tijden voor de corona had ik gewoon het eerste half jaar gewoon geen kinderen in heel Noord-Woerden die 4 werden. Nou, dat is wel opvallend, maar dat, soms heb je dat.
0: Ja.
4: Dus wij hebben een aantal in onze groepen van 17, 18. De grootste groep is 26. Nou, dat zijn aantallen die zijn heel makkelijk te handelen. Want dat is niet meer van 30, 35 kinderen in één groep.
0: Nee, dat is wel veranderd dus de afgelopen jaren.
4: Ja, dat is ook fijn, moet ik zeggen.
0: Ja, nu zei ik al net eventjes kort, er is natuurlijk tijd voor feest, maar daarna moet er ook weer gewerkt worden, want het plein dat wordt aangepakt.
4: Ja, nou eerst, we zouden al eerder met het plein, maar de gemeente die heeft nog geld gereserveerd voor verbouwing en nieuwbouw in alle schoolgebouwen van de gemeente. Dus wij zijn als eerste aan de beurt, dus na de bouwvak beginnen ze boven te verbouwen. Dus dan gaan deuren en kozijnen uit alle ramen worden vervangen, plafondplaten, een nieuwe afzuiging, een nieuwe klimaatbeheersing, een schone verse lucht, andere verlichting. Er komen nog vierdes in de lokalen. Dus eerst moet de hele zolder en de hele bovenverdieping nog deze komende 6 weken helemaal leeg. En dan moeten we kijken waar plaatsen we die kinderen. En dan allemaal beneden of noodunits of in het, natuurlijk MFA. Ja, en als dat klaar is, zal rond de januari, februari zijn. Dan gaat alles van beneden moet naar boven. En dan gaan ze beneden verder. En als dat klaar is, hopen we dat dat in de meivakantie is van precies over de jaren eigenlijk vanaf nu. Dan beginnen we in die zomer met de verbouwing van het plein.
0: En als dat allemaal afgerond is, dan zijn jullie weer klaar voor de komende 25 jaar?
4: Dat denk ik wel, ja. Wij hebben een goed inspectierapport, dus daar zijn we onderwijs inhoudelijk zijn we al helemaal klaar voor de toekomst. Nu moet het gebouw en de omgeving moet er nog in mee.
0: Nou, kijk eens aan. Eerst maar eens eventjes feest, want dat is wat eerst op de planning staat.
4: Ja, dat zeker. Dus daar hebben we ook ontzettend veel zin in.
0: Kijk eens
4: aan. En het is nog maar 6 weken op de kop af tot de zomervakantie. Ja, dan hebben we volgende week ook een avondvierdaagse. We hebben allemaal nog zaken die we af willen ronden en voor willen bereiden. Dus het worden nog interessante weken.
0: Nou, dat is wel leuk. Heel veel succes en gefeliciteerd. Rick van Galen.
4: Ja, bedankt voor het bellen.
0: Van de directeur van de Venterskwallen dus in Noordvoorde. Dank u wel.
5: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moor.
0: Ja, en dan is het intussen nog een minuut voor 8. En we krijgen wat plaatjes, Tron Stuart. Ik zeg onder oor van Jaap nog een plaatje. Die stuurt Ella, Ella van de groep Axis. Dat is wel een mooi noemer. Die meiden wel even. Nou ja, de koffienoemers die hebben officieel geweest. Of officieel, wat is officieel? Deze, die kinderen wel even tussen troot. Dus ja, bij deze.

0: De media van de morgen.
1: De media van de morgen, en die komen vanzelfs van Fijken.
2: Ja, het Aurum College voor speciaal onderwijs in Lelystad. De hersen wordt betocht voor de examenstress. Of tjin de examenstress, mag ik eens zeggen. Help hoen, Ravi. Nou, ja, die kuit hebben we op het plein om. Maar ik wil naar binnen. En ja, die had dan leerlingen wat nerveus binnen. Of het is al wat spanning of stress. Hè. Dan geeft Ravi even mij. En dan komen we niet bij. Die komen heel dol terecht. Dus als mijn hoofd vol zit, ga ik even met hem wandelen. Daarna voel ik me echt beter. Dus zit er echt wel uit als een hele leerboom.
1: Nou, ik heb een plaatje erbij. Dat is een leerboom.
2: Ja, dat is een mentale steunpilaar. Nou, ja. Je mag het even betinken, maar het werkt dus wel. Trouw het er Oeskreun. En voorop trouw zit ik ja, natuurlijk die rjochtzaak van oud-advocaat Ines Weski. Ja, ze is schuldig, maar blijft op vrije voeten, schroot de kranten. De rechter acht advocaat Weski schuldig aan deelname aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Ze heeft de rechtsstaat geschaad, maar hoeft niet de cel in. Want ze had 6 weken celstraf kregen, maar die had zien voor de rest al uitzitten. Daar week een heel soort om te dwaan. Ze zei, ja, ik zie er in een of andere bunker, zie ik vast. Ik koe helemaal niks. En nou, de Wian heel soort om te dwaan. Maar ja, ze koe weten dat het in de briochten die ze terugjoeg om drugs gier, zei de rjochter. Ja, ze had ze de linen in staan houden tussen de crimineel en had ze de advocatuur in het hert rekken. Dus ja, dat liegt er net om.
1: Nee. Zelfs.
2: Even zien, dan is het nog heel iets onzeker van had Moerdijk nou wel of net bestien blauwe ken. Want de wie waard zijn van ja, het maakt plakmaatje he, voor een bedrogen terrein bij energieprojecten.
1: Ja.
2: Maar hoeft mogelijk nou dags net te wieken voor die grutskalige energievoorzieningen. Het Riek oewaagt of het nou, misschien toch minder romte nodig is voor energieprojecten en industrie. En een soort dwarf toch bestien blauwe kennen. Ja, dwarf zelf stien ze nog net echt te juichen. Eerst zien, dan geloven. Ja, dat lijkt me een hele soene instelling inderdaad. Maar moest je voorstellen, dan is daar wennest. En dan aan de ene kant wist dus bedriegen dat in hoes gewoon ja, sloopt wordt.
1: Ja.
2: Om plakte meisje. En dat ze nou toch niet zeggen, ja, maar misschien is dat toch wel een blauwe, ja. Jongens, als dan die huis, nou, er een nieuwe cv-ketel komt, maat, of weet ik veel, of een nieuwe keuken, weet ik het, dan denk je dat toch nog wel even.

0: identiteit van die beer en de echteheid, de biologische heid van de beer, die het dus melding maken van de vermissing. En die zei ik het zijn van, ja, ik begreep ik helemaal niet van wat er is gebeurd. Hoe ken je dit, die beer ondwaan? Dus ja, die beer die kreeg een tejern van de mem en de stiefheid. Ja, ze waren dus blinddoekt en ze moesten maar naar Watersgod ziekje dat ze verstoppen hier. Ze waren die band dus met een verlegje de auto uitzet. Ja, doet ze de blinddoek nog die en wie de mem voort. Ja, ze hier wel eten en wetter bij de band litten, maar geen paspoorten. Ja, dat is verslijne paniek bij die band. Dat is toch verschrikkelijk?
1: Bizar.
0: Ja.
1: Goed. Fijke, dank je wel. We gaan het naar staan van de collega's in Hilversum. Komt erom.
2: Wij spelen je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex jongen we als kliesters.
3: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland. Bij Willem de Vries.
4: En Noorderwien is oeral west hoe best. Alle werkdagen op de radio. Jongs versijzen ons zoon. Alle weken op televisie. Benam op de WZTU. En wanneer het maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
2: Noorderwien maakt het van Friesland één grut muzikaal dwarfsplein. In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
5: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
6: De garage bij jou in de buurt. Haima, service en auto's. Is er voor Elsie.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Scharnegouten.
8: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis, vaak duizenden euro's. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Toch zegt ING-bank te kijken wat er nog mogelijk is.
10: Omdat we weten dat dit eraan komt, hebben we samen met de vakorganisaties gevraagd aan het pensioenfonds, bekijk onderzoek naar de voorwaarden waaronder toch die voortzetting van een pensioenopbouw kan plaatsvinden tot na uitdienstreding.
9: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Hij werkte op Saba bij Defensie als medisch specialist. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn er met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Stephen Colbert heeft zijn allerlaatste Late Show afgerond. Het programma bestaat al meer dan 30 jaar en wordt sinds 2015 gepresenteerd door Colbert. De Amerikaanse zender trekt de stekker eruit. Aan het begin van de show bedankte Colbert de kijkers.
11: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years and I have meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
9: Veel fans denken dat Colbert van de buis is gehaald door druk van de Amerikaanse president Trump. Het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
1: En dadelijk gaan we even rond naar de Galgenwaard. Nee, Juster, sportclub Jereveen, had verlen van zelfs. Hoe dat ooit ging en de reacties. Eerst Aarsten in Friese van de Molen. En muziek dadelijk van The Simple Minds.
12: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
13: Easyzit.nl, dan zit hij al goed.

0: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
1: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit je ook goed.
0: Nou, ik bij Frans Kopal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meisje dit als jacht. Meer info vind je op de website van Frans Kopal.
2: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrumbontebok.nl. De prijsbreker.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Friesland van de Moor.
6: My Erit Science.

0: Simple Minds and Don't You Forget About Me.
1: Dit is Friesland van de Hoorn.
2: My Erit Science.
3: Heerenveen timmer op Sjen. Op een prima seizoen. Maar ja, de kroon op het werk. Europees voetbal. Dat is net terug.
0: En daarom ben we als nee, waarom? Nee, die wedstrijd in de gal gewaard. En je hebt de reacties onder woorden van de trainer van Heerenveen. En verder, er is een primeur voor Going Gariep. Die had de eerste bijenburcht van de provincie. En wat dat een kritiek had, ja, dat juist Alex. Feike, wat is er in de oren mee voor?
4: Ja, een bizarre rugzaak in een 81-jarige man die zijn vrouw vermoordde omdat ze geen seks met hem had willen. En een executie in de Verenigde Staten is uitgesteld omdat er geen geschikte eer voor de dierlijke injectie vond waard.
2: Goeiemorgen,
1: dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst iets voor het waberucht in het kwad en dat komt van Jan Jonkman.
5: En goeiemorgen, van de morgen eerst hier nog wel wat wolkenvelden. Maar die lossen nou, ze staan er gewoon lekker op. En dan hebben we hier weer een soort rondte van een zinne. Vanmiddag hebben we nog wel van wat wolkenveldjes, wat hege bewolking. En dan, maar de zinne die prikt er gewoon doorheen. En met een warme zuidenwind hebben we hier temperaturen van zo'n 22 graden tot 24 graden in het eerste en het zuideesten. Jongens, stik dan lang, noffelijk. Morgen weer volop rondte van de zinne. In de middag hebben we wat hege bewolking. Dat is zo'n 20 graden op het waterland. Dat zijn 5, 27 graden in het eerste en het zuideerste van de provincie. In de nacht wat komen ze op mist en deze en het is nog lang noffelijk. En in de nacht hebben we dan temperaturen van zo'n 12 tot 14 graden. De wind die gaat al om naar het wat westen daar, maar aanstaan meer hoe het waar.
0: Het seizoen zit erop voor SC Heerenveen. In de play-offs om Europees voetbal via FC Utrecht in eigen stadion te sterk. Het waard 3-2. Het spektakel dat barst in de tweede helft los doet Utrecht terug een flateke van Heerenveen-keeper Klaverboer de eerste goal wist te meiden. En spits Dylan Vente, de joeg van de Vinsters nog chinloed. En leppelde de bal oer de Utrechtse keeper in voor de 1-1. Maar in de minuten daarna maakt Utrecht nog twee treffers. Jacob Trenskou die bracht de spanning weer om, maar de leakmaker die voelde het meer. Trainer Robin Veldman naar de wedstrijd.
6: En we denken dat we net na rust te makkelijk de goals tegenkrijgen. Eigenlijk in het momentum dat je zelf een goal maakt. Zij trappen af en je krijgt al heel snel weer de goal tegen. Als ook net na rust gelijk die goal tegen.
7: Dat is echt een dodelijk moment, hè? Toch een foutje van Ben Klaverboer.
6: Ja, maar het zijn gewoon flankballen waar we voor waarschuwen. En dat Utrecht daar gevaarlijk in is met hun fysieke kracht. Dus eigenlijk wil je voorzetten eruit halen. Je wil zo min mogelijk corners tegenkrijgen. En nu krijgen we 3 corners. Wat in zijn corners krijgen we zomaar tegen van de scheidsrechter. Dus dan ben je geïrriteerd. Oké, dan kun je het nog oplossen door beter te verdedigen. Maar dat zet ons wel even onder druk in die fase. Maar als je onze eerste helft ziet in ons positiespel, hoe we er tussendoor spelen, denk ik de eerste 70 meter gewoon heel erg voor elkaar. Alleen eindproduct, af en toe keer schieten of je individuele actie aangaan. Waar we eigenlijk de goal uitmaken van Dylan, hè, dat je uit de rug kan lopen. Maar dat heb ik in de eerste helft wel wat gemist. Maar ik vond ons positiespel wel heel aardig en verzorgd. En ik denk dat we daardoor Utrecht ook bij fases konden terugdrukken op een helft.
7: Naar die 3-1 denk je wel van, oh jee, dat valt helemaal, het glipje hem door de vingers terug. Maar uiteindelijk naar die 3-2 is het denk ik weer dintro de broek bij FC Utrecht.
6: Bij de 3-1 hadden wij al gewisseld om met Lasse en Dylan in de spits te komen, met Zagaritis hoog, om meer aanvalskracht. Nou, uiteindelijk kan Jacob nog de 3-3 scoren. Lasse kan nog volgens mij de 3-2 al maken, omdat hij hem binnenglijdt. Dus we hebben zeker aanspraak gemaakt op meer doelpunt. Alleen net dat kleine stukje kwaliteit, dat ontbrak om terug in die wedstrijd te komen op 3-3. Nou ja, dat is zonde. En tegen een Utrecht was dit geen schande. Maar ik denk dat, kijkend naar ons veldspel, laat het zien denk ik dat we een hele mooie ontwikkeling hebben laten zien als team, als club. Daarmee eindigen we het seizoen af.
7: Ja, maar dan is het in één keer, dan sluit je het seizoen om. Maar dan is het in één keer verkoosje. Maar oorieren, nou laten we beginnen met vorig jaar. En dan wie je na 10 minuten weer jouw koonsleest in AZ. Nou, wie het echt een wedstrijd.
6: Ja, nou dat gevoel had ik niet na die 10 minuten in de tweede helft. Hè, dat het zo snel ging even. Dus ook het karakter van de ploeg om weer terug te groeien in de wedstrijd. Het geloof te houden om ballen te blijven brengen. De loopacties te blijven maken. Maar ook, ik denk dat Utrecht op het laatst nog zelf de 4-2 kan scoren. En als je dan kijkt hoe iedereen terugvliegt en zich voor de bal gooit. Om niet die vierde goal te laten, om niet toe te staan. Ja, dan vind ik het ook een hele knappe teamprestatie fysiek gezien. Om dat tot aan het einde te blijven doen.
7: Ja, natuurlijk ben je nou teleurgesteld. Want ja, het seizoen zit er in één keer op. Maar ja, als je nou de balans op maakt, denk ik wel dat je hier een grutske trainer zit.
6: Ja, dat is voor nu wel even heel vers. Maar als je terugblikt over de groei van het elftal, groei van individuen. samenwerking van de staf, samenwerking van het team. En ik vind dit echt een team wat zowel op als buiten het veld enorm gegroeid is met elkaar. Dat vind ik misschien wel het mooiste, dat er zo'n groep jongens overal vandaan komen en dan in Heerenveen in een huis gezet worden en dan red je maar. Maar als je kijkt hoe ze dat samen gedaan hebben, als mens heel trots, maar als trainer in ontwikkeling van het team ook heel tevreden.
7: Ja, hopen dat het team een beetje bij elkaar bloot?
6: Ja, want ik vind het wel een lekker teampje. Ik vind wel dat we lekker kunnen voetballen. Natuurlijk willen we versterken, want als je nu kijkt wat Utrecht zeg maar in de tweede helft nog kan brengen en wat ze nog op de bank hebben zitten, daar willen wij in kwaliteit ook nog wel wat specifieker en meer kwaliteit om op het einde nog wat te kunnen forceren in ook kwaliteit of snelheid of een individuele actie. Nou ja, daar zijn we al druk mee doende.
7: Ja, maar toch kan ik me voorstellen dat je dat een beetje benauwd binnen dat bepalende spelers aan ze toch een stap zetten kunnen hegerop. Ik denk om een Big Leaks en Jacob Trenskov.
6: Ja, maar dat ligt niet bij mij. Kijk, ik ben blij dat ze zo lekker kunnen spelen en dat we hem in zo'n belangrijke rol kunnen krijgen. En dat hij dan gaat opvallen. Dat is ook een beetje ons model. Al moet er wel het juiste gedaan worden om hem van ons over te nemen. Want hij heeft gewoon nog een 2-jarig contract volgens mij. Dus ja, dat ligt bij Johan en bij Ferry om daar beslissingen over te nemen. Ik zal op de deur kloppen dat ik ze heel graag wil behouden.
7: Fijne verkoosje.
6: Dankjewel, jullie ook.
0: Trainer Robin Veldman van SC Heerenveen. Wie dat?
2: De media van de morgen.
0: Fijke, het Nijse Toren Media.
4: Ja, het ministerie had in de rechtbank in Assen een celstraf van 10 jaar. Eerst ging een 81-jarige man uit Assen voor het vermoorden van zijn 22-jarige vrouw Ida. Dat is in augustus vorig jaar al gebeurd. Hij had, nadat hij haar lippen bracht hier, had hij haar lichaam dumpt in het Noord-Willemskanaal bij Tinalo. Daar was een dijletter voen, met een plastic poeder over de holle. Ja, kwart en hij is de man is onholden. En ja, vertochte, die had hij tussen ik bekend dat hij die vrouw in het kanaal dumpt had. En hij verklaarde dus dat er weer wat bij hem knapt. Want zijn vrouw wou geen seks meer met hem. En ja, op een gegeven moment ben ik naar de slaapkamer gegaan en heb ik het opnieuw gevraagd en het was weer nee, nee, nee. Ze wien dwaan om uit mijn koor te gaan. Het slachtoffer wie dwaan om met ziekje naar een eigen wenning. En die man die wist dat ik en hier ik de bankpas al van die vrouw aannam om te voorkomen dat ze hem verlitten zoen naar een huwelijk van 44 jaar. Ik dacht dan zal ze wel blijven. Ik deed dat omdat ik heel veel van haar hield. Een bizarre zaak is dit.
0: No.
4: Zelfs. Hij is ik onderzocht in Pieter Baas Centrum. Zaakkundigen die zeiden ja, het net een persoonlijkheidsstoornis, maar mogelijk had hij toch wel had een paar keer een hersenbloeding gehad in Verline. En daar zou dat mijn hersenen wel wat beschadigd raken. Ja, het is een dramatisch verhaal dit. Nijbesteen die maakte onder de zitting gebruik van hun spreekrecht. Ja, haar dood heeft mijn leven volledig ontwricht. Het verlies van mijn moeder raakt me elke dag. Ik ben niet alleen mijn moeder kwijt, maar ook mijn vader. De persoon die mijn veiligheid had moeten geven, heeft mijn moeder gedood, zei de dochter van Ida. Op 9 juni zal de rechtbank uitspraak doen in deze zaak. Maar ja, alleen nog maar verliezers hier vanzelfs.
0: Ja.
4: Ja. Dan is een executie in de Amerikaanse staat Tennessee is juster oudbrutsen, want de medische staf die kon net een geschikte eer vinden om die dierlijke injectie te jaan. Ik heb een bizar verhaal. Zo'n 50-jarige Tony Carruthers die wie te leer veroordeeld voor de moord op drie mensen in Jantje 94. Hij ontkent ontnota dat hij die moord pleegd had. En dat jij in Amerika wel eens vaker, hè, dat dan toch onschuldige mensen verzitten. Ja, en dan is zo'n deerstraf natuurlijk wel heel definitief. En vooral dat je er dan daarna nog achter komt dat de man onschuldig is. Dat weet je net in deze zaak natuurlijk, maar het gebeurt gewoon vaker. En de gouverneur van Tennessee die heeft de veroordeelde nou een jaar uitstel van executie, joh. En er wordt al langer alarmslijn over de ernstige problemen met dierlijke injecties. En de steert wil ik oproepen dat meer evenheid, zodat het probleem onpakt worden kennen. Ja, in Verenigde Staten ben dit hier ontnota. Trek je meesten executeerd. Zij is in Florida, vier in Texas, twee in Oklahoma en Ian in Arizona.
0: Fijke, dank u wel. Aasten, dan hebben we het over die bijenburcht. Wat dat kijk is. Of het haaien er aan? Nou, dat is wat vragen, dan roept het bij mij wel op. Eerst raast meer hoor, naar muziek van Bruno Mars.

0: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: Onder andere van Goan Griep verdwijnt de eerste bijenburcht van Friesland Iepenen. Het gaat om een gewerking tussen gemeente en dorpsbelang. En de voorzitter, Gert van de Wiel, die hakt nou aan de telefoon. Goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
2: Ja, een bijenburcht, hoe shit dat er krijgt u het eigenlijk?
3: Ja, een bijenburcht, die ziet eruit. Het is een halve cirkel waar aan boomstammetjes op gestapeld zijn met daarover zand en begroeiing. In die boomstammetjes daar zitten gaatjes van verschillende bedektes geboord waar de wilde bijen eitjes kunnen leggen om te overwinteren. In de midden van de cirkel ligt een zandbed. Daar kunnen de bijen ook in overwinteren en eitjes leggen. En dan aan de andere kant van de helft van de cirkel, daar is een muurtje, steentjes opgestapeld.
2: En hoe is dan Sophie Kaam dat de gemeente en het dorpsbelang Sophie Kaam binnen, dat ze zijn hebben van je mag nou een bijenburcht komen?
3: Nou, de gemeente die had vanuit Europa was er wat geldmiddelen vrijgekomen. En toen hebben ze gezocht naar een goed plekje. En daar waar de bijenburcht gesitueerd is, dat ligt bij ons, daar staan al fruitbomen. En daar was er ruimte. En aan de andere kant ligt een moestuin die alles door dorpsbewoners wordt onderhouden. En dat maakte de inrichting voordat de fruitbomen, water goed een goede omgeving geeft om de bijen te laten leven en te bevorderen van die biodiversiteit.
2: En had ze ook eigenlijk nog onderhoud nodig, big leaks, of is het zo, je zet het deel en dan is het klaar eigenlijk, dan wat er de bijen natuurlijk dan?
3: Nee, het onderhoud dat wordt door de dorpsbewoners gedaan. Er moet zo nu en dan wel eens wat gemaaid of bijgehouden. Maar bijvoorbeeld het zandbed, dat moet zo min mogelijk in beroering komen, omdat daar ook eitjes liggen. Maar er is een stuk onderhoud wat er gedaan moet worden. En volgens mij, even uit mijn hoofd, dat er iets van twee of drie keer gemaaid moet worden in de omgeving. Okay. Maar we hebben bij die fruitbomen hebben we dus ook looppaden gemaaid, dat men ook tussen die fruitbomen door kan lopen. Okay. En er staan ook picknickbankjes en zo. Dus als fietsers en toeristen kunnen daar mooi uitrusten.
2: Ja, en dan kun je misschien een beetje genieten van de gezoem van de bijtjes daar. Want dat is het idee natuurlijk.
3: Ja, ja, zeker. Ja.
2: En over de burg die wordt van de morgen Iepenen. Hoe zit dat programma er direct uit? Wat zit er op de planning?
3: Nou, de opening die zou om 10:00 door burgemeester Stoel en ikzelf mag die opening doen. En daarna is er koffie en thee lekkers voor belangstellenden. De kinderen van de school Bloei uit Ter Hennen. En die komen een lied zingen en die hebben een straattekenwedstrijd. En daarna zijn er een paar marktkraampjes en die waren een creatieve markt, zoals een imker en informatie over eendenkorven, et cetera, gaan plaatsvinden. En het geheel zou duren tot 1:00 of 3:00.
2: Nou, en ik daarna nog een tip natuurlijk voor mensen die bieliks op de fiets toch gewoon griep komen om eens even te zien bij hem naar je burg.
3: Vanzelfsprekend.
2: Mooi. Tegen dank, Gert van de Wiel dus, hoe die bijenburcht in Goan Gariep. Dank u wel.

0: neemt hij mij.
1: Een hele goede morgen.
0: Op een muzikale roadreis.
1: Louanna Giddens komt uit North Carolina.
0: Muziek uit alle streken.
1: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitspreek, weet ik net.
0: Snijn, bij Omroep Friesland van Jochen Hond Alvoer.
1: Prachtig natuurlijk.
0: Mai Douwe.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
6: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
8: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
14: Het is precies Jel van Jochelen. Tiet voor het Frieske Nijs, mij Fijke Wouda.
15: Een goeie morgen. Op de kruising van de Utterdietsterwei met de Nijlandsdijk in Ljouwen is juist een automobilist uit de bocht vlijn. De auto rekken van de dijk botste het in een container en kwam in de bosjes daar stilstaan. Het is net bekend dat er meest verwoonde rekken binnen. De politie docht onderziek. Leerlingen van Jochen Basisschool in de gemeenten de Frieske Maarten en Zuidwest-Friesland krijgen les over e-waste. Dat zijn elektrische apparaten die prima recyclen willen kennen. Ze maken er zelfs een wedstrijd van. De squallen met de meeste inzamelapparaten bij het Natuurmuseum in Ljouwert. Wethouder Jan van Zanden van de Frieske Maarten over waarom zo'n project goed wijzen kan.
16: Het belang is dat ben op, nou, inderdaad op jonge leeftijd daarmee geconfronteerd worden. Er is inderdaad wat aan de hand in de wereld met grondstoffen en hoe dat verbruikt wordt, hoe dat langzaam opgeert. Maar we hebben daar ook natuurlijk binnen onze gemeente. We zorgen afval. Afval neemt ta. Dat kost ik geld. Dat is ook net onbelangrijk. Maar primair gaat het om dat we het beter leefklimaat krijgen voor dit wet te broeken.
15: De brandwacht van Appelskeers van de Moonbetier Utrecht vanwege een ree die onder vaart Noordzijde in het wetter bedaren wie. Na een ziektocht waar het constateren dat de ree zelfs uit het wetter kan wie en koer de brandwacht waarom naar de kazerne. Het is net de eerste ree die in de veert bedaren. De Oranjetier had de brandwacht al 4 keer zijn melding kregen. Het seizoen voor SC Heerenveen zit erop. In de play-off wedstrijd voor Europees voetbal wie FC Utrecht in eigen stadion te sterk. Het waard 3-2. In de minuten na het schoft reinde het doelpunten en dan benam het voordeel van Utrecht. Daarna wie het zicht op Europees voetbal voor Heerenveen voorbij. Trainer Romy Valtman over de wedstrijd.
17: Dus we hebben zeker aanspraak gemaakt op meer doelpunten. Alleen net dat kleine stukje kwaliteit, dat ontbrak om terug in die wedstrijd te komen op 3-3. Nou ja, dat is zonde.
15: Ja, dat is zonde.
14: Dat is de wedstrijd in Joris kon.
15: Precies.
14: Dat ken ik. Fijke, dank u wel. Het is alweer tijd voor het waarbericht. Van de morgen mij. Jan Jonkman, een goeie morgen.
18: Ja, Erik, ik een hele goeie morgen.
14: Ja, mooi waar. Er zit wel een skofkop op te wachten. Hoe liep het dat nou?
18: En dat liep het heel goed, want weer vannacht niet wat recht, maar toen lusten er op het wolkenveld noor. Ja, dat de kwaliteit in het verder hadden zo'n 10 tot 12 graden. Vermoord hier naar wat deze uit veld en het weer rustig. Ja, en de temperatuur die liggen nu rondom in de provincie binnen, liggen ze al om 12 tot 13 graden heen. Ja, en dat hebben wij goed aan te krijgen met een zuidelijke streming. Er komt warmer lucht, dus kant op. Van de morgen lusten er even wat wolkenveld noor. Vooral in het eerste en het zuideerste hebben we er nog wat last van. Maar de zinnen die we hebben hier mee en die baan, die bewolking nou fut. Dan hebben we geregeld rond voor de zinnen, maar uitentroon als wat wolkenvelden. En dan hebben we temperaturen van zo'n 22 graden op het waterland tot zo'n 24 tot 25 graden in het eerste en het zuideerste van de provincie. Ja, en die zuidenwind is zwak en die maar is wel warm. Joen is ik nog lang noffelijk, want joen om Jochen horen heb ik altijd naar zo'n 20 graden. En vannacht hebben we wat opklaringen, is het zo'n 12 tot 14 graden. Stiet een zwakke eerste wind, ja, kennen ze een platte mistbank voorkomen en wat deze. En verder is het hebben een rustige nacht.
14: En dan op naar de sneeuw, daar hoor ik het aan.
18: Nou, morgen hebben we direct volop rondte voor de zinnen. En dan, vooral in een beetje komt er wat hege bewolking uit. Maar met de zinnen, dan wordt morgen goed erheen als kind. En het is, want er zit een hele zwakke steuring. Zit er morgen luid en warm voor de waadeilanden. Ja, en daar toch hebben we wat hege bewolking. Maar de temperaturen, die zijn prima. Want temperaturen van zo'n 20 graden bij waadeilanden tot zo'n 24 tot 26 graden. Meer in het eerste en het zuideerste van de provincie. Nou, dan kunnen we morgen spreken. Dat die 25 graden hebben, kunnen we spreken van een Simmerske dij. Ja, en die wind is zwak uit het zuiden tot zuidwesten. Montejoen is ik nog lang noffelijk, want Montejoen om 9 uur is ik altijd naar zo'n 20 graden. Dan is het altijd nog noffelijk om boeten door te wijzen. En dan vooral op tuin van de middag komen we misschien nog eens even een tongerflitsje boven de waadeiland. Want met het verschomen van de beide hege drukke beerden komt er een hele zwakke steuring terug. We zullen er net een soort lijst van hebben. Maar we merken wel dat de wind omgeert naar het maatwesten daar. En dat hebben we in de nacht, hebben dat ik. En dan kunnen we wat mist en diesel ontstingen. En dan heb ik bij zo'n 12 tot 13 graden in de nacht.
14: Ja, dan hoeven we zitten net met druk te maken. Of dat wel mooi waar we tijdens de Pinksterdagen volgens mij.
18: Helemaal niks, want we krijgen weer invloed van een hege drukke beer dat dan boven Engeland leidt. Ja, en we zitten snel, dan komen, zitten we mooi in de eerste wien. In de maand is nog even wat een mistbankje. En dan duiven we vol op de zinnen erbij. Het is rustig, het is zo'n 18 graden op het waadeiland. Dat zijn al 23 graden in het eerste en het zuideerste. Ja, die wien die komt even wat meer over zee en dat merken we dan ik. Maar dat merken we man die net meer, want dan is het vol op zinnen. Het is droeg, maar zwak dat matige west-noordwestenwind. Ja, het wordt 18 tot 20 graden in de kustgebieden, dat zijn trein tot 25 graden in het eerste en het zuideerste van de provincie. We moeten wel rekening houden hoe dat we een hege UV-index hebben, een krijgt zo'n, dat is heeg voor de, dat is wel heeg. En dan op de grens van maximaal 10. Dus het men die goed smarten voor de fietsers. In de nacht hebben we wel kans op het mist. Men deze gaat de wind, of we het om naar het frissere naar het westen toe. Dat merken we, want de temperatuur die doet even een stapje weer om. Het is zo'n 18 tot 22 graden. Nou ja, zeg hier vetjend, maar vol op zinnen. Maak je goed op, maak je goed voor de hoed op passen, want je moet goed smaren.

0: Big Band Friesland en Maaike Kamp en Dien Eigen Wies. Stichting Alt Makkum kan mogelijk dochs in de weg van Makkum bloeien. De stichting had er een archief en organiseert onder meer rondieringen uit het historische gebouw Wij. De gemeente die moest de heer van de wagen flinke vervregen en dat kon de stichting net meer betalen. Er wordt een oplossing voor, maar dank aan de Stichting Monumenten Zuidwest-Friesland. Die wil de weg keepje en voor een schappelijke prijs aan Alt Makkum verhieren. Jan Lutgendorf van Alt Makkum oor diezelfde oplossing.
1: Nou, daar zijn we heel blij mee. Wij hebben gesprekken om een keer met de gemeente. En toen kregen we een game het aanbod om zelf de wagen oor te nemen. Maar ja, daar ben wij eigenlijk ik net voor.
2: Hoe, waarom kon je hem zelf net oornemen?
1: Nou, dan heb je expertise van nodig. Je moet verstaan van zo'n Rijksmonument uit 1698. Als er wat restaureerd worden moet of renoveerd worden moet, dan moet je experts inhieren. Ja, die moeten wij inhieren. En de Stichting Monumenten Zuidwest-Friesland die is expert. Dus we zijn heel blij dat we met hun in gesprek komen binnen.
2: Hoe belangrijk is het nou dat je hem hierin bleef?
1: Nou, wij hebben een heel soort archieven die moeten we kwijt kennen. Dit is een mooie onrinplak midden in Makkum voor mensen die het Makkum bezieken als toerist. Uit nieuwsgierigheid. We hebben wandelingen erop maken. We hebben rondleidingen erop maken. We dragen de geschiedenis van Makkum uit. Dus in dit centrale plak. En als bedario, ik zou het weten waar. Dan heb je misschien de archieven nog wel ergens. Maar je hebt geen aanspreekpunt meer. En dat hebben we hier wel. En dat is gewoon ideaal.
0: Nou, heel wat oors. Elsenier had wel een oude telefoon of meerdere laptops. Misschien wel in een la lezen. Maar wat mag er nou krijg mij? Leerlingen van Jochem Basiskwal in de Friese Marren en Zuidwest-Friesland, die krijgen daar alles hoe te witten de komende tijd. Sterker nog, ze maken er een eigen wedstrijd van. Verslagjouwer Daniel Kooistra van Radio Spondenburg, die heeft even op Basiskwal de skekel in Rotstra houden hoe dit is aan neemt de e-waste race. En dan vregen de wethouder waarom dit nou ook zo wichtig is.
3: Wij vinden dat heel wichtig. Waarom? Omdat ten eerste de band die organiseren dat zelf en die doggen dat zelf. Dat dus het belang is dat band op jonge leeftijd daarbij geconfronteerd worden. Er is inderdaad wat aan de hand in de wereld met grondstoffen, hoe dat verbruikt wordt, hoe dat langzaam opgeert. Maar we hebben daar ook natuurlijk binnen onze gemeente. We zorgen afval. Afval neemt ta. Dat kost ik geld. Dat is ook net onbelangrijk. Maar primair gaat het om dat we het beter leefklimaat krijgen voor dit wet te broeken.
4: Ja, maar hoe gaat het in de algemene zin in de gemeente? Maar in samenleving, hebben we daar enig zicht op?
3: Net alles zicht, maar al enig zicht. We hebben afvalpunten bij de afvalterreinen. Op Jouweren en in Balk. Daar kunnen mensen het spullen inleveren. Dat wordt ik heel goed in, maar dat kan nog wel beter. Want als ik even bij mezelf zorg, ik heb natuurlijk ook wel eens bakjes tegen wat ik inleveren kan. Dat zet je fut en het wordt net inleverd. En het is wel belangrijk om dat in te leveren.
0: En de wethouder, dat wie Jan van Zanden van de Friese Marren. Dus hoe is deze actie om al dat oude grot wat nog ergens in de lade leidt, om dat op te helpen. Het is het tijd van muziek van Mr. Broken Wings. Yes, now.

0: Tears for Fears en Shout, wie dat?
1: De media van de morgen.
0: Fijke, het Nijsuit Oor Media.
2: Ja, sorry, ik zit nog helemaal in die muziek. Wat een heerlijke plaat is dit, toch. Fantastisch.
0: Ik zeg, kijk, er is echt nog een extended version van.
2: Oh, nog langer.
0: Ja, ik heb nooit jet. Dus ik,
2: Nou, ja. Doen we die de volgende keer.
0: Precies. Ja, dan moet je toch eens kijken, dat is ik wat.
2: Nou, voor deze plaat, nou, dan nee. Ik begin gauw met de Friese kranten. Het doensgezelschap Ifgi en Greben houdt er mij op. Ze opereren vanuit de blokjes Patten in Ljouwert. Ze zijn 4 violin bij ze hen komen op uitnodiging van de provincie. Ik kreeg een triathlon subsidie per jaar. Maar de provincie houdt daar nou mij op, met die subsidie. En ja, ze zeggen, wij kennen ze dan net teruggaan op dezelfde wijze. We zijn een professionele organisatie en dat kost het nog een keer geld. Dus ze houden er mij op. Ze doen nog één keer op Oeral. Door ze een voorstelling. Daar heb ik een crowdfunding actie voor holden om die voorstelling om dat de geld bij mekaar te krijgen. En ze zitten er volgens het ding om een soort van terugstart te maken dat ze op projectbasis teruggaan.
0: Okay.
2: Dus ja, maar dan zonder die subsidie. Dan horen mensen in Ter Kapelle en Eegmariep, die horen droge voeten tenij, want de keersloers bij Eegmariep is grondig vernieuwd, schroot de kranten.
0: Vernijd, bedoel je dat?
2: Wat zei ik?
0: Vernijd of?
2: Vernieuwd, grondig vernieuwd.
0: Oh ja,
2: nou, ja nee, sorry, ik die even een citaat van de
0: ja,
2: kop.
0: Ja, ik ken ik vernield.
2: Nee, want dan is het juist.
0: Oké,
2: okay, krijgen.
0: Een opknapbeurt.
2: Ja, het wetterskip had de sloers hielendal repareerd. Hij ja, liet juist wetter trouw wanneer het net mast. Het ziet er heel mooi uit. Ze ben mijn boordje best er even langs. Met de kranten. Dus, nou, je gaat naar de Ljouwerter kranten, want ja, voorop stiert een duidelijk teleurstelde Robin Veldman van SC Heerenveen. De ploeg verleert mij 3-2 van Utrecht. En daarmee is het de vijfde keer in seizoen dat SC Heerenveen in de eerste ronde voor de playoffs strandt. Dus dat is dan wel weer spietig vanzelfs. Dan het nijs dat de kranten op Vlieland Eskimo zich bloot. We melden het juist zelfs ik al. Meesing wordt hem tenij zelf ophellen. Dus hebben we het naar een centraal punt gebracht. En dan Meesing die kan hem zelf ophellen. En dan ik nog het nijs dat er in Grauw een veenbrand woedt die uit moet. Ja, Dwarfsbelang en orenclubs die lizen op mijn Corine Kleins. Er heeft nou een ledenvergadering geweest van Dwarfsbelang. Niet net officieel van Dwarfsbelang wie je. Er is wat onmin. Ik meid bestuur, vooral de vastzitter, moest het ontjilden. En ze willen dat er nou toch een oplossing daarvoor komt. En er moet nou een echte algemene ledenvergadering komen. Echt van Dwarfsbelang zelf. En dan zullen ze het hopelijk uitpraten.
0: Het is Tiet van Ode voor en Arjen Overmaat is dit in de stadblokken.
3: Ja, wis. Het is Joet Vreet.
0: Dus ja.
2: Hè? Apenkooi.
0: Apenkooi, denk ik maar, hè?
3: Het is een halve tolven. En het is, net Robin Veldman, net Henk de Jong. Nee, het is Pascal Damstra van Snits. Die is coach van het Iwer.
0: Oh.
2: Nou.
0: Ja. En wat coacht hij?
3: Ja, die heeft 30.000 mensen achter hem litten. Beste voetbalcoach van Nederland. Ja, dat is een spultje. Online en hij won.
0: Oh.
3: En ik nog een leuke priest erbij, dus bel je maar, Steven.
0: Nou, tieren is kerig.
3: Ja, en leuke en hoffelijke muziek weer een koffie vanzelfs, hè? Dat eerst.
0: Dat ik het voor natuurlijk. Aasen in Ode voor dus. Dit weer Friesland van de Moorn. Ik zou zeggen, we binnen de manje weer, maar dat is net zo. We binnen de tiesje weer. Lovelijke dagen.
3: Hoi.
1: Krijg je allemaal in de mail?
3: Hij is vergees en hij is superactueel.
4: De nijsbrief van Omroep Friesland.
5: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
6: nijskerige programma en online tips.

0: win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keuken.
6: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
7: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Examenkandidaten zien tijdens hun toetsen steeds vaker een externe surveillant voor de klas staan in plaats van hun eigen docent. Dit blijkt uit een rondgang van nu.nl. Scholen huren deze buitenstaanders onder meer in omdat er extra budget is voor werkdrukverlichting en omdat leerlingen vaker specifieke extra hulp nodig hebben. Toch is inhuren niet in alle gevallen de juiste omschrijving. Vaak zijn het ook gewoon vrijwilligers. Dat zijn in de praktijk vaak oud-leerlingen, buurtbewoners of ouders van leerlingen. Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonorreu en syfilis is in Europa in 10 jaar tijd fors toegenomen. In 2024 werden er ruim 106.000 gevallen van gonorreu geregistreerd en dat is een verdrievoudiging ten opzichte van 2015. Het aantal syfilisgevallen verdubbelde in dezelfde periode naar meer dan 45.000. En Nederlandse campings worden steeds luxer door de opkomst van glamping en makkelijk uitvouwbare wagens. De noodzaak om met de afwas of wc-rol naar een gemeenschappelijk sanitair gebouw te lopen verdwijnt daardoor steeds vaker. Dat is te horen in een podcast van het Financieel Dagblad. De liefde voor kamperen werd vooral in de coronatijd herontdekt, waarna veel mensen zijn blijven hangen. Vorig jaar verwelkomden de Nederlandse campings 5,6 miljoen gasten en dat is een stijging van bijna 10% ten opzichte van het jaar ervoor. Het weer nog, het wordt een zonnige dag waarbij het kwik oploopt tot zomerse temperaturen. Rond 10 uur is het al gauw 18 tot 20 graden en er waait een zwakke wind uit het zuidoosten. Later vandaag wordt het ongeveer 25 graden. En tot zover het nieuws.
8: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
9: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
10: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.

lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: leukste muziek uit je eigen regio.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Examenkandidaten zien tijdens hun toetsen steeds vaker een externe surveillant voor de klas staan in plaats van hun eigen docent. Dit blijkt uit een rondgang van nu.nl. Scholen huren deze buitenstaanders onder meer in omdat er extra budget is voor werkdrukverlichting en omdat leerlingen vaker specifieke extra hulp nodig hebben. Toch is inhuren niet in alle gevallen de juiste omschrijving. Vaak zijn het ook gewoon vrijwilligers. Dat zijn in de praktijk vaak oud-leerlingen, buurtbewoners of ouders van leerlingen. Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonoree en syfilis is in Europa in 10 jaar tijd fors toegenomen. In 2024 werden er ruim 106.000 gevallen van gonoree geregistreerd en dat is een verdrievoudiging ten opzichte van 2015. Het aantal syfilisgevallen verdubbelde in dezelfde periode naar meer dan 45.000. En Nederlandse campings worden steeds

0: oosten. Later vandaag wordt het ongeveer 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Zeeland. 107.5 en 107.8.

0: Apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een groep van ongeveer 100 asielzoekers is vanochtend teruggekeerd bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, nadat zij de nacht hebben doorgebracht in een sporthal in Gieten. Voor deze groep was vannacht geen plek in het aanmeldcentrum, waarna zij rond 10:30 met twee bussen naar Gieten werden gebracht. Vanochtend zijn de asielzoekers weer teruggebracht naar Ter Apel. Het is momenteel nog niet duidelijk of er intussen wel opvangplek voor ze is. Het Nationaal Cybersecurity Centrum waarschuwt dat bedrijven en instellingen klaar moeten staan voor een nieuwe golf aan cyberaanvallen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de kunstmatige intelligentie. AI blijkt namelijk aanzienlijk beter te zijn in het hacken dan de mens. Om zich hiertegen te wapenen adviseert het centrum dat bedrijven zelf ook AI gaan inzetten. Examenkandidaten zien tijdens hun toetsen steeds vaker een externe surveillant voor de klas staan in plaats van hun eigen docent. Dit blijkt uit een rondgang van nu.nl. Scholen huren deze buitenstaanders onder meer in omdat er extra budget is voor werkdrukverlichting en omdat leerlingen vaker specifieke extra hulp nodig hebben. En bestaande koopwoningen waren in april dit jaar gemiddeld 4,3% duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. Hoewel de prijzen dus nog altijd stijgen, vlakt de groei wel wat af. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. De woningprijzen zijn de afgelopen jaren flink toegenomen. Na een piek in juli 2022 volgde een periode van daling. Maar sinds 2023 zit er weer een stijgende lijn in de huizenprijzen. Het weer nog vandaag verloopt zonnig en warm met temperaturen die variëren van 24 graden in het noorden tot zo'n 29 in het zuiden. In de middag ontstaan er wel wat stapelwolken, met name in het noordoosten. Morgen opnieuw een zonnige en warme dag. Het wordt dan 23 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen, dat je wereld vol en smerig is.

Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer.

0: trainen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevogels voortkomen kunnen.
1: Toch ik mij, jou de grijdevogels en Utwij. Grutskopjes grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De man van 68 in een rolstoel die gisteren omkwam bij station Amsterdam-Bijlmer Arena is naar het spoor getrokken door de aanzuigende werking van een trein. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man te dicht bij het spoor stond, waardoor hij werd meegetrokken toen een trein passeerde. De man kwam tussen de trein en het perron terecht. Daardoor is een misdrijf uitgesloten. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De fans van Groningen probeerden na afloop door hekken te breken, blijkt uit beelden op sociale media. Ze gooiden die hekken naar de politie. Die zegt dat is voorkomen dat fans van Ajax en Groningen met elkaar op de vuist gingen. Volgens Omroep NH werden 4 Ajax-fans aangehouden voor openlijke geweldpleging en voor belediging. De wedstrijd werd in het stadion van Volendam gespeeld omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door concerten van Harry Styles. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
6: Dadelijk in Nooi in Friesland leidt een plan van de oppak voor het vangen van verwilderde katten op Schiermonnikoog. Uiteindelijk is het ambitie om het eiland vrij te meiden van die verwilderde katten. Er is het waar, Marjan, het Nijs uurt Oren Media met Feike en de eerste muziek is aan van de Nolan Sisters.
7: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
8: Taan we een nieuwe uitdaging? Wie Damstra-service onderhoudt in Ljouwt, ziet je vermotiveerde collega's. Al 4 generaties lang hebben we kwaliteit hevig in de vaandel. Zoek voor onze vacatures op damstra.nl.
9: Hast ook extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green verkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
8: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zoek voor onze vacatures op damstra.nl.
9: Big Green Funny's actie. Kind 1034 maar €924, inclusief installatie.
10: De garage in jouw omkrieten? Heimer, service en auto's. Is de vat Elsen.
11: Hier per losspul, wie het Marsum speelt van 12 mei 6 juni, Avonturenpark Okkehel. Een Ivanorde legende komt daar leven in een Jurdijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
12: Noi Friesland.
13: Jacob Stelwagen.

0: De eerste muziekjood in Nauwe Friesland, de Nolan Sisters en I'm in the Mood for Dancing.
1: Van Tolvo, Ienoren,
2: Nauwe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Nauwe Friesland met de editie van Fred 22 mei. Er leidt een plan van onpak voor het vangen van verwilderde katten op Schiermonnikoog. Uiteindelijk is het de ambitie om het eiland vrij te meiden van die katten. En een Twarrekemerlid van Pro brengt een workbezite onder de hek van Ljouwt vanwege het stielslakkenprobleem. De hek moet er toch onpakt worden en dat had grote consequenties van het milieu. Het Waarbedocht in het kwart nou met Jan Jonkman. Een goeie met je.
3: Ja, Jacob, ik een goeie met je. Nou, van een mooi lastende wolkenveld al rap op. En we er alweer volop rondte voor de zinnen. En nou hebben en nou en vanmiddag hebben we een afwisseling van wolken, wat stapelwolkjes en de zinnen er geregeld bij. En met een warme zuidenwind is het joods aan 22 tot 25 graden in het eerste en het zuideerste van de provincie. Jongens, ik nog lang noffelijk. En morgen rekenen we voor soort rondte voor de zinnen in de midden wat heger bewolkt. Mogelijk in het uiterste naden komen ze op een enkele bui, maar dat moet alle keer nog. Dan is zo'n 20 graden op het waadeiland tot zo'n 4, 26 graden in het eerste en het zuideerste. In de nacht hebben we wat komers op mist en deze. En dan hebben we in de nacht temperaturen van zo'n 12 tot 14 graden. En in de wind weer omgaan, nooit maar het beste daar. Maar anders meer hoe het waar.
1: Oort in horen,
2: Nooi Friesland.
4: Omroep Friesland.
0: Er leidt een plan van onpak voor het vangen van verwilderde katten op Schiermonnikoog. Uiteindelijk is het ambitie om het eiland vrij te meiden van die verwilderde katten. Dat moet in de winter barren. De katten binnen bedreiging voor onder andere vogels, ek van soorten die op de ridderlijst tienen. Juste Jong had het toerlisorgaan Nationaal Park instemd met een plan van onpak. En ik praat roer met Dirk Holverda. Hij is secretaris van het Nationaal Park Schiermonnikoog. Een goeie met je.
5: Ja, goeie media.
0: Ja, waar dan binnen die verwilderde katten zijn groot probleem?
5: Nou, die verwilderde katten die brengen best wel een soort skeerta. Er zitten verwilderde katten benam in het natuurgebied van Skier. En ja, je kan je voorstellen dat er heel veel de vogels zitten brieven, dat er jonge knien binnen. En dat is makkelijke prooi van die verwilderde katten. Dus ja, en die hebben daar natuurlijk die verwilderde katten. Dus die willen we er graag bij wijn gaan.
0: Ja, heb je een idee om wat voor ontal het gaat?
5: Nou, op basis van jenderenvang, we gaan jenderen ontvangen west mijn verwilderde katten. Toen hebben we ze aan zonder vang. En we hadden echt het idee dat er nog wel nou, tussen de 30 en de 70 nog weg zitten. En we hadden de ontvangst met een drone, met warmtebeeld. Dat gaan we van nou ja, de individuele moeite dienen. Toen hebben we in elk geval een stuk of 10 gevonden die we echt identificeren konden als katten. Maar op basis van onderzoek van kattenstront, drone, keer wij eruit halen dat er volgens meer wijze maakt dan die 10.
0: Ja, je zette in op een vangactie in de winter en dan vroeg ik me al waarom dan, want nodig is er meer skeehond, denk ik.
5: Dat is zeker zo. Nodig is zeker een grote skeehond, maar briedende vogels, maar jonge knien. Maar op dit tijd is het lui lekker land voor die katten in het natuurgebied, want ze kunnen oerelwol natuurlijk hun prooi vangen. En dat is ooit in de winter. Dan zijn er geen jonge vogels, dan zijn er geen jonge knieën. Dan leven ze heel skraal. Ik heb heel vaak met ze slakken verretten om in leven te blijven. En op dat moment liet ze zich wat makkelijker vangen, maar een lekker spul in de vangkooi. Dus dan ben ze hongerig en dan ben ze wat minder op hun hoede dan het maait dit. En boven dat, bij het winter kisten ze beter vinden waar ze zitten. Want dan kunnen we met warmtebeelden op zieken en met drones waar ze zitten. Want dan is het verschil tussen een warme kot en koude boetenlucht is volle grutter. Dus dan kunnen we ze vinden. Dan hebben we geen blijven onder de BM, geen stroeken dit in plaats zitten. Dus dat is toch de makkelijkste, de beste tijd om ze te vangen.
0: Je wolle skier vrij meidje van die verwilderde katten. Hoe maakt het voor me zijn? Wat bad er mij die katten die uiteindelijk vangen worden?
5: Ja, wat bad er mij die katten? Die katten die worden aanvierd naar de wal. En daar hebben ze opvang in een speciaal opvangplak voor de katten. Dan willen ze echt, ziektevrij maken. Want heel vaak hebben de katten best wel last van al je verschillende ziekten als ze in het wild leven. En dan hopen we dat die katten daar nog een dierwaardig bestaan gaan.
0: Ja, en hoe voorkom je dat je per ongeluk een verdwaalde huiskat vangen?
5: Ja, ja, daarom is, want je kan ook zeggen van probeer je te schetten, maar dat wil je natuurlijk net dat een huiskat schetten wordt. En wij willen wel beschikken dat de instroom van die verwilderde katten, die zitten daar van nature net. Dus die ben ooit verwilderen worden en dat ben nooit tamme katten. Dus we willen beschikken om voor te komen dat, dat er op mij katten uit de dwarf bij of van toeristen, badgasten. Werp mij verwilderen en in de natuur hangen bellen. Dus we willen ze graag chippen. We willen graag dat die katten die hier binnen, dat die ek, neutraliseerd wordt, dus castreerd of steriliseerd. Om ze langzamer gewoon die instroom te bewerken.
0: Ja, want je wil zelfs voorkomen dat er weer nieuwe verwilderde katten bijkomen. Maar ik begrijp dus veel ook, toeristen, badgasten, nemen dus een geregelde kat mee, die verdwaalt er en verwildert dan.
5: Ja, dat daar komt nevens u de meeste katten mee. Want als mensen een katten mee nemen, ja, dan wordt Poekie misschien ook wel eens even een loslid op het vakantieadres. Nou, katten ben heel erg hecht aan hun eigen omjouwing. Dus dat de katten dan weer te struinen op een vreemd plak, ja, dan is de kans groot dat ze plak net weer omvinden, dat ze hun baasje weer omvinden en dat ze dan, verwilderen en haar in leven houden terug het opvretten van vogels en knieën. En dat wil ik krijgen net haar natuurlijk.
0: Nee, verzelfs net. Dank u wel voor de tijdachting, Dirk Holverda. Hij is secretaris van het Nationaal Park Skimuseum.
2: Noi Friesland.
1: Media Oersjoch.
2: Joehoe!
1: Oh, Fijke, wil ik wat zeggen?
0: Nou, dat mag dan maar.
6: Nou, vooruit dan maar. Ja, ik heb een iets gekregen van mijn drones op jacht naar katten.
0: Ja, warmtedrones.
6: Warmtedrones. Nou, er zit vast een soort chips in. Mijnwerkers van Samsung, die bijdragen om de chipproductie van het technologiebedrijf, die krijgen een bonus van 293.000 euro. Ja, daar ben we even stil van, Jacob. Wat net? Haast 3 ton. Een deal is ik in ondeal in het bedrijf. Het Zuid-Koreaanse bedrijf is dat door inkomen bij de vakbond om een grootschalige staking vat te komen. En het is, €230.000 euro bonus. Dan werk je 78.000 mensen. Dus in totaal hebben we het over haast 23 miljard euro om bonussen.
0: Ongelooflijk.
6: Die te even udeeld worden. En dat onderstreept wel het strategisch belang van die chipmijnwerkers. Ze zijn essentieel worden voor de uitrol van AI. En elke verstoring in die chipproductie die heeft grote geopolitieke en economische gevolgen. Dus kerst nijgen hoe belangrijk dat nou al worden is.
0: Ja.
6: Want geen chips van Samsung, dan kerst dus ik net met drones op jacht naar katten op Schiermonzeeg.
0: Nee, dat is wel een probleem worden.
6: Daarom. Dan Njantje, twaalf IS leerlingen van het Huygens Lyceum in Eindhoven. Die hebben bijzondere week achter de rug. Die hebben ouderen een manje, hebben ze hun telefoons en laptops inleveren. Om te zien van, hoe gaat dat? Wie een idee van mentor Karin, die zelf ik mij. Ze moeten wel eens een keer zien, worden de leerlingen nou ik socialer, zonder computer en zonder telefoon. Dit zei ze er zelf voor.
7: E-mails, dat ik die niet kon bekijken en dan gaven de leerlingen ook aan dat ze niet in magister konden. Dat vonden ze lastig, maar we hebben ook wel veel voordelen eruit gehaald. Slapen ging echt bijna bij iedereen beter. Ze gingen weer buiten spelen. Ze gingen spelletjes doen met familie. Ze zijn naar opa en oma gegaan.
6: Ja, wat Paken Beppe er zelf van vond, dat is natuurlijk van
0: Paken
6: Beppe,
0: mee. Paken Beppe toch jouw telefoon rond.
6: Ja, die telefoon mag al even rond. Maar, dus die vooral op de menjes hier in de bijna er even dreeg mij. Maar daarna hield hij het beter, zei dus die mentor Karin. En het is nog heel tijd de soap rondom die walvisk. Timmy, die is nog heel tijd net voorbij. Het derenbist leidt nou op voor de kust, op een Deens eiland. En dreigt te ontploffen, zei deze zaakkundige.
8: Als een zoogdier doodgaat, dan gaan de bacteriën in de darmen, die nemen de zaak over. En daar komt allemaal gas bij vrij. En bij zo'n walvis kan dat nergens heen. Hè? Die zit helemaal verpakt in een dikke laag blubber. Dus dat gas hoopt zich op. En dat wordt een soort drijvende tijdbom.
6: Ja, en daarom had er een god in Timmy maken worden. Maar dan maak je dan, ik wil wat doel hè.
8: Je moet een keer een hele grote haal geven. En dat je een snee maakt van een meter lang of zo, zodat je een groot gat maakt. Want als je een heel klein gaatje prikt, dan moet al dat gas door dat kleine ventieltje zeg maar naar buiten stromen. En dan krijg je echt een enorme gasontploffing. Dus je moet een flinke haal geven en niet bang zijn.
6: Ja, excuus aan alle harkers die nou aan hun lunch zitten. Trouwens,
0: ja,
6: het viel net lang met worden voordat de visk explodeert. Daarom is Denemarken juster opgehouden met de berging van Timmy. Timmy is trouwens een vrouwtje. Dus waarom die Timmy jit is net, of waarom zij Timmy jit is net helemaal duidelijk.
0: Zit er wel in alles toch?
6: Wat zei het?
0: Zit er in alles toch?
6: Ja, het zit in alles. Maar nou ja, het is een vrouwtje. Nou, twee mijnwerkers van Stadsbeheer in Rotterdam die het dien kregen van hun baas. Want die werden ervan vertuigd dat ze opzettelijk met de Jiskewijn zijn privéauto's omrieden binnen. Ze hadden 21 botsingen veroorzaakt. En voor €800.000 onskeeën. Het waren vaak vrij dure auto's dat ze dan zijn omrieden. Maar er is nevens de gemeente sprake van verzekeringsfraude. Want ja, de eigenaren van die auto's die konden een flinke claim inzien bij de verzekeraar van de gemeente. En ja, onze conclusie is dat beide chauffeurs betrokken zijn geweest bij die verzekeringsfraude. Zij dus een wordvierder. En ja, de uitkomsten die hebben dus voor zwaar van het onderzoek dat insteld is. Dat de twee blutschauffeurs op staande voet die in kregen. En de werkomgeefte die in het ministerie, schroot wethouder Ronald Buit. De gemeente accepteert dit gedrag niet. En zal ik zien van dat het mogelijk is om te skiën op die twee aandes te verhelgen.
0: Oké, Fijke Wouda, dank u wel. Het is nu 20 minuten na 12. Een twaalfde keer lid van Pro brengt een drukbezit onder hek van Leijhout vanwege het stielslakkenprobleem. De hek maakt ervoor nog onpakt worden en dat had grote consequenties voor het milieu. Weer het naar de muziek en die is van Harry Styles.

0: Muziek van Harry Styles. Morgen zitten we in Amsterdam. Daarna nog voor jou een keer. Dank je terug naar Engeland voor 12 concerten op Wembley in Londen. En dan nog terug voor een riege concert in Sao Paulo. Dus die gaat in ieder geval het ginlest van Vliegschaamte, zullen we maar zeggen. Tweede keer mijn lid Arnie Salinjan van Pro bracht van de morgen een werkbezoek onder hek van jou. Die verband met het stielslakkenprobleem. De hek, maar daar terug nog onpakt worden. En dat had gutte consequenties voor het milieu. De Tweede Kamer zal na een weekend debatteren over het probleem met de stielslakken. En in oren naar het debat reizigt het pro-Kamerlid Los Locages in Nederland dat die stielslakken van Tatenstiel voor versmargingswaardigje. Je hoort is hier Leeuwert Zuid in het zelschip van de stedenleden Elsa van der Hoek en Jochem Knol van GroenLinks. En politiek verslagjouwer Onno Valkena, die is erbij. Onno, een goeiemiddag.
1: Ja, goeiemiddag Jacob.
0: Ja. Hoe zegt die werkbezitter dat krijgt u
1: het? Het wie een bliksembezitter. Het zelschip is alweer fort. Want ze moeten naar een partijlunch van pro kamerleden, statenleden, gemeenteraadsleden op het Jereveen. Het is maar een soort van heidaai. En dat doggen ze dan hier in Friesland. Nou, dan kan je vanzelfs de gelegenheid niet broeken om hier even om je heen te zien. Ja, en hier onder heek is sprake van verzakking bij een viaduct. De situatie zou net heel stabiel wezen. Maar Arnie Salinjan, dat is dus dat tweede kamerlid, wordt vierder op dit onderwerp, wordt vierder stielslakken, die ziet het ik als een milieuprobleem.
2: Ja, dit is zeker een milieuprobleem. En het is een probleem voor onze gezondheid ook. En ook voor de gezondheid van het milieu en het natuur. En dat betekent dat we hier vooral ook mee aan de slag moeten. En wij zijn voor een totaalverbod van staalslakken. Want zolang het milieuverontreiniging veroorzaakt, kun je deze eigenlijk troep niet gebruiken.
1: Ja, die staalslakken liggen hier in het viaduct. Dus het viaduct moet worden opengebroken. En dan moeten die staalslakken ergens naartoe. Waar naartoe?
2: Nou, dat maakt het dus zo moeilijk dat het op heel veel plekken gebruikt is. Nou, hier weten we het van dat het hier ligt. En op heel veel locaties weten we het ook nog niet. Maar het verontreinigt ons milieu en daarmee ook het grondwater en daarmee ook het oppervlaktewater. Omdat al die metalen in de bodem terechtkomen en in ons water. Dus het raakt aan onze volksgezondheid en ook aan de kwaliteit van het leven. Dus daarom zijn we er echt voorstander van dat we hier mee aan de slag moeten.
1: Zo'n weg openbreken en dan ja, vervangen door iets anders. Het lijkt me ook een stevige kostenpost. Wie moet dat betalen?
2: Nou, wij zijn er in ieder geval voorstander van dat we dat samen met het Rijk ook moeten doen. Maar de eerste stap is vooral om te erkennen dat het een probleem is. En niet bijvoorbeeld in de maatwerkafspraken met Tata Steel opnemen dat staalslakken nog steeds gebruikt kunnen worden en ook afgezet kunnen worden. Want daar begint het wel mee. We moeten het aanpakken bij de bron.
1: Ja. Want Statenstiel gaat ook veel geld krijgen van het Rijk. En dat tegelijkertijd afvalstoffen verspreiden door het land?
2: Ja, ik begrijp het ook niet. Ik zou daar ook zeker niet voor kiezen. Want het is heel gek dat de ene overheidslaag heel veel geld gaat geven. En de andere overheidslaag, zoals de Omgevingsdienst, gaat handhaven op een bedrijf die zich regelmatig niet aan onze geldende normen houdt en aan de wet houdt. Wij moeten ons allemaal aan de wet houden. En zo ook Statenstiel.
1: Ja. Voor niet ingewijden, hoe leg je het aan gewone mensen uit? Wat een staal slak precies is?
2: Ja, dat is heel moeilijk om uit te leggen, maar het gaat vooral dus, het is materiaal wat door het maken van staal ontstaat. En in dat materiaal, het is steenachtig, daarin zitten allemaal metalen die tijdens het proces van het maken van staal ontstaan. En die metalen, dat zijn hele giftige stoffen en die komen terecht in ons milieu en die vervuilen onze gezondheid.
0: Ja, Onno, hoe gaat het nou verder?
1: Nou, dit klinkt als een taai probleem. Op dit moment is het nog zo dat er hield dus een soort van tijdelijk verbod op het broeken van stielslakken. En er zijn gemeentes in Nederland die willen vastleggen dat het hier en dan net meer broekt worden mij. Maar dan vindt het Rijk dat net goed. Dus de regeljouwing, ja, daar zal nijwieken hoe debatteerd worden in de Tweede Kamer. En ja, op dit moment is net niet eens bekend op hoeveel locaties die stielslakken broek binnen. Erinnen ik nog onderzieken. En ja, ik denk dat we hier mogelijk nog wel tientallen jaren te maaitje naar zullen.
0: Laten we dat hoopje, maar het zo samen kennen. Verzorghouwer Onno Valkena, dank u wel.
3: Pinksterman die bij Omroep Friesland. De fiets over sterrentocht. Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
4: Live.
3: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
4: En na je 8 op tv, de gearverding.
3: De fiets over sterrentocht.
4: Pinksterman die.
3: Bij Omroep Friesland.
5: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
6: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
5: Precies. Hey, en NRV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid.
6: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
5: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
6: Hoppa!
3: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: Dit is Omroep Friesland.
0: Het is nu 1 minuut oor Jelf Traan. Het regionaal Nijs in het kwart bij Lars de Leeuw. Een goeiemiddag.
11: Goeiemiddag. De politie is op zoek naar een 14-jarige jongen die zoekt man die vermist is. Hij is van het laatst in Marmsjoen dat er op de bus stapt in de richting van Ljouwert. Het gaat om een donkerblonde jongen van 1,44 meter. Op de website van de politie is een foto van de jongen te zien. De politie vraagt het meisje die het meer weten of die het hem nog zien hebben om contact op te nemen. De politie Zuidwest-Friesland die ziet het joren van een zware mishandeling op Keningsdal op het Jereveen. De mishandeling die wie om fjouwerroeren medisch hinnen op het Geerts Willigenplein. En wat Joen had, die werd vregen om hem te melden bij de politie. Jongelieu had de oude weekend geregeld van oerlijst en vernielingen zwaren bij de jachthaven van West-Kielger. De politie meldt dat huskes mooi opzet zijn verstoppen binnen mooi wc-papier, dat toch het havengebouw fietst is en morgen mooi een stift bekrast binnen. Havenmasters en de politie hopen dat tot dit de deal de oerlijst ook ophoudt. Aden zoen importeermatten mooi haar een berg vinden ze. De jongeren is welkom, ze zijn de havenmasters wol maar klam en in de joen, maar de matten zijn wokken dragen en als het net ophoudt, dan mat het gebouw aansletten worden. De gemeente West-Stellingwerf en de handhavening die waarschuwen inwoners van nep-plieces die in de gemeente actief binnen. Er zijn al meerdere meldingen binnenkwam van deze vorm van oplichting. Die nep-plieces die beziek je kwot, pinpassen en contant yield in handen te krijgen.
0: Oké, okay, Lars de Leeuw, dank u wel. Dadelijk het waar, Jan. Oer 12 minuten.
12: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
13: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
14: Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
15: Kom naar de open dag van Scootmobiel Friesland op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nicolaasgaard. Ons hele assortiment staat voor u klaar bij de opening van ons nog grotere en vernieuwde showroom. De grootste van Noord-Nederland. Scootmobielen, zowel nieuw als gebruikt, maar ook driewielfietsen en rollators. Dus welkom op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nic. Kom proefrijden, de koffie staat klaar.
14: Kom naar EasyZip in Burgum. Nou, ons zo noemt het €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZip.nl, dan zit hij al goed.
16: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrum Bontebok.nl, de prijsbreker.
17: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
18: Is jouw keunskebit stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit en Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit en Huis 06 83 242 162. Zorgeles leid je mijn Kunstgebit en Huis.
3: Noe Friesland. Jacob Stelwagen.

0: Rob Friesland. Het seizoen zit erop voor SC Heerenveen na het verlies in de hele finale van de play-offs in FC Utrecht. En dus is er teleurstelling bij de spelers.
1: Als club zijn, als Heerenveen, dan doe je het voor de play-offs. Om uiteindelijk in de play-offs iets te kunnen bereiken. En dat is niet gebeurd.
0: En dan nou het waarborgd, Jan Jokman. Een goeie met je.
2: Ja, Jacob, ik met je.
0: Het is wel lekker cool in de studio, maar boeten is het echt noffelijk, hè?
2: Het is echt onnoffelijk. Het begint zo wel hard wat warm te worden. En dat winnen we de laatste weken net meer wend. Ja, vanmorgen hier wist dan wel weer wat wolkenveld. Maar je last nog rap op de zinnen. Die kwamen er al gauw volop bij. En nou ja, en ook al volop rondte van de zinnen. En de temperaturen die vloeien omheen. We zullen nu van al in de eigen riepje. Het is al 21,2. De pint zit al haast in de 23 gewoon. Dat doet dan wat. En die is brecht hem ik. Bakkerveen doet er ik aan mij. Kwijm zit ik op 22 graden. Vlieland op 20 graden. Maar zullen we in Belaaksen met de wien, nou het zuidwestelijke wien, naar hoe het IJsselmar komt, 18 en hele graad. Ja, het wetter is nog koud. Het is nog zo'n 12 graden, 13 graden het IJsselmar wetter. Maar we zullen je hoort met tank om wat hege druk boven Duitsland, dat we te krijgen hebben een warme zuidelijke streming. De boppenlucht is al aardig opwarmen en die wordt vanmiddag op zo'n 400 meter in die al zo'n 20 graden. Nou, en die warme lucht die komt naar je staat. Vanmiddag geregeld de zinnen erbij. Ja, en die zinnen krijgt je er de komende dagen steeds bij. We zitten vanmiddag met een UV-index van goed 6 op de schaal van 0 tot 8. Dus we zitten al vrij heeg met die UV-straling. Dus dat zal wel goed smarten worden. En er binnen vanmiddag naar wat vriendelijke stapelwolkjes. Vooral in het zuidelijke pad van de provincie. Vanmiddag hebben we temperaturen van zo'n 22 tot 22 graden per waterland. Dat zijn 24 graden in het eerste en het zuideesten van de provincie. Dat zijn temperaturen die worden dan meten in de hut op moorplak. In de smouten zoet, dan wordt het wat heger wijze kennen. Ja, dan kunnen we herstellen dat we die 24 graden hebben. Dat we te krijgen hebben met een simmerske dag. En dat allemaal een zwakke zuid-zuidwestenwind. Ja, die aan de kust en IJsselmar hebben dan wel wat meer het zeewind-effect. De warmere lucht, boppen, dat komt omdat de warmere lucht boven het land is en de koude lucht wat boven de IJsselmar. Dat krijg ik al, de IJsselmar-wetter is aan 12 tot 13 graden. Maar als we dan jong wat meer in de provincie zijn, is het nog lang noffelijk. Pizza wordt zitten, altijd het is boetend zitten zwaar, want het is jong om 9 uur altijd naar zo'n 20 graden. En dan kunnen we dan ook nog wel, als je dat wollen, kun je dan ook nog genietje van een prachtige zonsondergang. Vannacht is het helder en dan is het zo'n 14 graden, net koud. En dan hebben we wat kans op wat diesel.
0: En als we zo snel de dij vermoorden, over het mooie ja, smouten waar on?
2: Nou, dat zit even mooi mee. Die zit er even wat een kinkje. Een kinder mogelijk in de kabel zitten, maar daar hebben mijn mannen nog heel erg van. Manier om jouw bestanden, de zinnen er al geregeld bij, volop bij. En dan in de middenkinder er is wat bewolking komen, op hichten, wat hege bewolking. Want er luidt een hele zwakke steuring, die komt vanuit het noordwesten, dus kant op. En die scoot een beetje over het noordelijke pad van Nederland heen. Dus wat over provincie, vooral over het kust en in het watergebied. Dan kinder mogelijk altijd wat activeert, nou wel eens even een enkele bui ontstaan. Het moet alle keer nog, maar de mogelijkheid zit erin. Want we hebben mogelijk bij temperaturen van zo'n 20 graden op het watereiland. Dat zijn 24 tot 26 graden meer de provincie. Als die steuring eventueel maar een bui of zonder bui passeerd is, dan gaat de wind om van het zuidwesten naar het noordwesten daar. En dan hebben we in de nacht de kans op een mistbank en wat deze. En dan zit er een zwakke noordwestelijke wind. Ja, en dan is het zo'n 12 tot 14 graden. En dan ja, ik nog kans op een mistbank. Dus hou er vast even rekening mee.
0: Ja, en dan de dagen daarna. We hebben zelfs een snijden, maar we binnen eigenlijk het mist. Het zelfs in die Pinkstermandi, met die fietsalversterren toch, de boemspartij bij het Keertsen.
2: Ja. We moeten de snijden, ik neem het erover, we zitten dan snijden wat in een makkelijke mat-eerstelijke streming. In de maand is nog een mistbank. En omdat we dat in een mat-eerstelijke streming zitten, dan lissen de temperaturen krek even een graadje leger als op een sneur. Zijn 18 graden op het water, dat zijn zo'n 23 graden in het eerste en het zuideerste van de provincie. Nou, meent je, dan is er vol op de zinnen erbij. Het is droeg, er zit een zwakke, dat matige west-noordwestenwind. Maar omdat die zwak is, kan die ik dan wel eens uit de noordrichting komen. En dan hebben we zo'n 18 tot 20 graden in het kust- en in het waadgebied. Dat zijn 23 tot 24 graden in het eerste en het zuideesten. We zullen wel dat we die dag maar volop zin een hele hege UV-index hebben. Van zo'n, nou dat krekkel zei, op een schaal van 8, dat is dat heeg. Dus denk er even gewoon om de verbaning. In de nacht hebben we kans op een mistbank. En dan gaat de wind alweer om naar het noordwesten toe. En zullen we dan een tijdje, dan komt er wind wat we uit het frisse noordwesten waai. Ja, dan moeten de temperatuur even een stekje vallen litten. Is het zo'n 18 tot 22 graden. Nou ja, zageer vet zit, maar sokken vooruit zegt, zoen je zeggen dat Peerske en Pinkster op één dag vallen.

0: Friesland.
1: Is ik?
0: Muziek uit Friesland.
1: Hier is die eigen taal.
2: Ik ben eenvoudig troubadour, doog vierdes voor geen enkel ding. En zwalk je als apateling de hele ierde oer. Mijn veskes ben het van komsa, maar binnen alles wat ik haal.

nooit ongeld verteld. Ik liep je vrij uit Rommeveld, het is een groot avontuur. Oer mijn vermogen weer geen vrees.

0: Pieter Wilkers van het album Het Vogeltje I Mean Guitar. Dat is een eerbetoon onder Veskes van Cornelis Vreeswijk. Het is een oorzetting van een van die Veskes. Eenvoudig troubadour, dat is de titel. Hield iets meer vee in Zuid-Friesland, stiet achter een stek dat wolven kerenmat. Door de blik natuurlijk in opdracht van de provincie Friesland. Binnen benam de schippenhouders die flink werk maken hebben van het beschermen van haar besten. Vooral zij binnen de laatste jaren een soort besten kwietrekken troch onvallen troch de wolf. Maar het liep erop dat de skeer minder wordt. Ik praat erover met de verantwoordelijk deputaire Matthijs de Vries. Een goeie middag.
1: Goeiemiddag.
0: Ja, de percentages skiep en ponies die achter wolfkerende stekkingstenen binnen in een eertijd zowat verdubbelen. Hoe blijft het bij mij?
1: Nou, ik denk dat wij in de basis daar wel heel blijft mij binnen. We hadden natuurlijk daar een stevige inzet op dienen in de oude jaren. En als je dan echt zorgen in een evaluatie dat dat echt nog helpend is, dan is het mijn voorzichtige term toch wel effectief.
0: Ja, is dit het geval van de subsidies die de provincie beschikbaar stelt? Want volgens mij wordt er flinke broek van maken.
1: Ja, er wordt stevige broek van maken. En dat is echt heel goed. Hè. We hadden een soort jildvaar beschikbaar besteld en ik al meerdere keren hadden het bedrag ophegen. We zorgen nou echt dat steeds meer mensen daar gebroek van meidje. En dat daarmee echt dit jaar toch zichtbaar is dat er wat minder skeer is. Dus dat is positief en dat is onderdeel van het totale aanpak in zaken de wolf.
0: Ja, dan hebben we het vooral over de skeer, maar vooral kei en hinders nog lang net altijd achter wolfkerend materiaal. Wat vind je daarvan?
1: Ja, wij gaan natuurlijk echt de subsidieregeling gaan wij breder maken. Dus eerst zie je het niet direct net in. Keienhinder zie je het daar net in. En we zeggen eigenlijk natuurlijk dat, nou ja, ik denk dat wel 90% van de aanvallen die halen mijn oren die soorten te krijgen. Maar inmiddels is hier echt subsidie rond te varen. En zullen we echt daar dat de aanvragen binnenkomen. Dus ik denk dat nou, mogelijk komend hier alweer meer zichtbaar is.
0: Ja, en hij heeft het idee dat mensen in de streek een beetje onder realiteit beginnen te wennen dat er wolven zitten, dat ze rekken met harde matten?
1: Nou, ik ga meer dan geregeld heb ik contact met en een oerlis, mijn ekveehoorders in het gebied. En op basis van dat het dit jaar liep het al wat rustiger. En natuurlijk, dat is heel mooi en dat is echt goed nice. Aan de andere kant is echt de onrust dat die er gewoon is. En de maatschappelijke onrust is het, maar ik onder veehoorders. We zeggen gewoon dan Lietse veehoorders, mijn ras. Dus dat gaat eigenlijk best heel aardig. Maar bij Gelieks ook de gruttere veehouders, mijn volle meer skiep. Die vinden dat toch wel tegen ingewikkeld. En dat krijg je net al je massama varkoor om al je rasters te plaatsen. Dat is echt nog eens heel intensief. Dus dat is toch echt wel echt een grutte zwarg van u als provincie. Dus het lijkt dit hier al wel wat rustiger. Maar als ik in het gebied kom en dat doe ik mijn regelmaat om echt te weten wat is daar nou alweer aan de hoorn. Dan zullen we toch nog echt wel een soort onrust. Dus dat betekent ook dat wij daar echt stevig op inzetten. Blauwe matten als provincie.
0: Ja, maar meer bissen die beschermen is in het ontvallen dat minder is als de jaren ervoor. Ik heb me wel intikken dat het goed is voor de gemoedsrest in de regio.
1: Ja, natuurlijk is dat goed. En aan de andere kant, en dat is denk ik echt wel waar we mee bezig zijn. We gaan nog wat meer. Wij willen meer rond krijgen. En nou ja, landelijk, vanuit de minister, ben ze daar druk mee bezig om echt rond te krijgen van probleemwolven. Om daar echt wat meer perspectief voor te krijgen. Als dat echt een groot probleem wordt. Nou ja, dat jou denk ik ook wel wat meer rest in Zuid-Friesland, maar ik wel inmiddels in andere gemeenten. Dus alles bij elkaar denk ik dat we als provincie Jere mij de veehouders en de mierskip het wel wat beter in de regie ha. En we kunnen echt beter skekelen als het nodig is. Maar we binden nog lang net. Dat is denk ik echt wel wat het geval is.
0: Oké, okay, deputaire Matthijs de Vries. Dank u wel voor de toelichting.
2: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
3: Oont in oren. Nou in Friesland.

0: Muziek van Sheryl Crow en All I Wanna Do. Het is nu 6 minuten voor 1. Het seizoen zit erop voor Sportclub Heerenveen. In de playoff-wedstrijd voor Europees voetbal wie FC Utrecht in eigen stadion te sterken. Het waard treitwa. In de minuten na het skofte Rijn het doelpunt benam in het vaardiel van Utrecht. Daarna wie het zicht op een Europees feestje van Heerenveen voorbij. Bij de spelers overheerste de teleurstelling en het gevoel dat er meer in zitten hier. Dit is onvaller Dylan Vente.
1: Ik denk ook wel dat wij als team goede mogelijkheden hebben gekregen. Ook weg hebben gegeven. Uiteindelijk. Maar ik denk dat wij met Jacob wel een grote kans hadden die voor mij 3-3 kon worden. En dan moet je net een beetje geluk hebben. Alleen,
2: Brak dat dan ook een beetje aan, dat beetje geluk, waardoor je wel die goal maakt, misschien op die kans krijgt?
1: Ja. Uiteindelijk denk ik wel dat je goed terugkomt. Ook op 1-1 en dan weer op 3-2. En dan weet je ook wel dat het lastig wordt in Utrecht, die uiteindelijk nog een extra verdediger bijbrengt met 4-gever. Dan hoop je wel nog een doelpunt ergens mee te pikken. Alleen,
2: het gevoel dat hij nog ging vallen?
1: Jawel, ik had wel het gevoel. Uiteindelijk moet je altijd dat gevoel hebben. En ik had het gevoel had ik ook wel. Alleen, het zat net niet mee.
2: Wat overheerst bij jou nou?
1: Ja, teleurstelling. Dat lijkt me wel duidelijk. In de kleedkamer was het ook vrij stil na de wedstrijd.
2: En ineens is het klaar.
1: Ja, dat is het gekke. Wat ergens in je achterhoofd hou je toch rekening met zondag. Omdat je ergens toch hoopt om hem hier vandaag te winnen. Alleen ja, het is gewoon in één klap klaar. En dat is play-offs. Dat weet je ook van tevoren. Alleen dat is nog wel even gek. Ik heb er nog niet echt over nagedacht eigenlijk.
2: Ja, Joris Veroveren. Je wordt uitgeschakeld in de halve finale van de play-offs. En toch heerst een beetje het gevoel. Ja, het had ook niet gehoeven. Heb jij dat ook?
3: Ja, maar zo werkt het niet in halve finale. Nee, ja. Heel teleurgesteld. Heel teleurstellend. En je had wel het gevoel dat je tijdens de wedstrijd in je handen had, zeg maar. Om door te gaan naar de finale. Maar je laat het zelf vooruit glippen door makkelijk doelpunten weg te geven uit. Ja, eigenlijk uit
2: door de spelmomenten bedoel je? Of?
3: Ja, dat. Maar uit aftrappen vooral. Twee keer na rust en daarna na het doelpunt. Dus ja, jammer.
2: Ja. Wat is dat dan? Hoe kan dat?
3: Ja, dat is. Ik zou het niet weten.
2: Oplettendheid.
3: Nee, ja. Een beetje dodelijk zijn in en rond de 16. Nee, ja. Heel teleurstellend. Tot de 16 van tegenpartij was het goed. Maar daarna niet.
2: Het was ook wel moeilijk, denk ik, om dat gaatje te vinden in die verdediging van Utrecht. Had jij dat gevoel ook, dat het moeilijk was om ruimte te vinden in een soort van handbalverdediging wat ze soms hanteren?
3: Ja, we misten wat diepte. En ook gewoon wat opportunisme. Soms. Want je hebt ze waar je ze wil hebben. Maar ja, dan moet je doorstoten. En dat lukte niet.
2: Hoe chagrijnig ben jij nu?
3: Ja, we zijn chagrijnig. Nou ja, als club zijn, als Heerenveen, dan doe je het voor de play-offs. Om uiteindelijk in de play-offs iets te kunnen bereiken. En dat is niet gedaan.
4: Ja, Ben Klaverboer. En dan in één keer is het seizoen voorbij.
5: Ja.
4: Dat is een raar gevoel, toch?
5: Ja, heel raar. Ik kies er net vanuit. Helemaal dit hier net. Dus dat had nog even tijd nodig om dat tot dat besef te komen.
4: En wat is die gevoel? Nou, geleek nooit de wedstrijd?
5: Teleurstellend. Zwier teleurstellend. Ja.
4: Maar het kind mis. Eigenlijk geleek nooit skoft, hè? Want een prima eerste helft. Het is nog 0-0. De vastzet van de rechterkant. En daar zit ik mis.
5: Ja, klopt. Ja, vastzet. Zo'n rugtebal is moeilijk inschotten. Hoe vier die dan komt. Verkeerde inschotting. Olly staat er nog achter. En die krijgt hem ik ongelukkig op zich. Dus ja, maar fout. Ja.
4: En dan ren je even achter de feiten hoor. Maar het is toch wel knap dat de ploeg gewoon veerkracht toont een keer.
5: Zeker, maar daarna giet het ik wel heel snel. En dat is jammer. Max de 1-1 en heeft het gevoel dat ze er helemaal mee in zit. En dan giet het heel snel. Ja.
4: Nee, het is jammer. En dan inderdaad, is het nou in één keer voorbij? Het verkoosje. Hoe is het overom op die, dit wie eigenlijk die seizoen, het seizoen van de troprak?
5: Ja, klopt. Na deze wedstrijd is het even lastig. Maar ik denk dat ik uiteindelijk wel mijn rustgevoel terug zal zien. Dit is gewoon heel zuur. Dus ik weet net wat ik heb er nou momenteel net echt wind voor. Nee.
4: Je kist om scrollen, hoe dat nou zit in de kleinkamer?
5: Ja, het is stil. Dus het is gewoon een hele grote teleurstelling. Want ik denk dat iedereen het gevoel hier dat er mee in zit. Ja.
4: Het hierkind.
5: Het hierkind, ja.
0: Als laatste je keeper Bernd Klaverboer van SC Heerenveen. Hoor het verlies dus in FC Utrecht.
6: Azen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Goeiemiddag met Diana de Groot. Diana, een goeiemiddag.
6: Nou, een goeiemiddag. Hoi.
0: Wat is er dadelijk voor u?
6: Ja, het is muziek, vreet, eigenlijk ambitie. Hè? Op vreet hebben we altijd wat meer omtinken van muziek in allerlei vormen. Wim Bronsi komt weer wel mooi de nieuwe releases. We hebben een prachtig mooi project dat je de stem van de Waadhoeken. Net van de Waarden, van de Waadhoeken. En Liet, het Friske Songfestival, dat krijgt een volslaan nieuwe opzet.
0: Okay.
6: En hoe ze dat herstellen, dat vertelden ze dadelijk bij u in het programma. En daar zie ik een linkplaat bij en dan dacht ik, let het gewoon lekker simpel horen. Een mooie Friske plaat. Dus nou, kom het toch.
0: Dat ben er zat.
6: Dat denk ik.
0: 0620-4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- Suzanne met de edition van Vreed. 22 maart van het jaar 2026. Graag tot nog een keer. Dag.
7: Komt-ie.
2: Nijsmakers. Else Vreed, is er een nieuwe editie van Nijsmakers?
8: Dat is het idee.
2: Maar Nijsmakers bij Omroep Friesland zag ik Roelof de Vries. Waarom? Op het Nijs van de Arune Wieke.
8: Steent meer op.
2: Kom op, man. Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieke.
8: Oké, okay, nou, dan let het dan maar ergens ook in.
2: Ja. Janko komt maar zien lifehack.
7: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
2: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
9: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik er ooit mee begonnen.
2: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
9: Maar ik blik dat ik net in enige ben.
2: Nijsmakers. Else Vreed op tv, op Spotify en op YouTube.
10: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie.
11: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
12: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er

0: graden. En op het terrein voor de opvanglocatie is nauwelijks schaduw. Er moet voordat het lange Pinksterweekend begint een oplossing komen die langer duurt dan een nacht. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. Qatar Airways keert dit jaar geen bonussen uit aan de bijna 60.000 medewerkers. Door de oorlog in het Midden-Oosten en de verstoring van het luchtruim heeft de luchtvaartmaatschappij tienduizenden vluchten moeten annuleren. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
2: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
3: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
4: Muziek met Erik. Met Erik Klumper.

Goedemiddag en welkom weer bij Muziek met Erik. De vrijdag editie en dat betekent dat we weer de longplaatsen dadelijk hebben. Muziek met Erik live at Studio Nieuw-Zuid natuurlijk. En waar zijn we mee begonnen? Deze keer van Tears for Fears. Everybody was the rule, the world. En toen live de Peter Frampton.

0: En Johnny Guitar Watson natuurlijk, een real motherfucker.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ook goedemiddag. Jij zit er met muziek.

0: Erik Bever. Met gewoon de beste muziek. De beste muziek.
1: De beste muziek van toen.

Doors, Waiting for the Sun. En daarmee zijn we alweer aan het einde van Muziek met Heren gekomen. We hebben er eentje even tussen de Free. Alright, nou, ik wens je een heel fijn weekend. En straks na tweeën. Natuurlijk nostalgia. En om 6:00 Zack Heavens Café. En ook nog de Silte Vrijdag om

Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. Twee mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Daarmee hebben ze Europese sancties tegen Rusland omzeild. Dat denkt de FIOD,

0: Vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Dit is Nostalgia. Met Karma van der Zee en Erik Klumper.

heel hartelijk welkom terug bij Omroep Zilt, Nostalgia deel 1. Erik, bedankt voor je eerste uur. Er zaten weer bij mij een paar plaatjes tussen. Of althans voor mij moet ik zeggen van... ik denk, oh, dat was toen ik nog een tiener was en in de vakantie. Ik denk, oh ja, die ken ik ook. En dat vind ik dan altijd leuk van jou. Je weet het nooit, maar je doet het altijd oké voor mij. We begonnen dit uur Nostalgia deel 1. Techniek is in handen van Erik Klumper. Presentatie Erik en Karma om de beurt. We begonnen dus met Johnny and the Hurricanes. Heerlijk. Oh, die cd zalig. Lekker hard opzetten thuis. En hij speelde de hippe kanarie. Ik denk, nou, wat zou dat nou zijn? Maar ja, ik heb hem weer gezien. En u kent natuurlijk Johnny and the Hurricanes wel van Red River Rock en Fire Rock. Maar ik denk, nou eens even een beetje een iets onbekendere. Corrie Brokken staat klaar. Althans, ze zit al lang op een wolkje boven. Zij heeft ooit het Songfestival gewonnen in 1957 met haar liedje Net als toen. Maar ja, we moeten nou nog even... Ja, Duncan had ook gewonnen, maar... Nou ja, dat maakt niet uit. Maar dat liedje, dat draaien we niet, want dat vind ik niet zo lekker vlot. Ja, we draaien wel voor jullie natuurlijk, luisteraars. Maar ik denk, nee, er moet even een vlottere tussen. Het heeft niet zo'n leuk einde. Uit 1957. Iwan of de Messenwerper. MUZIEK

gedoel. En bij al dat werpen had hij nimmer het gevoel dat in het voorwerp zijn er worpen ook nog een groot hart vol liefde stak. En als hij messen naar haar smeet,

De Lemon Pipers waren dat ook nog even in. De Green Tambourine. Nou, de juiste naam. Nostalgia. Ben Stedeker staat weer alweer klaar. Mexico Way.

0: De Easy Beats, destijds uit Australië, maar wat waren we trots, want er zat één Nederlander bij. Maar ja, dat was ook jaren 60, hè? Toen waren we nog jong, toen vonden we dat nog wat. Friday on my mind. Danny Christian staat klaar. Officieel natuurlijk een Duitse jongen, maar wat heeft hij niet in Nederland allemaal gedaan? Shows gepresenteerd en zo allemaal. Nou, en ik kende hem natuurlijk wel van Bessa en Mucho, maar ik denk... En
1: samen met Mieke ook wel.
0: Maar... En met Mieke zong die ook. Ja. Klopt, helemaal, Erik. Ja, ja, dat had ik even niet aan gedacht. Dank voor het herinnering. Dus, maar nou zingt hij even. Trouwens, dat liedje, voordat je hem startte, Erik, dat liedje wat hij zelf deed, dat is uit 1975. Maar dat hele liedje, dat komt al uit 1970. 27. Dat is officieel een, heb ik opgezocht hoor, anders wist ik het ook niet. Dat is officieel iets, dus heel iets anders. Oké, maar Danny die zingt Rosamunde. Ja.

0: Irish Stew uit Leeuwarden. Johan Jukkers en Jos Hollander. Helaas, Jos Hollander is ons ontvallen. Maar leuk. Het was trouwens een traditioneel lied. Ik ken het van de Dubliners, maar ik denk, nee, ik neem onze vriendjes uit Leeuwarden. Nee, dat doen we dus niet. Er zijn nog wat wetenswaardigheden van deze dag, zo door de eeuwen heen. In 1960, het zuiden van Chili wordt getroffen door een aardbeving met een kracht van 9,5 op de schaal van Richter. Deze grote Chileense aardbeving is de sterkste ooit gemeten. 1967. Het warenhuis Innovation in het centrum van Brussel brandt volledig uit. Het is het meest rampzalige brand in de Belgische geschiedenis met 323 doden en vermisten en 150 gewonden. Boeh. 1981 vandaag. Een Londense rechtbank veroordeelt de Yorkshire Ripper, die 13 vrouwen op gruwelijke wijze om het leven bracht. En die werd veroordeeld tot levenslang. 2012. Het hoogste bouwwerk van Japan, de televisietoren Tokyo Skytree, wordt geopend. 634 meter. Nou, daar zou ik nooit bovenin gaan zitten. Ik zou maar zeggen, pak mij maar even...
1: Nou, een mooi uitzicht.
0: Ja, dat wel. Maar stel dat er wat gebeurt, dat dacht ik toen, weet je wel, met die Twin Towers ook. Laat mij maar op de grond zitten, dan ben ik zo weg.
1: Moet je kunnen vliegen.
0: Nee? Ja, maar dat kan alleen Batman of zoiets, of Spider-Man. Nee, ik kan niet vliegen. Nee, helaas niet, Erik. 2017 vandaag. Bij een aanslag in Manchester komen 22 mensen om het leven bij een concert van Ariana Grande. 2023. Meta, het moederbedrijf achter Facebook, krijgt een boete van 1,2 miljard euro van de Europese Unie wegens het schenden van de Europese gegevensbeschermingsregels. 2021. Het Eurovisie Songfestival 2021 vindt plaats in Rotterdam. Italië wint met de rockband Måneskin, als ik het goed uitspreek. Mijn Deens is niet zo goed, want het is een Deens woord. Betekent maanlicht. En volgt Duncan Lawrence op. En weet u nog dat Chantal Jansen dat doet? Want toen was er iets, de haperde wat. En toen zei deze dat kinderliedje. In de maneschijn, in de maneschijn. Vond ik leuk gevonden van haar. 1942. Mexico verklaart de oorlog aan Duitsland, Italië en Japan. 1945. In een massagraf op het strand van Texel worden 10 Tesla's en 70 Georgiërs gevonden. Alle geëxecuteerd tijdens de opstand van de Georgiërs. 1957. Per ongeluk droppen de Amerikanen een waterstofbom boven het onbewoonde gebied van New Mexico. Per ongeluk. Oh, oh, oh. 1939. Duitsland en Italië sluiten het staalpact. 1972. Ceylon, destijds dat eiland van India daar voor de kust. Ceylon wordt een republiek onder de naam Sri Lanka. Ik heb vroeger op school nog Ceylon geleerd. 1995. Amnesty International uit kritiek op Roemenië, dat volgens de mensenrechtenorganisatie haar zigeunerminderheid slecht beschermt, gevangenen mishandeld en burgers arresteerd wegens homoseksuele handelingen. 2003. De Veiligheidsraad neemt de resolutie 1483 aan, die voorziet in de instelling van een stabilisatiemacht in Irak. Ik denk, oh, dit is iets van Irak. Dat is de SVIR. S-V-I-R. En heft sancties tegen Irak op. 2003, hè? De resolutie werd ingediend door Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. En na de Golfoorlog van 1981 kwam Irak in een dal terecht. En om de bevolking van het land te helpen, werd in 1995 het Olie voor Voedselprogramma opgericht. Hè? Want ik help je wel, maar ik wil wel wat terug. Dus olie voor voedsel. In maart 2003 vielen de Verenigde Staten met het Verenigd Koninkrijk Irak opnieuw binnen. Deze keer om president Saddam Hussein van de macht te verdrijven. Saddam werd gevangen op 13 december 2003 en berecht onder een Iraakse interimregering. Weet u nog dat die gezant uit uit Amerika zei: Yes, people, we got him. Dat vergeet ik ook nooit. Maar ik ga hier nog even op door. Op 5 november 2006 werd hij in verband met de moord op 148 Iraakse Sjiïten. Want Saddam Hussein was een Soeniet, dus daar heb je het weer, hè? Geloof tegen elkaar. In 82 veroordeeld tot de dood door ophanging. Het vonnis werd voltrokken op 30 december 2006. Totaal iets anders nou. 1972. Ton Sijbrands wordt wereldkampioen dammen. 1976. Het Nederlands voetbalelftal verslaat België in Brussel met 2-1 in de kwalificatierace voor het EK-voetbal 1976 door treffers van Johnny Rep en Johan Cruijff. 2014. De Nederlandse darter Raymond van Barneveld wint de Premier League darts 2014 door in de finale met 10-6 te winnen van zijn landgenoot Michael van Gerwen. 2016. Beetje chauvinistisch voor mij. Go Ahead Eagles promoveert na een afwezigheid van een jaar naar de Eredivisie. En het laatste item van dit eerste uur, want in het uur van Erik zeg ik altijd, Nostalgia deel 2, gaan we nog even verder. Maar het laatste item. 2006. Staatsbosbeheer in Nederland meldt dat de zeearend in de Oostvaardersplassen broedt. Nou, dat vind ik toch wel wat heerlijks. Wie staat klaar? Oh, een heel koor staat klaar. Dat waren ouderen en jongeren. Hoe heette die man ook alweer? Ja, die man heette ook Fiesje van zijn achternaam. Iets van Gottlieb of Gottlief. Weet ik zo gauw niet meer. En de Fiesjekeuren, die zingen en spelen La Paloma.

moest er even tussendoor. Hè. Ik ben niet zo'n fan van dit lied, maar dat moest er even door. Want we hebben straks heerlijke Pinksterdagen. Lekker achter in de tuin zitten met een bakje thee of een bakje koffie. En dan nemen we Leen Jongewaard en André van der Heuvel mee. Op een mooie Pinksterdag. Al uit 65. Oh, Van de Zee, je wordt oud. Ik hoop het in ieder geval. Hé, hey, één vriendje. Want dat is eigenlijk een vriendje van Joyce. Maar ik zeg, ik neem jouw vriendje over. Dwight Joachim, These Arms.

0: de Beatles, My Name 64. En Erik, ik wou je net even gillen, maar je had je koptelefoon op. Dit heeft hij al geschreven, Paul McCartney, toen hij 14 was. Ja. Moet je nagaan. Toen al.
1: Ja,
0: toch?
1: Die plaat is ook al heel oud natuurlijk. He?
0: Ja, maar hij was maar 14.
1: Ja.
0: Nou, prestatie niet, ik kan het niet. Goed, het eerste uur zit erop, lieve mensen. Techniek was in handen van de Erik Klumpen. Presentatie Erik en Karma om de beurt. En wij gaan eruit met Boemerang. Met de Tiroler Holzhakkerboeren. Ja! He?

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. Twee mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Daarmee hebben ze Europese sancties tegen Rusland omzeild. Dat denkt de FIOD. Datacentra bij Schiphol en in Dronten zijn doorzocht. Daarbij zijn meer dan 800 servers in beslag genomen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over het welzijn van de asielzoekers die buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten. De komende dagen loopt de temperatuur op tot boven de 25 graden. En op het terrein voor de opvanglocatie is nauwelijks schaduw. Er moet voordat het lange Pinksterweekend begint een oplossing komen die langer duurt dan de nacht. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook van

0: assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
1: Dit is Nostalgia. Met Karma van der Zee en Erik Klumper.

0: Fijn, welkom weer bij de tweede uur van Nostalgia van vrijdag 22 mei. Het is aflevering 978. En we begonnen met Buddy Holly, It Doesn't Matter Anymore. En dan zijn we toegekomen aan de conferentie van deze week. Die is André van Duin en de Consumentenman.
1: Geachte Consumentenman. Ieder jaar gaan wij met vakantie op vakantie. Tot nu toe is dat echt steeds een geroute teleurstelling geworden. Wij boeken onze vakantie altijd bij reisbureau Platje. Dus daar kan het niet aan liggen. Het eerste jaar waren wij met vakantie in een vakantiekamp. Wat een ellende. Ik kom daar de kampleider tegen. Die liep de hele dag rond in een oud rockkostuum. Had hij gekocht van een pinguïn die geld nodig had. Ik zeg tegen die kampleider... Ben u de kampleider? Hij zegt ja. Ik zeg, oh ja. Hij zegt ja. Hij zegt, wat kan ik voor u doen? Ik zeg, wat kan u allemaal? Hij zegt, nee, wat zijn de problemen? Ik zeg, nou, het gaat over het dak van mijn vakantiehuisje. Hij zegt, wat is daarmee? Ik zeg, het zit er niet op. Het zat er niet op. Hij zegt, zat het er ook niet op toen u binnenkwam?

Ik zei, ja, maar toen ik het lichaam deed, kwam de hele zooi naar beneden. Bovenop mijn glijvoet. Hij zegt, en wat nou? Ik zeg, is hier misschien een dokter in de buurt? Hij zegt, ja. Ik zeg, oh ja. Hij zegt, ja. Ik erheen. Was een hele dikke man, die dokter. Beetje uitgezakt figuur. Dokter Oetke heette die. Ik zei, ben u dokter Oetke? Ja, ik ben de plaatsvervanger van dokter Sjoep. Ik zei, nou, dan kom ik volgend jaar wel terug. Want ik zie dat jouw uiterste verkoopdatum al lang verstreken is. Ik weg. Maar nou het jaar daarop, geachte consumentenman, wilden wij met een cruiseschip. Met een boot. Maar dat was niks voor mij. Oh nee, nee. Wie heeft dat er nou bij geschreven? Oh nee, nee. Heb jij er te gauw tussen zitten? Oh nee, nee. Oh, wat moet ik daarom lachen, zeg. Nee, is niks voor mij. Oh nee, nee. Ik ben namelijk nogal gauw zeeziek. Zeeziek. Zeeziek. Ik was zo zeeziek. Ik zat in een groene dekstoel. En niemand zag mij meer zitten. Dus wij overgeboekt naar een hotel. Heel duur. Het was zo duur, ik kon de fooie niet eens betalen. Het was een hotel aan zee. Tenminste, zolang het app was. Maar dat gaf niet, want je kwam toch het hotel haast niet uit. Oh nee, nee. Hou nou eens op met het oh nee, nee man. Vervelia! Dan ga ik dat ik dan toch nog zo zeggen. Er was namelijk ontbijt van 7 tot 11. Lunch van 12 tot 3. En diner van 6 tot 10. Dus wat hou je dan over om nog even naar buiten te gaan, nietwaar? Maar heel ziek. Heel ziek. Tijdens het eten ook. Zelfs de kikkerbilletjes droegen kleine pempertjes. Ook het hotel was prima. De bedden waren heel groot. Mijn bed was zo groot, daar lag nog een oude man in. Die was al 2 weken bezig om eruit te komen. Ik zei nou, blijf maar liggen oude man. Want wij gaan toch weg, hè. Meid de deur. Maar nou, vorig jaar, geachte consumentenman, hebben wij een pensioen geboekt. Een zogenaamde inpakken- en wegwezenreis. Alleen ik ben gebleven. De kamers waren heel klein. Mijn kamer was zo klein, de meubels waren op de muur getekend. Ik heb nog nooit zo'n armoeig pensioen gezien. Ook was het erg gehoorig. Je hoorde alles. Om 6:30 BV stond de werkster op om te BV. Oh, zo. Om 6:30, bijzonder vroeg, stond de werkster op om te gaan schoonmaken en daar werd ik dan al meteen wakker van. Om 7:00 stond de eigenares op voor het inkopen, weet ik ook wakker van. En om 7:30 stond de eigenaar zelf op, waar ik ook weer wakker van. Zodat ik om 8:30 klaar wakker rechtop zat door hun 3 kinderen die ook nog eens even opstonden om naar school te gaan. Maar het was wel fijn dat ze allemaal op waren, want dan had ik het bed voor mij alleen. Niet dat zulke beste bedden waren, want ze stierven van de vlooien. Ik heb nog nooit zulke grote vlooien gezien. De vlooien waren zo groot. Als je niet zelf zorgde om 11:00 in bed te liggen, kwamen ze naar beneden om je te halen.
Al met al een waardeloos pensioen, geachte consumentenman. Wij hopen hier ook niet meer te komen. De salo van hier, want ik las van de week in de krant, is helemaal afgebrand. Hele pension werd rondgelijk. Schade werd geraamd op 42 gulden en een kwartje.

Wijngaard met Hey Suzy. En ik zei net tegen Erik, zei Jesse, die is al 80 geworden. Ik zei, ja, zo gaat dat in ieder geval. En dan denk ik altijd aan mijn echtgenoot. Die was in het begin internationaal vrachtwagenchauffeur. En toen was Henk Wijngaard helemaal niet bekend. Dus ik stond voor de klas, dus ik had lange vakanties. En dan ging ik altijd wel met hem mee. En op de grens van Oostenrijk, ja, van Oostenrijk naar Italië. Daar heb je een klein plaatsje Vipiteno. En daar speelde hij. Wist ik toen niet wie dat was, want hij was nog helemaal niet bekend. Maar een aardige man, toen. Dus ik weet het nou niet meer. India Summer staat klaar. Oh god, die heeft alweer over een maan. Ah jongen, ik wil eerst even in de zon zitten. Maar oké, zing maar Neon Moon.

0: Blossom Special, rolling down the seaboard line.
1: En daar gaat het treintje, zou Erik zeggen. Johnny Cash, Orange Blossom Special. We hebben nog wat wetenswaardigheden. Mensen geboren, overleden en natuurlijk de temperatuur op 22 mei. Geboren, 1813, Richard Wagner, Duits componist. Hij is overleden in 1883, maar hij is zo bekend. Ik denk, dat moet ik even noemen. Hij was trouwens de favoriet van Hitler. Nou ja, het zal wel. 1859, Sir Arthur Conan Doyle, Brits arts en schrijver. Hij is overleden in 1930, maar ik kende zijn naam in ieder geval wel. En hij is vooral bekend geworden van de schrijver van de verhalen van Sherlock Holmes en zijn assistent Dr. Watson. 1904 geboren, Anne de Vries, Nederlands schrijver en onderwijzer, overleden in 1964. En hij werd vooral bekend, want hij heeft heel veel geschreven hoor, door een tweetal streeksromans over het Drentse jongetje Bartje. En die zijn al uit 1935, die boeken. Bid niet voor Brunenboon, zei hij toen, hè, met een lettergreep minslikken. Geboren 1907, Georges Remy, Belgisch striptekenaar, bekend als Hergé en tekenaar van Kuifje. Hij is overleden in 1983. 1910 geboren, Pieter Koen. En Koen, K-U-H-N. Nederlands striptekenaar. Hij is overleden in 1966 al. En hij was vooral bekend om zijn reeks, en misschien kent u die naam, De avonturen van kapitein Rob. 1912 geboren. Nou, dan moeten we weer even de lettergrepen inslikken. Hendrik Koekoek, Nederlands landbouwer en politicus. Overleden in 1987. Namens de mede door hemzelf opgerichte Boerenpartij was hij van 1963 tot 1981 lid van de Tweede Kamer. Wat hebben we wel met hem gelachen. Echt wel. 1923 geboren, Max Veldhuis, Nederlands schrijver en tekenaar van kinderboeken. Hij is overleden in 2005. En Max Veldhuis brak internationaal door met de boeken over Kikker. Hele bekende kinderboeken waren dat. En zijn eerste kinderboek, Kikker is verliefd, dat in 1989 verscheen, werd zowel in 20 talen vertaald. Echt leuk. Ja, ik ben dol op kinderboeken. Heel leuk. 1924 geboren, Charles Aznavour. Ja, het is wel een Franse zanger, maar hij komt uit Armenië hoor. Acteur en componist. En hij is overleden in 2018. 1946 geboren, George Best. Noord-Iers voetballer. Overleden in 2005. Die vooral namaakte bij de Engelse club Manchester United. En hij wordt gerekend tot de beste voetballers aller tijden. En tijdens zijn voetbalcarrière, ja, daar komt het, werd Best echter ook berucht vanwege zijn levensstijl met veel drank, vrouwen en sportauto's. 1949 geboren, Harry de Winter, Nederlands producent en programmamaker, overleden in 2023. En we hebben in het eerste uur al een liedje van Danny Christian gedraaid en... Of ik het toen bij heb gezegd. Nee, ik geloof dat ik tegen Erik heb gezegd. Die is vandaag 70 geworden. Een Duitse slagerzanger. 1969 geboren, Kim Holland. Nederlands model en actrice. En dan moet ik altijd lachen om Carlo Boshart. Want die deed dat zo leuk toen in de tv-kantine. Oh, wat zou ik dat graag nog eens terug willen zien. Maar er zijn ook wat mensen overleden. En in 1885, dus een heel eind weer terug, was dat Victor Hugo. 83 wordt een Frans schrijver en hij wordt beschouwd als een van de belangrijkste en invloedrijkste Franse romantische auteurs van de 19e eeuw. 1972 overleden, Margaret Rutherford, 82 geworden, Brits actrice. En haar bekendheid heeft ze echter vooral te danken aan haar vertolking van de rol van de amateurspeurneus Miss Marple in 4 verfilmde detectiveverhalen van Agatha Christie, dan houden we dat ook in het Engels. Ik zeg altijd gewoon Agatha Christie. Ja, geweldig. Ja, die kon acteren, is mijn mening. 1977 overleden, Gijs van Hal. 73 worden, Nederlands verzetstrijder en politicus. En hij speelde in de oorlog met zijn broer Walraven van Hal een belangrijke rol bij de financiering van het verzet. Er is ooit een film gemaakt en dan weet ik niet meer met wie zo uit mijn hoofd. Ik vond hem leuk, maar daar zaten, zei ze later, heel veel onwaarheden in. Maar ze hebben toen even de Nederlandse bank opgelicht. Dat in ieder geval, dat weet ik wel. 1997 overleden, ach, mijn vader was daar zo fan van. Leopold Verhagen, 88 worden. Nederlands pater en omroepgeestelijke. Pater Leopold verwierf landelijke bekendheid door zijn ludieke dagsluitingen voor de katholieke radioomroep televisie tussen 1953 en 67. We keken er altijd naar. Het was maar 5 minuten. Maar hij deed helemaal niet zo religieus. Hij deed ook altijd gewone dingen. We vonden hem geweldig, dat weet ik nog. En ook in zijn radioprogramma Epiloog kaartte hij, oh hier staat het al, op een aanstekelijke manier geloofskwesties aan. En hij wees met name op de eenvoud en de blijheid van het geloof en richtte zich niet op dogma's en vermaningen. En we eindigen weer met de temperaturen. De laagste minimumtemperatuur vandaag was in 1955 in de Bilt, 0,4. En Nieuw-Beerta, Groningen, ook in 1995, ook 0,4. En in delen Twente ook 0,4, maar dat was in 2004. En de hoogste maximumtemperatuur in de Bilt, 1922, 32,4. En in Maastricht in 1922, 32,7. Nou, dat hoeft voor mij en voor Erik waarschijnlijk ook niet meer, Erik. Dat was een beetje te, toch?
2: Ja, dat is wat.
1: Ik stop altijd zo'n beetje 2,23 en dan is het voor mij nog lekker.
2: Nou, dat,
1: dan heb ik nog wat puf om wat te doen, toch?
2: Ja.
1: Goed, Erik, dat waren ze weer. Wie staat klaar? Een Franse dame, France de Gaulle. En zij zingt over Poupée de Cire, Poupée de Son.

Frank Sinatra, New York, New York. Live ook nog wel eventjes hier. We gaan door met de vrolijke vagebonden. Hier is

Exception, de vijfde van Beethoven. En de eerste paar tellen, dat waren de tunes in de oorlog, dat Radio Oranje iets ging vertellen. Daar moet ik dan altijd even aan denken. Maar machtig zoals ze, tenminste, dat, ik zeg altijd weer, dat is mijn mening, dat zij van die klassieke stukken dat helemaal arrangeren. En, nou, ik vind het geweldig. Exception, dank je wel. Martin Robbers komt eraan en hij heeft iets, wat heeft hij over Al Paso? Nou, laat even horen.

Carpenters, the top of the world. Jawel, en daarmee zijn we aan het einde van twee uurtjes nostalgia. Bedankt Karma, bedankt iedereen. En volgende week om twee uur, dan zijn we er weer. Hier is André Mosten maar even. Hela. Straks Josie Kuiper. En de zes uur Jack Hebben.

0: iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: 4 uur, Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. De patiënt ligt op een isolatieafdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. Daar wordt onderzocht of er ook echt sprake is van ebola. Het is niet duidelijk om wie het gaat en waar hij of zij de infectie opgelopen zou hebben. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen gaat het ebola-virus al weken rond. Vermoedelijk zijn er tientallen mensen overleden. Actiegroep Extinction Rebellion mag morgen het spoor bij Utrecht Centraal niet blokkeren. Burgemeester Dijksma zegt dat de politie een blokkade zal tegenhouden. Ze noemt het spoor geen plek voor een demonstratie. Verder noemt ze de actie levensgevaarlijk en ook een strafbaar feit. De klimaatgroep wil het treinverkeer morgen vanaf 1 uur 's middags platleggen. Ze eist dat Nederland zwaardere sancties invoert tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. In april verbood de burgemeester van Utrecht een demonstratie op snelweg A12. Daar trokken activisten zich niets van aan. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hanta-virus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, zat in Nederland in thuisquarantaine en is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Het scheelt de sector een uitgavenpost van 35 miljoen euro. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. In de VS is een executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. Het lukte personeel na een uur nog niet een geschikte ader te prikken. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Het weer zonnig en droog bij 24 tot 27 graden.

0: tot en met 6 juni Avonturenpark Okkehel. Een Ivanorde legende komt daar leven in een Jurdijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
1: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
2: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor elke keer.
3: Hast ook extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt het zonder zout, zonder stroom en had geen afvier nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, shop op big-green.nl.
4: Wat ik zeze woe. Hast 3 miljoen boeken en allegaar te keep. Hier vandaag bij Steven Sterk. Vreed 22. Sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien je op de Gediek. Van Else Keper, een boek vergees.
3: Big Green Funny's actie. Kind 1034 maar 924 euro. Inclusief installatie.
5: Onderwijs.
6: Marjan Durk de Haan.

0: namen erbij en tekst niet hing in bleuwen. Dan krijgt de Haagse formatie Goldband een noodgeval.
1: Van Fjouwer Onsweis.
2: Onsweis.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: En daarmee is nog zomerrit nog Fjouwer. Goedemiddag. Welkom bij Onderwijs van deze vreed 22 mei 2026. Wat voor dag is dit? Nou, het is de dag dat Skiemel zich besluit de street om te gaan met verwilderde katten. En uiteindelijk moet hij al je voortvangen worden.
3: Die katten die worden aanvierd naar de Waal. En daar hebben ze opvang in een speciaal opvangplak voor de katten.
0: En het is ik de dag dat deputeerde Matthijs de Vries zegt dat hield hij meer vee in Zuid-Friesland achter een stek zit. Dat wolven keren mat.
4: Het lijkt dit hier alweer wel wat rustiger, maar als ik in het gebied kom en dat doe wel mijn regelmaat om echt te weten wat is daar nou alweer aan de hoorn, dan zullen we toch nog echt wel een soort onrust. Dus dat betekent ook dat wij daar echt stevig op inzetten, bleeuwe matten als provincie.
0: En het is de dag dat voor spelers van Sportclub Heerenveen het seizoen echt doodien is, na het verlies in Utrecht. Teleurstelling, die overheerst het.
5: Als club zijn, als Heerenveen, dan doe je het voor de play-offs, om uiteindelijk in de play-offs iets te kunnen bereiken. En dat is niet gebeurd.
0: En op deze dag ben we er onderwijs van Fjouwer Onsweis, maar muziek, nijs en heftegrond, duidelijk onder oren. 1200 band doggen dit hier examen Friesk. Dat is een record. Je wordt weer de leerlingen van het VMBO onderbeurt. Aanstaande de reactie op dat examen. En wordt er nou tak een week staakt in de zuivelindustrie in Friesland? De kans is groot. Nou, te werk jou is net ingeen wollen op het ultimatum van het vakbond FNV. Eerst nog iets voor het waar in het kwart. Mai Jan Jonkman. Goedemiddag, Jan.
6: Een goede middag, Jan Durk. Dan vanmiddag noffelijk warm, met een afwisseling van zinnen, wat stapelwolkjes en met een warme, matige zuidelijke wind. Hier met dat temperatuur natuurlijk de lijn tussen de 22 en de 24 graden. Jong is dit nog lang noffelijk. Vannacht komen ze op een mistbank, dan zo'n 13 tot 14 graden. Maar morgen we volop rondte van de zinnen. In de middag wat hegel bewolking. Mogelijk in het nat eerst, dan komen ze op een enkele bui. En dan wordt het op mij bij zo'n 20 graden op het waterland, dat ze 4, 26 graden in het eerste en het zuidoosten. In de nacht hebben we wat kommers op mist en deze. Het is dan zo'n 12 tot 14 graden. En dan gaat de wind om naar het noordwesten toe. Maar aanstaande meer hoe dat waar.
0: Je hoort het eindexamen Friesk in het VMBO op het programma. Traditiegetrouw een van de laatste examens van de vakantie. In totaal doet er dit jaar 1200 leerlingen examen Friesk. Voor HAVO en VWO stiert het van tak een week op het programma. Verslagjouwer Dennis Terpstra, wie joert op het Erescollege, dat is op de Heerenveen, en peilde de stemming onder de studenten naar in van dat examen Friesk.
7: Hoe ging het?
8: Ja, prima. We doen goed.
9: Nou, ja, ik hoop gewoon een voldoende.
10: Het waren wel lange teksten met verschillende antwoorden op dezelfde vraag. En dan moest je nog even kijken, oké, maar welke zoeken ze nu? Welke willen ze nu van me hebben?
11: Nou, het ging wel goed, maar ik vond het wel echt heel lang geworden. Ik ken van mezelf ik best wel goed Fries, dus ik ben er net heel gespannen voor. Alleen nog, het is natuurlijk als assistant denk je wel even van, oh my god, het is nou echt gebeuren. Maar ik vind het net echt gespannen, dat vind ik voor wel. Nee.
9: Hoe is hij er op taart?
11: Nou ja, eigenlijk net. Nee, want ik... sommige wutsen zie ik nog wel leerd. Want ik dacht van, ik weet wel dat de toets of het examen gewoon in Game Friesk is. Dus ik heb me wel een beetje voor voorbereid, maar net heel protten.
9: En dat is wel een goed gevoel hoor?
11: Ja, wel een goed gevoel. Ja, dat zeker wel. Het was soms wel een beetje dat ik dacht van, oh nee, wat dacht ik nou? Maar het ging wel goed.
9: En waar gaat de tekst toe?
11: Ja, dat meest net vaak in het platteland hoe emoties praten. En weet ik veel wat het meer in de Randstad dat heel veel praten met, maar hier echt net.
9: Hoe ziet maar de spanning?
12: Ja, er zit wel een beetje spanning. Ja. Wel echt de vraag of ik overga of niet. Of ik het ga halen. Dus ja.
9: Maar wat is het gevoel nou dan?
12: Nou, ik hoop er voldoende, maar ik denk het ook weer niet.
9: Want?
12: Nou, wat sommige vragen, toen dacht ik wel van, oh shit. En dat had ik net niet geleerd dan bijvoorbeeld.
9: Ja. En dan gokken of hoe die er staat?
12: Dan wel gewoon gokken, ja. Ik had geen keuze, ja.
9: Nou, laatste kandidaat. Is het nodig of toch dus van, ik had het hier, ik broek hem ek?
10: Ik ben mijn huissleutels vergeten. Mijn vader is om 11:30 thuis. En ik heb met mijn dyslexie tijd tot 11:30 de tijd. Ik dacht, dan neem ik ook gewoon alle tijd die ik heb.
9: Ja, groot gelijk. Jim Hek nog iets kriegen, begreep ik.
10: Ja, klopt. We hebben een strandlaken gekregen, een soort handdoek. Omdat wij de Fries examens deden. En omdat ze het heel mooi vonden dat wij alsnog wel voor Fries hebben gekozen. Nu het een keuzevak is.
9: Ja, want zie je het net zo vol toch in de klas?
10: Nee, we hebben een klas van 6 leerlingen. 3 jongens, 3 meisjes.
9: En nou is kleer? Wat is nou dan?
10: Vakantie vieren. Ja, ik ga er nog op uit met vriendinnen, met vrienden. Ik ga lekker zonnen, want het mooie weer komt er weer aan. En gewoon genieten dat school klaar is.
12: Nou, ik ga nu gewoon een beetje lekker rustig aan doen gewoon. En gewoon wachten tot het belletje komt.
0: Ja, en dat wordt dus nog spannend. De komende tijd voor de leerlingen die het examen die in hebben. Die dus nou, nou in elk geval in de lijst examen zitten. Frisk stier daar op het programma. In dit geval in het VMBO.

0: Some of my things to be going for the door is at a good momentum. Uit te breken, Breakaway, Tracy Ullman.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
0: De kans is groot dat er na wieken of de wieken daarna staakt wordt bij Friese zuivelfabrieken, bij Grieks van Friesland Campina of Oost-Nutria. De werkjouwers verenigen in de Nederlandse zuivelorganisatie, dat is de NZO, die ging net in op het ultimatum dat het vakbond FNV stelt had. De werkjouwers en het FNV binnen het Oeniers over de nieuwe CAO in de zuivel. De werkjouwers bieden een leensverheging van 3,3%. Het vakbond zei dat dat te min is om de inflatie bij te houden. In de Friese zuivel werk je duizenden mensen. Friesland Campina had grote fabrieken in Ljouwt, Warkum, Gerkes, Kleester, Bijglies. Oost-Nutria had vestigingen op de Jarreveen en in Ljouwt. En er werd nog oren bedrijven actief. Denk aan Hoogwald, Ewer en Fonterra. Duidelijk is dus dat het spannende weekend worden in Friesland. En ik bel hier met Tanja Koppal. Zij is wetvierder van de werkjouwers, de NZO. Ja, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: De NZO gaat niet in op het ultimatum van komende dinsdag. Dan loopt het af van de vakbond FNV. Waarom gaat u daar niet op in?
3: Het klopt inderdaad. We hebben gisteren een ultimatum ontvangen. En daar staat in dat FNV verwacht dat wij de lonen met 12% verhogen. Dat we een vierdaagse werkweek gaan invoeren met behoud van loon. Nog een aantal andere hele kostbare zaken. En ja, dat is, heeft ons zeer verbaasd en verrast. En dat is ook een, dat is gewoon niet realistisch en niet haalbaar.
0: Ja, maar het was toch al een soort van overeenstemming over 4%?
3: Nee, overeenstemming is er niet. Wij hebben een eindpot gedaan van 3%. Daar staan we ook achter. En dat is, daar is dus geen overeenstemming over. En dat eindpot is voorgelegd. En daarvan geeft FNV aan. Dat vinden we onvoldoende. En we willen dan gaan staken.
0: FNV-vakbondsbestuurder Edwin Martirosian is ook aan de lijn. Ja, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: U zou opeens 12% geëist hebben. Is dat iets wat u herkent?
4: Nee, dat is genuanceerder. Ik zal het even uitleggen. We hebben tijdens de onderhandelingen ons voorstellenbrief gepresenteerd. Dat was begin dit jaar. En we hebben 6% gevraagd voor 1 jaar. Uit de 6% gevraagd per jaar. En we hebben een CO van 2 jaar gevraagd. Dus die 12% zou voldoende zijn voor 2 jaar. En vervolgens hebben we onderhandeld. En uiteindelijk zijn we niet uitgekomen. En de NZO heeft een eindbod gedaan van 3%. En we hebben ook aangekondigd, hè, we hebben verteld dat als wij een ultimatum sturen, dan vallen we terug op onze oorspronkelijke eisen. Dus NZO was daar goed op de hoogte. En het verbaast ons dat NZO verbaasd is erover.
0: Ja, maar goed, 12%, dat is wel echt heel stevig, toch?
4: Wij vragen voor elk jaar 6%. En dat is beleid bij FNV. Zowat op alle tafels beginnen we op met 6%. En dan onderhandel je met de werkgever ergens naartoe wat redelijk is.
0: Maar de leden die waren toch op zich wel in voor 4%. Dan is het toch niet redelijk om nog naar die 6% te gaan?
4: Nee, maar 4% zou voldoende zijn. Het probleem is dat NZO weigert om 4% met ons af te spreken. Dat betekent dat wij onze eis die we oorspronkelijk hadden, die moeten we handhaven. Want als wij weer in gesprek gaan met NZO met 4%, stelt u voor, dan willen ze dat nog meer omlaag halen. En inflatie afgelopen jaar was al 3,3%. Ze bieden 3%, dus ze repareren inflatieachterstand niet. En wij zijn ook zeer verbaasd hoe ze omgaan met bijvoorbeeld belonen van CEO's en bestuurders intern bij grote zuivelaars. Die krijgen wel volle pond. En de werknemers die keihard gewerkt hebben en aan de benzinepomp nu enorm grote bedragen betalen, die moeten genoegen nemen met 3%.
0: Ja, laat ik daar even mee teruggaan naar Tanja Koppal, de woordvoerder van de werkgevers, de NZO. Dat is dus wat de vakbond betoogt, hè, dat er enorme winsten zijn gemaakt, dat de CEO's ook goed betaald worden. Betekent dat inderdaad niet dat er meer ruimte is voor loonstijging?
3: Nou, wat ik heel bijzonder vind is dat FNV aangeeft dat wij inflatie niet zouden compenseren. In 2024 was de inflatie 3,3% en de loonstijging 4%. En in 2025 was de inflatie weer 3,3% en de loonstijging 4,75%. En wat FNV nu doet is eigenlijk zeggen, we kijken terug naar een jaar. Dus we moeten het vorige jaar compenseren. En de boodschappen zijn nu dan duur. Dus het is natuurlijk wel wonderlijk dat je en zegt, je moet de inflatie van vorig jaar compenseren. En je moet de huidige inflatie compenseren. En daar komt bij dat wij koopkrachtbehoud wel een gedeelde verantwoordelijkheid vinden. Het is niet een bepaling dat werkgevers dat in eentje doen. We zien dat de overheid daar ook veel doet. En het is zo dat echt over korte periodes en langjarig blijven de lonen in de zuivelde inflatie voor. Ook de gemiddelde loonstijging in Nederland. Er ligt een hele uitgebreide cao met bijzonder goede aanvullende arbeidsvoorwaarden. Mm-hmm. Ja, dus dit vind ik een wonderlijke redenering.
0: Ja, maar nog wel even naar dat andere argument. Want er wordt genoemd een netto winst van 328 miljoen euro voor bijvoorbeeld Friesland Campina. Dat is een stijging ten opzichte van 2024 van 321 miljoen. Ja, dan zou je denken, dan zit er toch ruimte.
3: Ja, het is zo dat de NZO's niet één bedrijf zijn. We zijn een sector waarvan 11 bedrijven gezamenlijke sectorale cao hebben. We zien dat die bedrijven verschillende resultaten halen. Dus dat betekent ook dat als één bedrijf specifiek winsten maakt, is dat vaak ook gevolg van een aanpak binnen dat bedrijf. Bijvoorbeeld omdat er een reorganisatie is geweest daar. Dus één op één de winst van één bedrijf pakken om te zeggen, ja, dat is dan relevant voor de sector als geheel. Ja, dat vinden wij niet zo kies.
0: En dan terug naar u, meneer Edwin Martirosian. Er komen dus stakingen, zoveel lijkt duidelijk.
4: Ja, de stakingen zijn onvermijdelijk geworden. En die gaan komen. Het is wel opmerkelijk. Ik hoor dat als er bij één NZO-bedrijf, een klein bedrijf, niet goed gaat, dat zou dan betekenen dat de werknemers niet moeten profiteren van grote winsten. Friesland Campina is een grote speler, zowat 80% aandeel in zuivel in Nederland. En die heeft gigantische winsten gehaald. En andere zuivelaars, grote zuivelaars, die doen het ook niet mis. En dat er toevallig eentje is dat het minder goed doet. Dat argument is, ik moet ervan een beetje lachen. Alles wat ik nu vertel, de werknemers zijn daar goed op de hoogte. En daarom zijn ze ook een beetje boos. Ze snappen ook niet waarom mensen toch steeds argumenten gebruikt om weinig geld te geven, terwijl er heel veel geld is.
0: Maar en kunt u al zeggen wat er in Friesland gaat gebeuren? Welke fabriek gaat als eerste plat?
4: We hebben, de volgorde en tijdstippen kan ik nog niet losmaken. Kan ik niet vertellen, want we hebben een planning die proberen we zo efficiënt, maar ook zo strak mogelijk uit te voeren, waarbij de werkgever de financiële gevolgen ervan moet gaan voelen. Dus de tijdstip en plek kan ik nog niet vertellen. Maar ik moet wel melden dat deze week en afgelopen week, we hebben poortacties gehouden in Friesland bij Oost-Nutria en bij Friesland Campina. Het waren landelijke acties en die acties zijn goed bezocht. En we hebben ook nogmaals van onze leden, maar ook niet-leden gehoord dat ze bereid zijn om aan acties deel te nemen.
0: Tot besluit naar Tanja Kopal. Ja, die stakingen lijken dus onvermijdelijk. Wat betekent dat voor de zuivelbranche?
3: Nog een kleine reactie op FNV die aangeeft van enorme winst. Hè. Winst is natuurlijk niet alleen om lonen te verhogen, maar het zuivelsector is enorm in beweging. Dus dat betekent dat er ook forse investeringen gedaan moeten worden om bij te blijven. Dus dat zou ik graag nog willen zeggen. Ja, en stakingen, dat kan natuurlijk de bedrijfsvoering raken. Maar we moeten dat ook afwachten. Wij hebben ook gezien dat er flyers zijn uitgedeeld. Maar gelukkig horen wij ook dat er heel veel werknemers wel gewoon tevreden zijn over dit loonbod. FNV vindt het weinig, maar 3% is een behoorlijke stijging. Wederom op een al hele bovengemiddelde cao. Met ook ploegentoeslagen, geld voor wisseling van diensten, ruime verlofregelingen. Dus er zijn veel medewerkers die gewoon zeggen, joh, we nemen dit ter kennisgeving aan, maar voor ons is het prima zo. Ja, en wat de acties van FNV gaan brengen, dat moeten we afwachten.
0: Ja, gaan we met u aanwachten. Hartelijk dank voor uw reactie. En dat hield ik voor de wetvieder van het FNV-vakbond Edwin Martirosian. Hartelijk dank en een goed weekend gewenst. Dadelijk hier, tijd voor het belangrijkste Frieske nijs, maar Jacob Stelwagen. En nou, Donnie en Senna, waar blijf je nou? Ik ga

0: na Marketing Size Bierum ek het Sinterklaasfeest mei.
1: Als ik de kinderen zie, voel ik opluchting. De nieuwe generatie groeit op met een kinderfeest dat rekening houdt met alle kinderen.
0: Deal 3 van Tina in 6 Bierum. Dit weekend in Friesland Dok.
2: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
6: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
9: Het is nou jouw bevieven. Het Frieske Nijs, mij Jacob Stelwagen. Goedemiddag.
10: Een goedemiddag, ja. De 14-jarige jongen die tot man die vermist wie is in goede zoens rondvond, zei de politie vermist weten. De politie verreegde meestal niet de foto van de jongen deelt hebben om die werd te verwijderen. Een 22-jarige man van Almere is vanmiddag vrijsprutsen van de inbraak in keramiekmuseum Prinsessenhof, Treinjerlin. In april was duidelijk dat de man onhouden weer op verdenking van de inbraak. Neffens de rechtbank is er dikwijls te min bewijs dat de man belustende wijze zo bij die inbraak. Bij de inbraak op 13 februari 2023 wieren meer mensen belusten, maar die binnen ontnota nooit opspoort. De gemeente Tietzegsterdiel en de politie waarschuwen inwoners voor een opvallende stijging van het aantal woninginbraken in Burgum. De laatste weken binnen bijna inwoners van Santor hier en ouder met een verste telefoonlijnen doelwit worden. In meerdere gevallen die een onbekende haar een telefoon is voor als helpverlener of meiwerker van een organisatie waarmee ze bezochten tagong daar de woning te krijgen. Wiekagent Bert Sietsma zei erover, we zoeken een duidelijke tanname van dit soort van inbraken. Crimineel zocht ze haar bewust op oudere inwoners. De nieuwe coalitie van Wat is Friesland had een akkoord presenteren. Daarin presenteerden CDA, SIN, ChristenUnie, Gemeentebelangen en de VVD hadden plan. Het stuk had als titel Samen bouwen aan een sterke toekomst krijgen. Neffens de gemeente binnen wichtige onderwerpen onder andere de tjenstverlening, uitvering van de spieringswet, de realisatie van een AZC voor maximaal CNR en een voers voor dwarshoezen. En ik is er omtikking voor de berikbrus en krapte op het stroomnet.
9: Ja, maar een pluim voor de titel, toch? Het Samen bouwen aan een sterke toekomst.
10: Ja, Justrien, dat waardhoeken, die titel liek er ik al heel bot op. Ik denk dat in alle titels dadelijk het woord toekomst erom komt.
9: Of het woord samen.
10: Of beide.
9: Ja, wel heel sterk betocht, denk ik. Daar kun je nooit op zin wijzen.
10: Nee, je kende net op zin wijzen. Dat is mooi als een titel.
9: Nee, ik zal dadelijk maar Jan Jong, man, beschikken om Thierry te bouwen aan een sterke toekomst.
11: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
12: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrumbontebok.nl. De prijsbreker.
11: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
13: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden poort. één naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
14: Daar horen we een uitdaging. Die Damstra-service onderhoud in Ljouwt zie je van motivierde collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Zoek voor onze vacatures op damstra.nl.
13: Poort is open. Voor iedereen. Ga naar ontdekpoort.nl.
14: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zoek voor onze vacatures op damstra.nl.
15: Onderwijs.
16: Bij Jan Dirk de Haan.
9: Het is nou 4 minuten oer Jelwe Vieven. Een grote verrassing voor dermatoloog Robert Damstra. Hij komt uit Beetsterzweig van het ziekenhuis in Nijsmellingen in Drachten. Een symposium van zijn 34-jarig jubileum. Maar daar bleun het net bij. In Ien zit de commissaris van de kening in de zeel, dat is Arno Brok. En kreeg Damstra een koninklijke onderscheiding op Spjelde. Hoe vroeg dat moment, wat betreft dat? Ja, voor hem en voor het werk van zijn patiënten. Hoe de hele vraat? Nou, dadelijk is hij onder telefoon. Nu is het voor het Waarbrugd, maar Jan Jonkman. Goeiemiddag, Jan.
17: Goeiemiddag, Jan Dirk.
9: Het voelt wat een algemeen hit wijs dat ik nog steeds dat het zo mooi waar is. We kunnen kiezen voor de seur variant. Wat vind je?
17: Nou, ik vind dat het mooi waar is. Ik bedoel, en we moeten er even aan wennen. Want
9: nou, dat,
17: vorige week aan deze.
9: Nou, dat. Ik denk van ja. Dit ben ik net meer bent.
17: Nee, vorige week is dit weer al begraven. En nu zit me vanmiddag. Ja, maar wat een futvallende wind. En de zinnen er mooi bij. Wat de stapelwolkjes. Rond de temperatuur niet in een ribbel op. Dan 23,8. Dan wordt 24,6. De point. Ik zijn 26. Bakken veen 24. Hou dan even naar de zinnenkracht vanmiddag zeggen. En die week al hier. Een UV-straling van 8. Terwijl het 8 maximaal is. En verdamping van zo'n 3 millimeter. Maar we zullen ook even naar de officiële waarstations. Want ja, wat moet ik een betrouwbare omroep wijzen om ik echt de goede cijfers te trotten, Jan.
9: Nou, kom maar op.
17: Lauw het hier 24,1. Starem 23,4. En Vlieland 21,8. Al dus besloten.
9: Nou,
17: maar de komende oren, dan bloot het ik rustig. De stapelwolkjes die lassen jong staren gewoon op. En dat bloot jong ik dan lang noffelijk. Ja, ach, dat is ik wel noffelijk voor alle mensen die het nog op kantoor zitten. De wind die gaat wat naar het zuiden, zuidoosten. Ja, en dan kan in de kustgebieden nog wel een wat wind van zee voorkomen. Een soort alkwalling zal dat net, ja, want de wind die bloot hoofdzakelijk uit het zuidoosten bij. En jong is ik nog lang noffelijk, want jong om 9 uur is ik altijd naar zo'n 20 graden. Ja, dat komt de boppenlucht is ik nog warm, want op 400 meter is de luchttemperatuur ik altijd naar zo'n 20 graden. Nou ja, dat is een prima nice jong voor de barbecue liefhebber of voor de mensen die het jong even rustig naar de zonsondergang zijn willen samen bij jou wat zien. En vannacht dan is ik rustig en dan hebben we temperaturen om de 13 tot 15 graden en dan valt de wind, die valt wel wat fut. En dan hebben we wat kommers op mist. En deze, ja, dat komt, er zit nog wel 60% vocht in de lucht. Dus vandaar hebben we die, dan kommers op wat deze en een mistbankje.
9: Ja, van morgen achter in de verrassing misschien wel een beetje af. Want toen heeft het gewoon onder de kopieerapparaat houden, nefens mij.
17: Nee.
9: Nee? Ben de verschil?
17: Net die, nee. Ja, nou, hoe bedoel je het over verschil?
9: Nou, ja, ben de verschil maar jongens, ja, ben die opvallend?
17: We zitten van steeds meer midden in een liefst probleem. En dat kom ik direct wel even over om. Maar dat hebben we manier hebben dan geen les aan. Want om jouw zeiden is de zinnen er direct wel bij. Maar wat deze hoe het veld heen. En dan heeft de zinnen er ik dan wel van fut al volop bij. In de midden kinderen is even wat bewolken komen. Want wat is het probleem? Er komt een hele zwakke steuring vanuit het maatwesten dus kant op. Hij is aan het oplossen, maar omdat de boppenlucht wat kouder is en dat we morgen met temperaturen van zo'n 20 graden bij Waadeiland en 26 graden in het eerste en het zuidoosten, dan kan die steuring die zo momenteel wel eens even oplepje kennen. Dan zou er vooral in het maat eerste en op een Waadeiland een bui vallen kennen. Nou, dat houden we even in de gaten. De commons is lief, maar we kennen het net helemaal uitsluiten. Want nou, die steuring die dan oorlutsen is, dan helpt de wind ik even wat om en die gaat dan Montejoen om nooit naar het westen te. Ja, en dan is het maar koud wordt het zeker dan net, want Montejoen en nacht hebben we kans op wat bij de mistbank en wat diesel. En dan gaat de wind om nooit naar het westen te. Ach, is toch altijd naar 12 tot 14 graden. Prima waar dus.
9: Ja, en vorige keer weer het maar die step of steden toch zo'n drama. He? Die is dit weekend ik weer verzeld. Hartstikke weird ja. En zo, dat zal nog een stuk beter gaan, denk ik.
17: Ja, het werd nog een stuk beter, want toen ze vorig jaar begon om 12 uur begon te rijden. En toen ze kleer weer een hout pas droeg. Dus dat werd toen echt een drama.
9: Ja.
17: Daar hebben ze nou net last van. Ze hebben misschien staan de morgen al last van een mistbank. Maar dat zal, nou, die lost dan ik een vrijgouw op, wat de zin er weer betekend bij is. Die is er aan bij Elversize, Nickel bij, dan die baant dan die mist wel weer fut. En dan hebben we daar hebben een, ja, de wien wat omgang naar het noordwesten, naar het eerste ta. Ja, dat merken we dus direct even in de temperatuur. Want die light even wat leger. Dan hebben we 18 graden op het Waadeiland, dat is wat 23 graden meer de provincie. Maar daar zullen we dus meentje weinig van we hebben om. Want dan gaat de wind weer wat omgang naar het westen, naar het westen. En dan heeft de zinnen, die heeft volledig het heft weer in handen. Dan hebben we een matige, zwak dat matige wind. Hebben we temperaturen van zo'n 18 tot 20 graden in de kustgebieden. Tot zo'n 23 tot 24 graden in het eerste en het zuideerste van de provincie. Wolken in de midden, zal langs die IJsselmarkkust en de Waadzeekust. Dus even wat wind van zee komen, omdat er amper wind stiert. Maar in de nacht hebben we dan wat komers op een mistbank. Of we dan het ja, dan doet de temperatuur even een stapje bij waarom. Maar het is altijd nog waar om te werken, want het is aan 18 tot 22 graden en de zinnen is er geregeld bij. Nou ja, zegt Geert Vetjent, de waar die had de simmer nou in de bal.

0: Wijmijn van de Werf. In onderwijs. Samen Santje wat dit nu van vieren. Jo, het is fantastisch.
1: Onderwijs.
2: Maar Jan Durk de Haan.
0: Het wie een volkleine verrassing juster voor Robert Damstra uit Beetsterzweeg. Damstra die is al 34 jaar dermatoloog in het ziekenhuis Nijsmellingen. Dat is in Drachten. En ter gelegenheid daarvan organiseert het ziekenhuis een symposium. Wat tal is een gast nu binnen naar Boetenhoorn. Nou, dat wist er al, maar na het skoft ziet opeens commissaris van de Koning Arno Brok in de zeel. En dat wie net samen. Hij kreeg een lintje op spel. Daar hebben we het beneemd. De officier in de Wadder van Oranje Nassau. Robert Damstra is net alleen een dermatoloog. Hij had hem heel veel gespecialiseerd op het merk van lymfoedeem. Dat is een dat je handen of voeten heel veel dik en opzet maar uitzien. Vooral na het voorthelling van lymfeklieren. Bij kanker komt dat heel vaak voor. Nou, Damstra die had een heel soort publicaire. Zijn bijdragen die houden de hele wereld invloed ik op de zorg van patiënten. En hij is nu op de telefoon. Ja, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
0: Want hoe ging dat juist, die koninklijke onderskiering?
3: Ja, dat was wel een verrassing. Ik kwam de zaal binnenlopen en hadden daarvoor een muziekje geluisterd. En toen zag ik daar commissaris Brok zitten met de burgemeester. En toen dacht ik, nou, ik weet niet of het wat er gaat gebeuren. Dus ik was erg verrast dat daar een onderscheiding kreeg. En dat bleek ook toen nog inderdaad een, zoals ze dat noemen, een hoge onderscheiding te zijn. Dus dat officier in de orde van Oranje Nassau. En daar was ik eigenlijk wel heel erg, uiteraard blij mee, maar ook heel verbaasd. En, ik wist even niet hoe ik moest reageren.
0: Nee. En had je nou reageren, Matte? Wat voor speech vond je dan horen?
3: Nou, ja, toch wel heel bijzonder. Ik heb natuurlijk altijd wel veel gedaan. En in Nijsmellingen, dat is een heel klimaat waar je veel, ook aan onderzoek, aan onderwijs, uiteraard heel veel patiëntenzorg. Want uiteindelijk is dat toch de drijfveer, dat je probeert dingen te vinden die goed voor de patiënten zijn. En ja, dat in ons ziekenhuis goed ging. En mensen komen uit het hele land, dat is ook wel waar. En we hebben veel onderzoek gedaan, maar door alle aanbevelingsbrieven en alles, heeft ook wel impact gehad, nationaal en internationaal. Waardoor we ook echt wel de aanpak en behandeling en diagnostiek van zwelling, oedeem en zwelling aan armen en benen en dergelijke, verbeterd hebben. En Nederland en ook Nijsmellingen daarmee op de kaart gezet.
0: Ja, laten we nog even bij het begin beginnen. Want jou bent in jotje 92 bij het ziekenhuis in Drachten terug te komen. En vaak is het zo bij specialisten, die werken ergens 4 uur of 4 uur en dan gaan ze weer ergens. Nou ja, een tree heger. Maar jou bent altijd bij, ik wil net verkeerd zeggen, maar toch bij een streekziekenhuis Hinginbleun. Hoe is dat zo komen eigenlijk?
3: Ja, goed, mijn eerste patiënt die toen kwam om mij spreken met zwelling aan de arm. En we werkten ook veel met de chirurgen samen, die ook mijn borstkankerpatiënten behandelden. Ja, zaten we een beetje van, wat moeten we nu? En dat was een vraag die ik ook van veel collega's kende. Toen in plaats van zeggen, nou weet je wat, ik weet het niet of er is geen behandeling voor. Toen zijn we ons daar gaan verdiepen. En gaandeweg hebben we daar ook apparatuur ontwikkeld voor het meten van lymfedeem. We zijn behandelingen gaan verbeteren. We zijn een hele klinische afdeling begonnen. We hebben richtlijnen geschreven in Nederland. Ook internationaal steeds meer contacten gelegd en kennis vermeerderd. En ja, zo is het eigenlijk langzaam gegaan. Maar ja, nou, eerlijkheid,
0: weet je ook nog welke patiënt dat weer, die allereerste patiënt?
3: Nou, de naam niet, maar de casus kan ik me goed herinneren. Dat ik als jonge dokter daar zat en denk van nou, wat moet ik nou gaan doen?
0: Ja, dus één patiënt had eigenlijk bepalend geweest voor de carrière als dermatoloog voor jou.
3: Ja, het begon natuurlijk eerst heel klein. He, dus dit was één patiënt, maar in Nijsmellingen was het wel zo dat, en ook in de hele gezondheidszorg, er een gang was naar meer samenwerking met elkaar. Samenwerking in het ziekenhuis, dokter-dokter, maar ook samen met de huisarts. Eigenlijk heb ik die prijs ook gekregen voor mijn, ik zou haast zeggen, mijn hele oeuvre. Dus niet alleen voor het expertisecentrum voor lymfedeem, maar ook echt werkelijk de verandering in de zorg. We hebben ook in Nijsmellingen, waar we de eerste, die teledermatologie, dus dat je consulten kon doen via een web-app en dan met de specialist kon praten. En we waren ook een van de eerste die een regiopoli zijn gestart. En daar zijn we met de zorgverzekeraars, hebben we ook uit plezierig samengewerkt om ook dat financieel mogelijk te maken. En daardoor patiënten te behandelen in de regio, in een eigen, zeg maar in de eerste lijn, dus bij de huisarts. En dat de mensen niet naar het ziekenhuis hoeven te komen. Dus er waren een heleboel ontwikkelingen, maar op een gegeven moment werd dat lymfedeem steeds belangrijker en deden we ook steeds meer. Dus dat op een gegeven moment is dat de hoofdmoot geworden. geworden. En sinds in 2009 ben ik gepromoveerd op lymfedeem. En we hebben ook richtlijnen gemaakt. In 2013, denk ik, is het expertisecentrum veel verder uitgegroeid. En hebben we ook een nationale erkenning gekregen als expertisecentrum. En van daaruit zijn we weer doorgegroeid en zijn we een netwerk in Europa, mochten we lid van worden. Dit doen we overigens in hele nauwe samenwerking met het Academisch Ziekenhuis in Groningen. Want dat is heel belangrijk, dat expertisecentra zijn eigenlijk altijd of vanuit een academisch ziekenhuis of verbonden aan een academisch ziekenhuis. En Nijs Mellingen op dit gebied is verbonden aan het academisch ziekenhuis.
0: Ja, dus bij wie ze spreken een hertcentrum, dat kan je net worden. Hè, dat wordt voor het kaart terug de grote jongens, laat maar zeggen. Maar een lietser onderdeel, of ja, wat misschien wat minder, ja, hoe zeg ik dat nou even goed, minder sexy is in de medische wereld, dat kan je wel in een ziekenhuis als Drachten.
3: Nou ja, we hebben dat gedaan. Minder sexy, ik ben de hele wereld over geweest. En oedeem en lymfedeem is echt een ondergeschoven kindje. Daar hoort ook lipödeem overigens bij. Ook een aandoening van vetcellen. En ik denk wel dat door dit gebeuren wij het echt veel meer op de kaart hebben gezet. En bij aangeboren lymfedeem, dat zijn echt heel dramatische gevallen. Er gaan zelfs mensen dood aan met complicaties en andere dingen. Het is niet zo dat dat een ondergeschoven kindje zou moeten zijn.
0: Maar het is wel zo. Maar dat is het wel vaak.
3: De aandacht voor lymfedeem was heel lange tijd ondergeschoven kindje. Ook omdat er weinig specialismen, weinig dokters zich mee bezighouden. Het valt toch onder de paraplu van dermatologie. En je ziet nu wel dat het netwerk in Nederland steeds beter wordt. En heel veel mensen, zeker als een dermatoloog in een eigen regio niet uitkomt, dan worden de patiënten ons doorverwezen voor verder onderzoek. En ook eventueel behandeling, waarbij we zelfs mensen in het ziekenhuis kunnen behandelen. Operatief of niet operatief.
0: Ja. Klinkt mooi, maar nou hou je er straks mee op.
3: Nou, ik had ook wel een beetje gezegd dat dit meer een jubileum was dan een afscheid. Want ik ben nog voor 2 jaar verkozen om voorzitter te blijven van het Europees netwerk. Dus tot 28 blijf ik zeker nog betrokken en ook patiënten zien. En we hebben gelukkig een hele goede staf om ons heen. We zijn nu inmiddels met 9 dermatologen. Dus we zijn gegroeid toen ik begon in 92 met z'n tweeën. En ja, wat ik gisteren ook hoorde is dat Nijs Mellingen in 92 50 specialisten had. En nu hebben we er bijna 180. Dus Nijs Mellingen als ziekenhuis is in Friesland ook enorm gegroeid. En is, denk ik, na Leeuwarden is het grootste ziekenhuis met heel veel expertise op meerdere gebieden. En alleen voor lymfedeem en lymfovasculaire geneeskunde hebben we echt een Europese en een nationale expertise.
0: Ja, en daar hadden ze dus juster bij stilstaan, maar die onderskiering die je op speelde kregen hebben. Tiegel, ja. Ook wensken daarmee en een heel goed weekend.
3: Dank u wel. Ja, dank u wel.
0: Robert Damstra, dus de dermatoloog der in Drachten. Het is nu 9 minuten voor 4. Dit is Onderwijs van Fjouwer en Sijs bij Omroep Friesland op de radio. Maar dadelijk naar 4. Onder andere ik omdenken voor de fietshalversterrentocht. Ik heb wat maatregelen naam in verband met het mooie weer wat er ons zit te komen. Maar nu eerst is hier Virgil Sharkey. Dit is A Good Heart. I

1990, het weer debuut van Virgil Sharkey. Draait me om 4:04 en dadelijk, ik zei het al, tijd voor het nieuws van de NOS. En daarna de twaalf van onderwijs van Gelderland, muziek, nieuws en achtergrond. Over debuutsingel sprutsen. Dit is een debuutsingel, net uit 84, maar uit 69 komt van de Nederlandse band Brainbox. Dit is Down Man.

0: Friesland. Krijg het allemaal in de mail.
1: Hij is vergees en hij is super actueel.
2: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
3: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht. Armoede. Klimaatverandering. Kijk niet weg. Kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Daananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Renate Kok met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. De patiënt ligt op een isolatieafdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. Daar wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van ebola. Om wie het gaat en waar hij of zij de infectie zou hebben opgelopen is niet bekend. Er moet ook in Nederland een wet komen waardoor je kunt checken of je partner een gewelddadig verleden heeft. Minister Van Wil van Justitie hoopt volgend jaar met een concreet voorstel te komen. In Groot-Brittannië is er al zo'n soort wet, die heet Clare's Law. De wet is genoemd naar een vrouw die in 2009 door haar ex werd vermoord. De politie wist dat hij een gewelddadig verleden had, maar zij was daarvan niet op de hoogte. Clare's Law geeft Britten nu het recht om informatie over hun partner op te vragen. Nederlandse juristen waarschuwen wel dat zo'n wet hier kan botsen met privacyregels. De antifascistische beweging Antifa wordt niet op de terrorismelijst gezet. Justitieminister Van Wil zegt dat er volgens de instanties geen sprake is van een gecentraliseerde organisatie en daardoor is niet mogelijk om de groepering op de nationale sanctielijst terrorisme te zetten. Vorig jaar september vroeg de Tweede Kamer de minister te onderzoeken of Antifa verboden kon worden. En de gemeente Rotterdam heeft twee vuilniswagenchauffeurs op staande voet ontslagen omdat ze expres tegen dure auto's botsten. Vervolgens staken ze het verzekeringsgeld in eigen zak. De schadeclaims liepen op tot ruim €800.000. De mannen botsten met de vuilniswagens tussen 2023 en 2025 zeker 21 keer op een auto. Hoe het verzekeringsgeld of een deel daarvan bij de chauffeurs terechtkwam is niet duidelijk.
12: Pardon,
11: het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw dan veel zon. 24 tot 29 graden. Later in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Ja,
12: het is nog heel diep met Handel Goods. Dus even een glaske beter en dan kies ik weer verder. 12 minuten of 4 is nou. Want saai zoeren muziek, nijs en heftegrond. In onderwijs hier bij Omroep Friesland op de radio. Maar dadelijk ben je van basiskwalen de biening in Nijbeets. Ben van de mond de natuur in gang. Dat

0: sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen derdij. Helk maar zien op de Gediek. Van Eltse Keper, een boek vergees.
1: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
2: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
3: Onderwijs.
4: Marjan Durk de Haan.

0: Er zit dus een grapje helemaal ontdaan. Ja, er zit wat een fade out aan. Maar hij zat ontdaan. Every cake you bake, every leg you break. Dat is dan weer een grapje eigenlijk. Een verwijzing naar every breath you take. Sting wie dit. En maar de police die grote succes. Maar dit kan van zijn solo album vandaar.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: 8 minuten 04 en snel welkom bij de 12 uur van onderwijs.

0: is van deze Freed. 22 mei, de dag dat het eerste Friese examen houden is op Squalle. In totaal doorden dit jaar 200 leerlingen examen in het Fries. En Joert mocht het VMBO het spits aanbieden.
1: Het is natuurlijk als assistant denk je van, oh my god, dit nou echt gebeuren. Maar het vind ik net echt weer spannend, dat vind ik vooral wat.
0: Dus de kans is groot, zei het me Joert, dat er van Nijwijk al staakt wordt bij de Friese zuivelfabrieken.
2: De tijdstip van plek kan ik nog niet vertellen. En we hebben ook nogmaals van onze leden, maar ook niet-leden gehoord dat ze bereid zijn om aan acties deel te nemen.
0: En dermatoloog Robert Damstra van Smellingen, die had ter grote verrassing van hemzelf de officier in Oranje, in de Wadden van Oranje Nassau kregen, had er opspeelde kregen, van zijn verzesten als specialist bij lymfoedeem.
3: Ik denk wel dat door dit gebeuren wij het echt veel meer op de kaart hebben gezet. En bij aangeboren lymfoedeem, dat zijn echt heel dramatische gevallen. Daar gaan zoveel mensen dood aan.
0: En op deze dag hebben we er nog ontzuis horen, maar muziek naar zijn achtergrond. Wat hebben we dan dadelijk? Nou, op safari, gewoon op het eigen squalplein, de Bear van de Binning in Nijbeets, die ziek hoort naar besten en planten als onderdeel van een groot wetenschappelijk onderzoek naar het biofoscaat. Wat kroept er, wat groeit er al hier? Verslagjouwer Pelle Nieuwman, die gong mij. Dadelijk eerst een reportage. En ja, 24 graden op de thermometer, toezenden fietsers op een paard, dat vreegt om extra maatregels. Van extra wetterpunten om een goede tariering. De fietsalbesteden tocht maakt het hem op voor een warm editie. Maar wat bezit het nou voor de deelnemers? Vreeg ik haast een onvoorzitter Stefan Rekker. Eerst nog tijd voor het waarbericht in het kwad. Had het dan toch hoe die temperaturen hebben, mooi Jan Jongman. Ja, goeiemiddag Jan.
4: Een goede middag, Jan. Druk dan vanmiddag noffelijk warm. Met een afwisseling van zinnen, wat stapelwolkjes. En met een warme, matige, zuidelijke wind. Hier met dat temperaturen tussen de lijn tussen de 22 en de 24 graden. Jong, is dit nog lang noffelijk. Vannacht komen ze op een mistbank. Dan zo'n 13 tot 14 graden. Maar mooi, we volop rondte van de zinnen. In de middag wat hegele bewolking. Mogelijk in het nat eerst. Dan komen ze op een enkele bui. En dan wordt het op bij zo'n 20 graden op een waterland. Dat ze 4, 26 graden in het eerst en het zuideerst. In de nacht hebben we wat kongers op mist en deze. Het is dan zo'n 12 tot 14 graden. En dan gaat de wind om naar het noordwesten toe. Maar aanstaande meer hoe dat waar.
0: Ben je van basisskwallen De Binning in Nijbeets, ben je van hem de natuur in gong. En dan net in het bos, maar op haar eigen squalplein. Ze neemt de squalplein safari, is onderdeel van een grote project van de Universiteiten van Wageningen en Utrecht, hoe het biofuscaat op squalplein. Maar helft van Ben, uit het hele land, was er het ontziek uitvieren. Verslagjouwer Pelle Nieuwman, die gong van hem on, maar de Ben het plein op ziek, naar bisten en naar planten.
5: Jongens, wat ben je ontwaan?
6: En binnen heeft het onderzoekje wat hieronder zit.
5: Nou, de zwieren tegel gaat omheen. Nou, wat zitten?
6: Al die mieren.
5: Ja. Er binnen een heel soort.
6: Ja, heel veel.
5: En wat hopen ze nog meer te vinden op het schoolplein?
6: Nou, ik denk nog een kever of iets anders. Ja. Nou, wel zin in.
5: Frankina Posma, juf van groep 8. De band doet gejoerd een squallen safari. Wat hoort dat in?
7: Ja, ze doen, dat heet dan officieel de schoolplein safari. Ze doen onderzoek op het squallenplein naar de biodiversiteit. De zaak krijgt zacht naar verschillende plantjes, verschillende dieren. En wat is hier op het plein uit te vinden?
5: En het is een landelijk project. Waar wil je hem er graag om uit?
7: Ja, het initiatief komt bij Blom bij Beets. Wij. Blom bij Beets is een organisatie vanuit Nijbeets die dus in het dorp meer biodiversiteit hadden. Zij hadden squallen benaderen van wil je hem dit project mij uitdwaan? Ik hoor het project net, dus het is voor u de eerste keer dat we mij doggen. Maar het is voor de band hartstikke mooi dat ze boeten bezig binnen. Want ja, natuur kan je het een boekje leren, maar in mijn beleving mij dat boeten dwaan.
5: Ja, Fleur, dus hier is krek in de bosjes te zieken. Waar is het nou krek nou op ziek?
8: Nee, pissen werden. Maar die konden we net vinden. We hier wel mieren. En ze kregen in de bosjes. Hier heb ik nog een kever. Nou, wij zijn insecten en orendieren ontzieken voor onderzoek. Dat gaat dan naar Utrecht. En dat docht ze in heel Nederland. Naar alles basiskwallen.
5: Ja, en je bent een heel listje gekregen. Mij bissen die je mogelijk wel wijzen kennen. Wat hoop je dan je nog te vinden?
8: Ik denk een pissenbed. En ja, nog vogels, want ik vind vogels ik wel leuk.
5: Ties, dus is je leeg bij de groen in wat modder te graaien? Waar is nou op ziek?
9: Naar beestjes in de groen.
5: En ben je specifiek naar een bepaald soort beesten op ziek?
9: Naar lietse beestjes.
5: En heb je wat voen?
9: Ja, we gaan bijvoen en een meeg en vogels.
5: Silke, je ziet niet, krijgt hij een put te ziekje. De put is hier, we hebben hem op ziek.
8: Pissebedden en al die lietse beestjes.
5: En dan heeft ze een lesje in handen. Wat zit er al hier op, dat lesje?
8: Wat we hebben, voen, pissebedden, huisslakken, bladmos, levermossen, al die dingen.
5: En is dat al hier op voen of mast er nog wel ziekje?
8: Dat hebben we al voen.
5: En wat hopen ze hier nog te vinden?
8: Iets van spintjes.
5: En hoe is nou op ziek naar al deze beesten?
10: Ja, nadenken, een tactiek vinden en dan hopelijk dat er iets komt.
7: Nou, ik weet van heel veel ben dat ze dit plein wel een beetje saai vinden. We hadden natuurlijk heel veel tegels hier. En ze zullen wel meer stukjes hebben om in te bjatsen. En dat gun ik de ben eigenlijk wel.
8: Volle greener mat, dat vind ik. Want het zal hier tegels. Ja.
5: En wat zou dan het les hier hebben?
8: Ik denk nog wat meer stroekjes en misschien houtsnippers in plaats van tegels.
9: Een vijver en nestkastjes voor vogels.
8: De greenachtige vind ik wel volle, alleen de beesten net echt.
5: En wat zou je nog heel graag op dit scoreplein willen?
8: Meer beesten. Beesten binnen welkom op deze planeet.
7: Ja, we hopen natuurlijk dat de bijna een soort leren hoe de natuur hier echt om hun hinnen. De Nijsblom bij Beest is bezig om hier een soort parkje te meiden met heel volle biodiversiteit en ik mijn wetter. En we willen de band dat ik mede verantwoordelijk van meiden. Dat de band ik de biatje meiden, maar dat ze ik snappen dat ze de boel net vernielen winnen. En daar, ja, daar proberen we deze dag dan ik een start voor te aan.
0: En zou kunnen dus een gunstig effect hebben, de Squall Blind Safari daar in Nijbeets.

0: beide dingen ben we druk mee bezig.
1: En vanzelfs de sport en het water.
2: Ja, dat is het allerbelangrijkste.
3: Vanzelfs.
4: Wij moeten er met deze United heen.
5: Omroep Friesland.
4: Wij zijn Leek, yes, dit is het.
6: 82.2 FM.
7: Nou, ik vind het fantastisch.

0: Ja. Dat is de houdelijk zaak, zoiets, hè? Van Gilbert O'Sullivan uit Jens Santig Matrimony.
1: Onderwijs.
0: Het bestuur van de fietsalbestedentocht neemt man die maatregels in verband met de verwachte warmte. Waarman Jan Jonkman, ja, dat is dat al die verwacht, het in Friesland temperaturen om de 24 graden heen. De organisatie van de fietstocht die rucht het op de verzorgingsposten nou extra wettertaarpunten in. Die verzorgingsposten binnen in de Alpensteden, maar ook in Wezen, tussen de Oud en Bolte dus, en in Oudemarm in de zuidelijke Lus. Ik bel hier maar voorzitter Stefan Rekker van het bestuur van de fietsalbestedentocht. Goedemiddag, Stefan.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Vlieg hier, ja, hier weer nog een vrij frisse editie, maar buien. Maar nou is het heel oors. Wat betekent dat voor de deelnemers, denkst?
2: Ja, dat is een mooie tijdiering. En de verwachting natuurlijk ook gewoon gezond verstand van de deelnemers zelf. Dat ze kunnen al eten en drinken mooi nemen. Maar het is nog gewoon niet dat het veel warm is. Dus wij zwaren hier voor dat je genoeg sportdrank onderwijs en genoeg wettertaarpunten.
0: En hoe doe je dat met die wettertaarpunten?
2: Ja, dat ding gewoon wetterposten, die rond kunnen vullen. En daar hebben we er nog van lezen. Dus we zetten wat extra vriend. We doen wat extra soort in de shop. Dus, en wat hebben we genoeg sportdrank. Dat er meer dan genoeg sportdrank op de posten binnen. Dus we beginnen wel wat omheen te brengen, die val.
0: Ja, die wettertaarpunten die haal je hem altijd al wel. Maar er zijn dus nou extra. Hoeveel extra en op wat voor plakken komen die dan?
2: Nou, dat is voornamelijk op de plakken onderwijs in Wezenbal, dat is een orde meer. En in Verlien hier natuurlijk schitterende, die in de Zuidlus, die in de meeste zelf, ik wil wettig lang te die lezen, extra. Maar bij verzwaardig het even vanuit de organisatie, doen we het voornamelijk in Wezenbal, dat is een orde meer.
0: Ja, en is dat, want die wettigslang zeg ik wel vaker, maar ik hoor ook heel vaak over Legionella. En zei, hoe veilig is dat eigenlijk?
2: Ja, dat is wel. Die wijdverwaardiging die niet voor goed kan maken. Dus die ben vertrouwd. Als we samen hier van een particulier pakken, daar hebben wij geen taak zicht op.
0: Ja, nee.
2: Dat waar ik net te zeggen. Nee. Maar misschien moet je het voor die mensen. Speel ze goed rol. Dat zij 10 minuten goed rol rennen. Dat ze goed kan winnen.
0: En hoe wies je hem de deelnemers nou op deze omstandigheden? Doe je daar nou wat extra on of is het echt zo'n verstoren?
2: Nee, ik moet me soms verstaan. Dus iedereen heeft een meisbrief gekregen. Iedereen is geïnformeerd. En wij zwaren dat ik er nog beter en er nog sportdrank onderwijs is.
0: En dan, hoe is het verder met de organisatie? Er zijn nog een paar kniepenpunten, weet ik. Ontroeren bij Wat zijn. Is dat nou oplost?
2: Ja, dat is oplost. Dat die is op die kleur. Er zit nog een steek bij Arem. Dat daar gaan we omheen. Dan gaan we richting Pinyin en dan richting Kimmerswit. Het steek dat is zoals het woord zijn, de rotonde is kleur. Hier in Bals, dat is de Joerd krijg opleveren. Dat is krijg het niet kleur. En bij dat steekje uit Hotsum, Boyen, krijg van Wensum. Dat met zo'n soort fietspaard. En dat waren dingen over het klingertjes. Dus extra pilotie.
0: Daar is het krek net helemaal klik om, daar tussen Drobiep en Wensum, lijkt me zeggen.
2: Nee, dus ik is hoe het fietspaard. Dus ik is net hoe de grutte is.
0: Maar wel een veilige optie?
2: Als meneer Rion gaat de routecoördinator, dan komt het helemaal goed. Dus die heeft er volste vertrouwen in.
0: Dank u wel. Stefan Rekker en succes even verder met de tariering.
2: Ja, dankjewel. Heel succes met het programma.
0: Dankjewel, de voorzitter dus van de fietsalbestedentocht. En de sister twist, Mark Kriegenhaber. Pinksterman, die komende man, die is dat dus nog bij Wiedwaardig verslag. Dat doen we op uw eigen website, op de app. We horen een live blog bij van Maas en Oeres Saizo. De fietsers die starten om 4 uur. En de Jest en Sjurstek van alles bij Omroep Friesland. Op de televisie en op de radio. En ik bij uw gearworkingspartners. Dat ben de Streek Omroep en RTV NOF. Omroep Zilt en Radio Spannenburg is dat al hier. Te volging. Dadelijk hier een overzicht van de belangrijkste zaken uit het nieuws van deze dag, maar Jacob Stelwagen. En dit is Stella Lefty.

0: Meester Mandy bij Omroep Friesland.
1: De fiets over sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de keerverdiep.
0: De fiets over sterrentocht.
1: Pinkster Mandy.
0: Bij Omroep Friesland.
2: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
5: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
8: Het is nu 1 minuut voor jou besluiten. Het Frieske Nijs van Disserdij, maar Jacob Stelwagen, goeiemiddag.
9: Een goeiemiddag. De kans is groot dat er Nijwieken of de Wieken daarna staakt het bij Frieske zuivelfabrieken van Bigelix, Friesland Campina of Ausnutria. De werkjouwers gieren net in op het ultimatum dat het vakboen FNV stelt had. De werkjouwers bieden een leersverheging van 3,3%. Het vakboen zei dat dat te min is om de inflatie bij te houden. In de Frieske zuivel werk je toezende mensen. Tanja Kopal is woordvoerder van de werkjouwers.
10: We hebben gisteren een ultimatum ontvangen. En daar staat in dat FNV verwacht dat wij de lonen met 12% verhogen. Dat we een vierdaagse werkweek gaan invoeren met behoud van loon. Nog een aantal andere hele kostbare zaken. En heeft ons zeer verbaasd en verrast. En dat is ook dat is gewoon niet realistisch en niet haalbaar.
9: Er leidt een plan van ompak voor het vangen van verwilderde katten op Schiermonzee. Uiteindelijk is het ambitie om het eiland vrij te meiden van die katten. De katten binnen bedreiging voor onder andere vogels. Ik voor soorten niet op de redenlijst tenen. Juste Joen had het Oerlisorgaan Nationaal Park instemd met een plan van ompak. Dirk Holverda is secretaris van het Nationaal Park Schiermonzee. En hij vertelt wat er met de katten gebeurt als ze een keer vangen binnen.
11: Die katten die worden aanvierd naar de wacht. En daar hebben ze opvang in een speciaal opvangplak voor de katten. Daar moeten ze een ziektevrij maken. Want heel vaak hadden katten best wel last van al je verschillende ziekten als ze in het wild leven. En dan hopen we dat die katten daar nog een dierwaardig bestemming gaan.
9: Hield iets meer vee in Zuid-Oost-Friesland, die het achter een stek dat wolven keren mat. Er nog blik nu onderzoek in opdracht van de provincie, binnen benamde schippenhouders, die flink werk maken hebben van het beschermen van harde besten. Vooral zij binden lijst hier een soort besten kwietrekken door wolven omvallen. Maar het lijkt erop dat de skeer minder wordt, verantwoordelijk deputeerde Matthijs de Vries.
12: Het lijkt dit hier alweer wel wat rustiger, maar als ik in het gebied kom en dat doen we met regelmaat om echt te weten wat is daar nou alweer aan de hoorn, dan zullen we toch nog echt wel een soort onrust. Dus dat betekent dat wij daar echt stevig op inzetten, blauwe matten als provincie.
9: Nee, 24 uur komt er een nieuwe opzet van het Fryske Songfestival Liert. De organisatie wil de focus minder lezen op het wedstrijdelement. Het wil meer rond de Jan onder het creatieve ontwikkelingsproces van de Fryske muziektalenten. Na een selectie door een jury krijgen 6 jonge talenten een coachingstraject aanbieden. En onder begeleiding van professionals op het met van zang, muziek, tekst en presentatie werken ze dan onder een eigen Friesk Veske. Dit is voorzitter Pieter de Boer van Liert.
13: De tekstprijs bloot sowieso, de Griet van Dunen tekstprijs. Maar we laten eigenlijk de artiest bepalen wat het beste nummer is. Je moet eigenlijk een beetje zien als beste zangers. Dus zie ik het artiest het beste nummer uit eigenlijk. En daar wil wij in gaan. Net meer een jury weet daar hoe het gaat. Want het is altijd appels met paarden vergelijken.
9: Toch een flinke hiervereniging van de gemeente Zuid-West-Friesland, Drieger Stichting Alt Markum uit de monumentale waag van de Stertematten. Nou wil de Stichting Monumenten Zuid-West-Friesland het monumentale gebouw graag oerkeerpje onderhouden en verhieren voor een schappelijke prijs aan Alt Markum. Jan Lutgendorf van Alt Markum doet dat het wichtig is dat de stichting in de waag bloeit.
14: We dragen de geschiedenis van Markum uit, dus in dit centrale plak. En ons bedario, ik zou het weten waar. Dan heb je misschien daar even nog wel ergens, maar je hebt geen aanspreekpunt meer. En dat hebben we hier wel, en dat is gewoon ideaal.
9: En meer nijstiet op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app.
8: Dank u wel, Jacob, voor dat laatste oersug van het Nijs. Dadelijk is tijd voor het Waarbericht. Dat krijgen we van Jan Jonkman.
15: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
16: De eerste snedermat van het loon. Maar meent is een boer nou dijs of nachts?
17: Ik meen of dijs, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
16: Doch ek mij, meen hoe dij. Grutskopjes Grijdenvogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdenvogels.nl.
18: Wat ik zeze woe. Hast 3 miljoen boeken en allegaar te keep. Hier vandaag bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen derdij. Helk maar zien op de Gediek. Van Else Keper, een boek vergees.
19: Hier op losspul wie Marsum speelt het van 12 tot en met 6 juni Avonturenpark Okkehel. Een Ivanorde legende komt daar leven in een Jordijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
20: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij de boerdrachten.nl.
21: Onderwijs.
22: Bij Jan Dirk de Haan.
23: Alles van te spelen. Omroep Friesland.
8: Het is nou 6 minuten oer jouw saus. Nog ons 6 uur is dit onderwijs. Maar dadelijk van Gastelon naar Zambia. Een groep jonge mensen die zet hem in voor een bijzonder bouwproject. Viervoort. Maar eerst op een fiets voor het goede doel. Maar de Alversterretocht als sponsoractie. Wat dreut haar? Wat wil ze bereiken? Dadelijk even het verhaal van de deelnemers. Eerst iets voor het Waarbericht met Jan Jonkman. En Jan, we hebben hier al een prachtige dag achter de rug met hoge temperaturen. Hier en daar al boppen de 24 graden, zeker in het zuidoosten van de provincie. Dus is de vraag, hoe komt het nou vannacht en hoe komt het joen?
24: Joen is het nog lang noffelijk, want joen om 9 uur is het altijd naar zo'n 20 graden. Ja, dat komt, de boppenlucht is ik nog warm, want op 400 meter is de luchttemperatuur ik altijd naar zo'n 20 graden. En vannacht dan is het rustig en dan hebben we temperaturen om de 13 tot 15 graden. En dan valt de wind, die valt wel wat fut. En dan hebben we wat kommers op mist. En deze, ja, dat komt, er zit nog wel 60% vocht in de lucht. Dus vandaar hebben we die kommers op wat deze en een mistbankje.
8: Ja, van morgen achter in de verrassing misschien wel een beetje af.
24: We zitten van steeds morgen midden maar een liefst probleem. En dat kom ik direct wel even om. Maar dat hebben we manier hebben dan een geen les aan. Want om jouw zijden is de zinnen er direct al bij. Maar wat deze hoe het veld heen. En dan heeft de zinnen er ik dan wel direct. van fut al volop bij. In de middag kinderen even wat bewolking komen. Want wat is het probleem? Er komt een hele zwakke sturing vanuit het maatwesten dus kant op. Hij is aan het oplossen, maar omdat de boppenlucht wat kouder is en dat we morgen met temperaturen van zo'n 20 graden bij Waadeiland en 26 graden in het eerste en het zuideesten, dan kan die sturing die zo momenteel wel eens even oplepje kennen. Dan zou er vooral in het maatwesten en op een Waadeiland een bui vallen kennen. Nou, dat houden we even in de gaten. De kans is lief, maar we kunnen het net helemaal uitsluiten. Want nu die sturing die dan oorlutsen is, dan helpt de wien ik even wat om en die gaat dan Montejoen om nooit naar het westen te. Ja, en dan is het maar kort wordt het zeker dan net, want Montejoen en nacht hebben we kans op wat bij de mistbank en wat diesel. En dan gaat de wien om nooit naar het westen te. Ach, is toch altijd naar 12 tot 14 graden. Prima waar dus.
8: Ja, en vorige keer weer het maar die step Elfsteden tocht zo'n drama. He, die is dit weekend ik weer verzeld. Hartstikke weird ja. En zo, dat zal nog een stuk beter gaan, denk ik.
24: Ja, die heeft nog een stuk beter, want toen ze vorig jaar begon om tolle boeren begon te rijden. En toen ze kleer weer een hout weer pas droeg. Dus dat werd toen echt een drama.
8: Ja.
24: Daar hebben ze nou net last van. Ze hebben misschien staan de morgen al last van een mistbank. Maar dat zal, die lost er niks vrij gauw op. Wat de zin er weer betekent bij is. Die is er aan die Elbersuit niks al bij. Dan die baant dan die mist wel weer fut. En dan hebben we daar hebben een, ja, de wien wat omgongen naar het noordwesten. Naar het eerste ta. Ja, dat merken we dus direct even in de temperatuur. Want die light even wat leger. Dan hebben we 18 graden op het Waadeiland. Dat is wat zo 23 graden meer de provincie. Maar daar zullen we dus mentje weinig van hebben om. Want dan gaat de wind weer wat omgang naar het westen, naar het westen. En dan heeft de zinnen, die heeft volledig het heft weer in handen. Dan hebben we een matige, zwak dat matige wind. Hebben we temperaturen van zo'n 18 tot 20 graden in de kustgebieden. Tot zo'n 23 tot 24 graden in het eerste en het zuideesten van de provincie. Wolken in de midden, zal langs de IJsselmarkust en de Waadzeekust. Dus even wat wind van zee komen, omdat er amper wind stiert. Nou ja, zei Geert Vetjent, de waar, die had de simmer. Nou in de bal.
2: Het slotstuk van Onderwijs.
8: We vertellen het slotstuk, de laatste plaat van dit Onderwijs. En ook is het bij mij bepalen wat we draaien, Matten, onder hand van de actualiteit. Nou, je hoort hier het best wel over een snuifverhaal van een 43-jarige man, die het Bennett in Xinyi, dat is in het zuidwesten van China. Want hij hier zelfs helemaal een hoes bouwt, weet ik net, samen een hoes. Hij bouwde het heger en heger, 8 jaar lang. En uiteindelijk werd een soort van piramide worden. Wat zien verdiepingen bij elkaar houden met bamboe en met touw. Maar ja, nou hadden Chinese autoriteiten dat plat gooien. Want nergens de oerhiet werd het hoes net veilig en miste het de nedige vergunningen. Nou, opvallend is wel dat het hoes uitgroeit via een toeristische attractie in het dorp. En dat wie dan wel weer de bedoeling. Maar goed, ze hebben dus toch plat gooit. Wat voor plaat past er nou bij? Dat is de vraag van deze dag. Misschien wel deze.

Imagine Dragons on top of the world. Ja, dan zit je in elk geval heel heeg. Of je kan op een plaat denken die het, ja, wel wat maar slopend te maken heeft. Dit is er misschien van best, hoor. But if you

Want best al die song oer Pompeji, en dat is toch ik sloopt, albeit dan wel terug natuurkrijften. Nou, dat weer wat ik zou bedenken koor, maar ook in het Rombostal bedenken kist, maar dat toch wel sneuwe verhaal. Die man dus, die zelfs een hoes bouwde, heger en heger en heger, het zien hier, net 8 jaar lang, en het zien verdieping en heeg, en dat is dus nou sloopt, omdat de autoriteit net veilig vond, maar dat bamboe en dat touw. Wat past erbij? Laat het maar weten, en stuur het dan naar de app van Omroep Friesland, of stuur die suggestie naar 06 20 24 99 99. Dus 06 20 24 99 99.

0: dat is die Instagram.
1: Maar ver, maken. Toch Raptiel en Corina volgende week.
2: Onderwijs. Maar Jan Durk de Haan.
1: Een groep enthousiaste jongeren uit Castellon zal haar takkenbier inzetten voor een bijzonder doel in Zambia. Ze zullen meebouwen aan een bouwproject. Hè. Dat is van World Servants en dat is dan in het dorp. Ze heet het echt Thema Thema. Ik weet niet wat het thema daar is, maar het dorp heet dus Thema Thema. Twee jongeren, dat is Pieter Reina en Marije, over het project. En wat er al je bij om hoeken komt te zien.
3: Ik heb maar 40 man uit Castellon die we daarin. Er zijn zelfs wel 8 mensen op de wachtlijst, dus iedereen is enthousiast. Dat is wel heel leuk. En we beginnen huizen bouwen voor de leraren. Ze hebben daar al school gebouwd. Maar ja, een school is niks zonder leraren. Dus die met het erin komen. En totdat we daar huizen bouwen gingen, kenden daar leraren lesje aan. Dus dat.
4: Ja, natuurlijk. En waarom doe je dit?
5: Ja, nou, om gewoon iets goeds te doen voor oren meesken en de meesken te helpen. En het is hier ook leuk om oren meesken te leren kennen. En ja, gezellig maaikoers zoiets van, dat is gewoon heel leuk.
4: Ja, maar dat is dan dus mijn 40 man. Dan kom je wel weer uit Zondel, waar heb ik het omlezende dorpen?
3: Ik wil omlezende dorpen, ja. Ik in het Workum, in Sbrechtum, maar ja, vooral Nijmadem, Ormadem, Zondel, ja, uit Castellon, overal. Dus dat is heel leuk.
4: En dan ben je meer van het inzamelen. Hoe lang ben je er wel mee dwalen?
5: Nou, een paar weken nou. En we hebben de eerste actie al aan. En we zijn nu bezig met wat andere acties opzetten, zoals de Elfsteentocht.
4: Ja, juist. En heeft dat die altijd nodig om die huis te bekostigen? Of gaat dat streekweg naar die huizenbouw voor die leraren?
3: Nou, boy, daar willen ze zelf ook een bedrag in natuurlijk. En het giet ik naar het materiaal en wat er ook in regelen worden moet. En ja, vliegreis, alles. Maar ja, zelf doe ik een deel.
4: En hebben zij dus gelijk maar geen huizenbouw? Je begint aan het werk ook zelf dan aan de slag daar in Zambia?
3: Ja, wij gaan zelf aan de slag. We moeten zelf bouwen. Dus nou, daar ging ik heel wat van leren. Dat heb ik nog nooit eerder in. Maar dat komt goed. Ja, we hebben bouwleider en daar is ik in die de verstand van het. Dus dat komt toch goed. Ja.
4: Klopt. En hoe lang zie je hem daar erbij zijn?
5: We binnen daar 3 weken.
1: Ja, Normandie zal er een groepje uit Castellon de Alversterrentocht fietsen om geld in te zamelen voor dat project van World Servants in Zambia. 12 van haar die het fietsen zullen bidden. Marije, dat is dan weer een oren Marije als die skertjest. En Aletta.
6: Eigenlijk zoek ik al de Elfsteentocht fietsen met mijn vriendin van mij. Maar toen moest ik me aanmelden om naar Zambia te gaan, waar die 40 mensen met Castellon. En toen dacht ik, nou ja, hoe leuk is het dat ik eigenlijk de Elfsteentocht fiets voor een goed doel. En daarom heb ik dat eigenlijk zo georganiseerd en meerdere mensen vregen in onze groepsapp die dan ik naar Zambia ging van wie doet het dan meer de Elfsteentocht? En ik heb het ik voor het goede doel dan. Ja.
4: Ja, maar hoeveel mensen zijn er met de fietsen van de World Servants Groep?
5: Nou, we hebben allebei verschillende groepjes eigenlijk. Zelf ging ik maar in een groep van 8 man. Marije gaat dus. En ik ging nog een aantal, ik ging nog een stijl. En nog een peer. Dus er ben ik nog die voor Zambia ging fietsen.
4: En dat klinkt goed. En hoe doe je dat qua inzameling? Dan hoek je meestal in je mail, hoek je meestal in je stiepje.
6: We hebben sowieso een QR-code op de fiets. En daar kan meestal dus de QR-code scannen als wij ergens nou ja, stappen en stilstaan.
4: Ik heb misschien het vorige geld, Jan?
5: Ja, zeker. We hebben op de World Servant pagina hebben een eigen ja, groepspagina. Waar wij dus al onze acties staan daar. We roenden dus de bingo die we hand hebben. Maar nu dus ik voor de fietsafstedentocht. En we hebben alle keer nog een persoonlijke pagina. Dus ja, daar kan mensen doneren.
4: Hoeveel geld hoop je uiteindelijk op te halen? Of hoeveel heb je misschien nodig?
5: Rond 140.000 euro. Dus dat is een heel groot bedrag. Dus komen er hier heel veel acties. En we doen heel erg ons best. En ja, daar gaan we voor, Marjanaal.
4: Is het de eerste keer dat het om fietsen is?
6: Ja, dit is mijn eerste keer. Ik heb het helemaal net oefenen. Dus ik hoop dat ik het op karakter kan doen en overleef.
4: Ja. En hoe is dat voor jou?
5: Het doet mij zonde keer al. Ja, nou ja, hè, dat doen we dan maar een beetje sa. Ik ben mijn eerste Elfstedentocht ik fietsen toen ik 16 weer. Toen ik zei dat ik hem nooit was zo fietsen. Nou, dat is net slagen. Nu is het doel om de 11 kruisjes binnen te halen.
4: Het is wel een soort van verslavend misschien, zo'n Elfstedentocht.
5: Ja, ja, wat ik zeg is, ik wil die 11 kruisjes heel graag. Iedere hier krijgt een oorkruisje maar een orensteert erop. Dus ja, daar ga ik voor. Dat is het doel. Maar ja, ik door het net te zeggen dat ik daar nooit dan stapjes zal. Want dat zal ik gewoon wennig wezen.
4: En dan wordt het mijn waarschijnlijk heel warm waar. Ben je hem daar op tarret?
6: Ja, lekker volle wetter mooi nemen en nou ja, goed drinken. En verder geen idee hoe ik het met hem. We staan.
4: En Ismara misschien.
6: Ismara is ook wel een goede tip, ja zeker.
1: Ja, zeker. Die extra wetterpunten, daar ging we het in het programma al over. En ik zei ook al, we zijn er man die bij Omroep Friesland, maar ik bij de man die het is bijdrage maken van Radio Spannenburg.

0: dat wie het slotakkoord van ABBA en Money, Money, Money.
1: Het slotstik van onderwijs.
0: Ja, van het slotstik, of van het slotakkoord naar het slotstik. Daar hebben we nou aan taan, naar aanleiding dus van dat bijzondere verhaal van die man in China. Die houdt er wel van om wat te bouwen. Dat in ieder geval met bamboe en maitouw. En dan werd het heger en heger en heger. En toen zei de gemeente, of tenminste de oerhiet, de Chinese oerhiet, van ja, dit kent ze net langer. Nog hebben ze zien bouwwerk afbrutsen. En dat wil het eigenlijk wel van heel veel toeristen zwargen. En dat wie dan krijgt in dat waren wel weer de bedoeling. Zag is het zien. Nou, wat voor plaat past er nou bij? Dat wie de vraag onjem. En daar is maar machtig op reageerd. Ik zal er een liedje blomlezing van Martie. The House of the Rising Sun van de Animals. En doelwit een eert meer, zoiets Gary. Die neef weesk het tussen noffelijke Pinksterdagen te. En dat doch ik de orenkant ik uit. Eve of Destruction van Barry McGuire. Of Top of the World van de Carpenters, zul je hem draaien kennen. Zoiets Henk, dank u wel voor die suggestie. Goeiemiddag team Jan Dirk. Ik kom weer uit op Pink Floyd. Mike The Trial, Tear Down This Wall. Dat Rob de Ruchter in de film. Jan Jaap, die stuurt dus dat daar. Riens Gratema, die had een versie opgenomen van My Way. Ik kom zo gauw net vinden. Hoe is die titel daar nou even van in het Fries? Dat is net My Way, maar het is oors. Ik moet ze gauw net meer bedenken. Als dat nog wist, Katrine stuurt het mij op het staan. Burning Down the House van de Talking Heads uit Mariet. U2, My Along the Watchtower, slotstuk van de die. Nou, ze kwam er niet krijgt nog eentje extra binnen. Jackie Wilson, wat je nog neemt. Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher. Nou, volgens mij is dat best wel een goede suggestie.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: En die suggestie die kwam van Teun. En hij waar ik nog een keer instuurd terug Petra. Tje, dat is een dubbelslag. Die mag weer honoreren. Daar mag je wijd wie kan in. Dadelijk hier Noorderwien, maar Willem de Viers. Ik wens je daar een heel goed Pinksterweekend aan.

0: van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd Westmaborst. Ik als boeten de provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.
2: True Lease met Grenke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
2: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
2: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken.
12: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
13: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. ProRail krijgt een boete van bijna 3 miljoen euro van het ministerie van Infrastructuur. Volgens staatssecretaris Bertram waren er vorig jaar te veel grote storingen op het spoor. Het ging om 586 zogenoemde impactvolle storingen en dat is ruim boven de afgesproken norm. ProRail moet nu maatregelen nemen bij slechte sporen en kwetsbare bovenleidingen om nieuwe vertragingen te voorkomen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië roepen Israël op te stoppen met nieuwe nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Volgens de landen neemt het geweld daar toe en raakt een vredesoplossing verder uit beeld. Ook zouden de nederzettingen in strijd zijn met het internationaal recht. Israël zou het beleid nu moeten terugschroeven om verdere spanningen te voorkomen. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen met een mogelijke ebola-infectie. Volgens het RIVM gaat het om een lage verdenking, maar de patiënt ligt uit voorzorg op een speciale afdeling voor ernstige infectieziekten. Artsen doen nu onderzoek om vast te stellen of het daadwerkelijk om ebola gaat. Voor bezoekers en medewerkers zou er geen extra risico zijn. En in De Bilt is vandaag voor het eerst dit jaar de grens van 25 graden bereikt. Daarmee is de eerste officiële zomerse dag van 2026 een feit. Volgens meteorologen komt die zomerse temperatuur ongeveer een week later dan gebruikelijk. Ook de komende dagen blijft het warm. Met zaterdag lokaal zelfs kans op 30 graden in het binnenland. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws.

Ja, beste mensen, allemaal wel hartelijk welkom hier live naar het Jackhammer Café namens Gerard, Angelique en natuurlijk Marlou. We zijn blij dat we weer bij thuis zijn en natuurlijk ook voor de mensen hier in de kroeg Jackhammer Café. We gaan door met B.B. Stevenson.

Ja, dat is het leuke, lieve luisteraars. Hier kwam zojuist nog een hele groep binnen. En die waren komen aanwandelen vanaf het station. Die waren, dat is vlakbij het Jackhammer Café. En die vullen nu de tent helemaal af. En dat is een pracht om te zien en te beleven. Dus we staan allemaal weer drankjes in te schenken, hapjes te maken. Het is hier een geweldige boel hier. We gaan door met Rick James. Hier is Glow.

Ja, dames en heren, dat was vroeger, in vroege tijd draaide Erik en ik met de Jackhammer Drive Angel iedere zondag in Café Bar Petit Restaurant het Piepke. En dat heette niet voor niks het Piepke, dat was dat holle brugje het Piepke. En ja, dan werd het winter en dan hij nog winters en dan zag je de een naar de ander onderuit gaan, joh, over dat brugje heen. Dat was gewoon lachen. Ja, leedvermaken, het hoort eigenlijk niet, maar het was wel leuk om te zien. Wij gaan in deze muzikale wereldreis vanavond gaan we u meenemen naar Parijs. Hier komt Charles naar voren.

Ja, dat was een heel speciaal verzoek van Henk-Jan voor Tjallas naar voren en Par Gourmandise. En dat is live opgenomen in Olympia in Parijs in het jaar 1976, lieve luistervrienden. Wij gaan door met een voormalige uitvinding en hit van de onlangs gestopte DJ Fritz Pitsch. Hier is de Bloenaar.

Ja, dat was een prachtige hit. Uit het grijze hitverleden natuurlijk. En uit 1984, lieve luisteraars. En je hoorde de Tinsel Town in de Rijn. En ik weet niet naar welke town dit toe gaat. Maar in ieder geval, deze groep gaat naar Bombay.

Hoi! Nou, haha, luid geluid uit 1976, lieve luistervrienden. En je hoorde natuurlijk de Golden Earring en hun prachtige single Tondertijd van Bombay. En ik kan je wel vertellen, dat was een Red Bullet productie. En dat was weer eigendom van Joost en Draaier, oftewel Willem van Kooten. Die was deze hockey en die had een productiemaatschappij natuurlijk. Nou, vandaar, we gaan door met de volgende verzoek hier. Hier komt Barrelhouse.

Ja, Suddenly. Haha. Suddenly Stop. Suddenly Stop uit 1985. En je hoort een praat van een verzoekje voor de formatie Berlaus, lieve luistervrienden. Dus even kijken. We gaan even afreizen naar het buitenland. En nou, dat is een heel eind hier vandaan, hoor. Even kijken, Brazilië, ja, nou, zo gaat het. En daar trad deze band een hoop op. En dit is een speciaal voor een zeevarende, Boddy Haarsma. Die heeft deze band daar live meegemaakt, dat hij met het schip er aan de wal lag. En ik heb het over Banda Eva en de Quanta Perfecta. Ja, zo is het. 1997, daar komt-ie.

Ja, uit 1997, lieve luisteraars, Quantima Perfecta. Ja, zo was het. Bam even. En dat helemaal van de andere kant van de oceaan. Dus even kijken. We hebben hier een schitterend verzoek. En dat gaat komen van een bekende gast hier. En die vroeg om

Ja, Relight My Fire. Dan Hartman. Eigenlijk verwacht ik zo'n slotakkoord bij zo'n muziekje. Maar dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben tijdens de opname besloten om er met een feet te eindigen, lieve luisteraars. Even zien. Wij gaan vlug door met Windkracht 11.

Ja, de Windfast 11, dat was een heel mooi verzoekje van die uit 1986, lieve luisteraars. En ja, dat is hier veel gebeurd natuurlijk. Die prachtige aanvragen in het Jack Haven Café bij jouw omroep Zilt. Dus even kijken, wat gaan we doen? We gaan door met een pracht van een LP. Luister maar eens naar Supertramp. Hier komt-ie.

Ja, deze wijt niet van ophouden hoor. Die cannonball, die blijft maar doorrollen. Je hoort een pracht van een verzoek hier in het Jack, vanuit het Jack Haven Café voor de formatie Supertramp uit 1985, lieve luisteraars. En ja, dat was wel even mooi om dat allemaal te doen. We hebben er even om moeten zoeken. Eens even kijken. Gaan we nog even flirten? Nou, we gaan het zien.

Ja, Just a Flirt. Een pracht van een single van Miss Montreal. En je zou bijna zeggen, het lijkt een top 2000 wel. Maar dat is het niet, hoor. Nog altijd...

Ja, lieve dames en heren. En terwijl wij hier binnen nog even doorgaan met het feestje met natuurlijk de gigantisch, gaan wij u van de zender verlaten. En ik zou zeggen, tot de volgende week, vrijdagavond, 6 uur. Omroep Zeel, Jack Hebben Café. Bedankt en hoi.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Het kabinet wil de regels rond ambtsdelicten van ministers en kamerleden aanpassen. De nieuwe wetsvoorstellen moeten ervoor zorgen dat onderzoeken en vervolging minder politiek gevoelig worden. Zo zou de beslissing over vervolging straks niet meer bij de regering of Tweede Kamer liggen, maar bij de procureur-generaal van de Hoge Raad. Daarmee moet de procedure onafhankelijker en duidelijker worden. Volgens minister Rubio hebben de Verenigde Staten nog geen NAVO-hulp ingeroepen rond de Straat van Hormuz. Tijdens overleg met NAVO-bondgenoten in Zweden zei hij wel dat de Amerikanen werken aan alternatieve plannen als Iran de belangrijke zeeroute gesloten houdt. Europese landen zouden bereid zijn te helpen als dat nodig wordt. ProRail krijgt een boete van bijna 3 miljoen euro van het ministerie van Infrastructuur. Volgens staatssecretaris Bertram waren er vorig jaar te veel grote storingen op het spoor. Het ging om 586 zogenoemde impactvolle storingen en dat is ruim boven de afgesproken norm. ProRail moet nu maatregelen nemen bij slechte sporen en kwetsbare bovenleidingen om nieuwe vertragingen te voorkomen. En in het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen met een mogelijke ebola-infectie. Volgens het RIVM gaat het om een lage verdenking, maar de patiënt ligt uit voorzorg op een speciale afdeling voor ernstige infectieziekten. Artsen doen nu onderzoek om vast te stellen of het daadwerkelijk om ebola gaat. Voor bezoekers en medewerkers zou er geen extra risico zijn. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
6: Horizon. Gera Kornman.

Goedenavond, luisteraars. Dit was het prachtige nummer You Raise Me Up van Tan Chi-yoon en Lee Chang-chu. Kinderen die prachtig zingen. Vanavond is er weer een nieuwe uitzending van Horizon, het programma over religie en maatschappij van Omroep Silt, live vanuit de studio te Harlingen. De presentatie is door Gera Koreman en Chris Wijbinga en de techniek is in handen van Sjoerd Mier. We hebben een telefonische gast en we hebben een studiogast. Zometeen meer daarover.

0: Nieuws uit de kerken.
1: En we hebben de kerkelijke nieuwsagenda. Zondag 24 mei, openluchtdienst op het Kaatsveld te Hitsum. Aanvang om 10 uur in de ochtend. Korps Wubbenus Jacobs verleent haar medewerking. Het is toegankelijk via het terrein van het dorpshuis Kerkbuurt te Hitsum.
2: Ook aanstaande zondag 24 mei, beeldse dienst in de kerk tussen de dijken van Nij Altoona. Aanvang 9:30 morgens, voorganger is dominee B. Hovenga en hij komt helemaal uit Terneuzen.
1: Inderdaad. Zondag ook 24 mei om 10 uur in de ochtend, gezamenlijke dienst Bordenaar Kerk. Vrouwbuurt met Lisbeth Gelvoet en Jacob Neentjes. En het koffiedrinken is voor de dienst.
2: Dan volgende week zondag 31 mei in de kerk tussen de dijken, ter Nij Altoona, speciale kerkdienst. Het begint om 9:30 morgens en vanaf 9 uur staat de koffie en thee klaar. Locatie Zuringaweg 20 ter Nij Altoona met medewerking van gospelgroep De Regenboog uit Dokkum. Thema The End of the Beginning.
1: En op zondagavond 31 mei zangavond Minnetska. Locatie Meinaardskerk te Meinaardswei te Minnetska. En dat is echt een aanrader om te doen. Toegang is gratis en na afloop een collecte met het christelijk mannenkoor Stadskanaal onder leiding van Harold Kooi. Heb je ook nieuws voor de Horizon Agenda? Via horizon@omroepzilt.nl.

Nou, prachtig gezongen door Cela. Mag ik jou tot zegen zijn? We gaan nu over naar een Pinkstergedicht. Want we hebben over een paar dagen Pinksteren. Het is toch heel belangrijk voor ons. En het gedicht heet Ik geef je mijn geest. Een gedicht over het gedeelte uit Johannes 14... waar Jezus spreekt over de Heilige Geest. Ik geef je mijn vrede. Ik reik jou mijn hand. Ik geef je mijn sterkte. Door mij houd je stand. Ik geef je genade, een teken van trouw. Ik ben als een vader, ik ben er voor jou. Ik geef je mijn blijdschap, ik geef jou mijn kracht. Ik geef jou mijn uitzicht, het licht in de nacht. Ik geef je mijn warmte, een vuur in de kou. Ik geef je mijn liefde, ik ben er voor jou. Ik geef je mijn toekomst. Ik geef jou mijn troost, want ik zal je beschermen wat zwak is en broos. Ik geef je mijn stilte die nimmer benauwt. In mij mag je rusten, ik ben er voor jou. Ik geef je mijn vriendschap, een arm om jou heen. Ik geef je mijn woord, je bent nooit meer alleen. Ik geef je mijn leven, omdat ik van je hou. Ik geef je mijn geest, want ik ben er voor jou. Al je vragen en zorgen vinden rust in mij. Dus wees maar geborgen. Ik sta aan jouw zij. Ik heb alles gegeven wat jij niet verdient. Ik wil in jou leven, want ik ben jouw vriend.

0: Ja. En dat was het christelijk mannenkoor Laus Deo uit Workum. En die zongen Halleluja. Nou, we gaan nu over naar onze studiogast. Nou, Jannie Bakker. Welkom, Jannie. Fijn dat je kon komen en dat je hier wil bijzitten om het een en ander te vertellen over rouwverwerking. Hè, want een kind verliezen, dat is heel erg. En heel zwaar. Maar misschien wil je even voor de luisteraars vertellen wie je bent. Ik denk dat heel veel mensen jou kennen. Jannie Bakker van presenteren, van glorieklanken en alles. Maar misschien kun je even een kleine intro doen.
1: Ja, nou dankjewel Gera. Dus mijn naam is Jannie Bakker. En ik presenteer glorieklanken onder andere. Zoals je net noemde. Inmiddels bijna al 20 jaar.
2: Ja. Zo, dat is al een hele tijd, Jannie.
1: Ja, ik ben goed verbonden met Radio 1 horen.
0: Ja.
1: En nu sinds alweer jaren Omroep Zilt.
0: Ja, inderdaad. Mooi.
2: En als ik me niet vergis, heb ik voor glorieklanken ook Tjerkeloen gedaan, toch?
1: Ik heb heel lang Tjerkeloen gedaan. Dat is hetzelfde wat jullie nu doen met Omroep Zilt, met Horizon. Maar het was toen heel anders, want wij waren in de coronatijd zo beperkt.
2: Mm-hmm.
1: En dan moest je zelf je gasten zoeken.
0: Ja.
1: Dat was niet altijd makkelijk.
0: Nee.
1: En wij hadden daarvoor iemand die zocht alle nieuwsberichten voor ons op. En die stuurde ze dan naar degene die presenteerde. Nou, het was een feestje als die man ons weer allemaal nieuws stuurde.
0: Want die naam heb je straks even genoemd. Kun je die nog een keer noemen?
1: Klaas Ozinga.
0: Klaas Ozinga.
1: Hij is helaas overleden.
0: Ja.
1: Maar dat was een heel fijn persoon. Altijd correct. En nou, daar haalden wij al het nieuws uit. Soms te veel. Ja. En dan moesten we het oplezen.
2: Ja, nee, maar dat was zeker heel veel waard.
1: Dat was zo prettig, zo prettig. Dat heb ik ook met genoegen gedaan. Ik heb nog een programma gepresenteerd wat ook heel leuk was. Dat was Wist u dat?
2: Hmm.
1: Nou, je kunt er alles in doen.
0: Ja.
1: Alles.
0: Klopt.
1: Bedenk maar wat.
0: Ja.
1: Ah, prachtig. En dan had je weer eens een gast. Ik heb ook eens een gast gehad. Dat was leuk. Dat was met Agrarische Dagen. En dan was een mevrouw die speelde met de piano midden in Franeker op een straat.
0: Oh, wat leuk.
1: Oh, ik denk, die moet ik even hebben.
0: Ja, inderdaad.
1: Dus ik heb ze aangesproken en ze was later bij me in de uitzending.
0: Wat leuk.
1: Ja, ik heb hele leuke, fijne mensen ontmoet. Het is een feestje om hier bij Horizon en bij Omroep Zilt te werken.
0: En glorieklanken.
1: En glorieklanken. Ja. Oh ja, zeker, zeker.
0: Ja.
1: Het is een feestje om hierbij te zijn.
0: Ja.
2: Nou, dat is positief. Laat dat wat voor de luisters zijn die denken, ik heb nog tijd over. Voor vrijwilligers, dat het echt een feestje is om als vrijwilliger bij ons aan de slag te gaan.
1: Ik zou zo gauw mogelijk mij aanmelden.
0: Precies. Ja.
1: Want ze weten niet half hoe leuk het is.
0: Ja.
1: We zijn vrijwilligers, maar dat is nu juist zo leuk.
0: Ja, maar we zijn hele leuke dingen doen we met elkaar. We zijn een leuk team. We praten met elkaar. We ondersteunen elkaar. En dan komen we op waar we het vanavond over zouden hebben, over de rouwverwerking. Want op een gegeven ogenblik stond je wereld even stil.
1: Helemaal. Helemaal.
0: Ja.
1: Wat je niet verwacht.
0: Nee.
1: Een jongen van 46 jaar. Hartstikke gezond. 4 kinderen. En dan krijg je bericht, ik was niet thuis, je moet thuis komen.
0: Ach.
1: Oh, en mijn kleindochter belde op. Ik zei, waarom? Nou, dat zullen we je straks wel vertellen. Nou, ik zei, vertel maar wat. Waarom moet ik thuis komen?
0: Ja.
1: Nou, ze zegt, kom maar thuis, dan zie je het wel, oma.
0: Oh.
1: Nou, ik zei, is er wat met opa dan?
2: Ja, ja.
1: Nee, zei ze. Nou, ik denk, moet toch maar naar huis.
0: Ja.
1: Ja, dan kom ik thuis en zitten mijn zonen daar. En de politie was bij een van de jongens aan de deur gekomen. Van, Rutger heet die zoon dus, Rutger. Ja. Ja, ze hebben Rutger gevonden. Hij ligt in het ziekenhuis met een hartinfarct.
0: Oh,
1: nou, de wereld zakt, zakt weg. Hè? Weet je, dan droom je. Hè? Je gelooft het niet.
0: Ja.
1: Dus wij moeten naar het ziekenhuis.
0: Ja.
1: Nou ja, hoe je daar komt, weet je ook niet meer.
0: Nee, nee. Het is een roes, hè? Soort roes.
1: En dan kom je daar en dan ligt hij aan alle toeters en bellen.
0: Oh,
1: nou,
0: dat
1: wil je niet zien.
0: Nee.
1: Nou, toen werd al gezegd van je moet maar het ergste voorbereiden.
0: Ja.
1: Nou, ik word er nog warm van als ik het weer het beeld weer zie. Hè?
0: Ja.
1: En het is inmiddels nu 2 jaar geleden.
0: Ja, 2 jaar.
2: En het voelt als gisteren, denk ik.
1: Ach, dit verwerk je nooit weer. Het is je kind, hè?
0: Ja.
2: Ja.
1: Ik heb het onder mijn hart gedragen.
0: Ja. Ja.
1: En nu moet je het verliezen.
0: Ja.
1: Kijk, en dan zeggen de mensen, nou, het moet een plekje krijgen. Ja, wat voor plekje?
0: Ja.
1: Je leeft er dag en nacht mee. Je gaat er 's avonds mee naar bed. En 's morgens sta je weer met die jongen op.
0: Ja.
1: Het is je kind.
0: Je wilt als ouder niet je kind verliezen, hè? Of overleven, hè? Laten we het zo zeggen.
1: Nee,
0: ja.
1: Het hoort andersom.
0: Ja.
1: Ik moet niet in het gat van mijn kind kijken.
0: Nee, nee.
1: En het was ook nog zo'n lieve jongen, sociale jongen. Ja, het is gewoon vreselijk om een kind te verliezen.
0: Ja. En nu hebben we het daar wel eens over gehad, hè? Over het geloof en over het, hoe je daarin gesteund wordt. Ik denk dat er ook meerdere mensen zijn die meegemaakt hebben dat ze een kind verloren zijn. En misschien kun jij vertellen hoe het jou gesteund heeft, het geloof in de Heer. En te weten dat Rutger veilig bij de Heer is, hè? Dat je dat toch steun geeft. Misschien kun je dat andere mensen ook uitleggen, dan hebben ze daar wat aan.
1: Ik hoop het, want ieder beleeft het op zijn manier.
0: Natuurlijk.
1: En het is ook de manier van hoe je afscheid neemt.
0: Ja.
1: Is het kind ziek, dan zie je het aankomen. Maar hij is zo uit het niet gezond weg.
0: Ja. Ja.
1: Nou, en dan hebben ze ook nog een uur gereanimeerd. Nou, dan weet je het wel. Maar goed, ja, dan je leeft eerst in een droom.
0: Ja.
1: Het is vreselijk. Maar wanneer het een klein beetje zakken gaat, ja, dan moet je toch bij de Heer zijn.
0: Ja.
1: Om kracht en steun, want je redt het zelf niet.
0: Nee, en dan is bidden ook heel belangrijk.
1: Bidden is heel belangrijk.
0: Ja.
1: En soms denk je, nou, de hemel is van koper. Ik geloof niet dat het doorkomt. Nee, je bent zelf bedroefd.
0: Ja, klopt.
1: Je antenne staat niet meer uit.
0: Nee.
1: Om te ontvangen. Maar hij was er wel.
0: Ja. Ja.
1: Dat was hij zeker. En later, wanneer alles een beetje achter de rug is, ja, dan ga je de Heer zoeken. Hè? Want waar moet je de troost vinden? Dan alleen bij hem.
0: Ja.
1: Het is ook zijn kind, hè, die thuis gehaald is.
0: Ja, hij is naar de Heer gehaald.
1: Absoluut. Ja. Hij is zeker weten, hij is bij de Heer. Toen hij ging sterven, stond de Heer al met de armen open om hem te ontvangen.
0: Ja.
1: Kom maar thuis, mijn kind.
0: Ja, en dat is dan toch een heel klein stukje troost, hè? Te weten dat hij veilig in de armen van de Heer is.
1: Het is een hele grote troost.
0: Ja.
1: Want zo kun je het proberen los te laten.
0: Ja.
1: Maar een plekje geven, ja waar.
0: Ja.
1: Dat kan nooit. Het is je kind en je draagt de dag en nacht bij je.
0: Nou had ik ook begrepen van jou dat je een gedicht bij je hebt. Zou je die willen voorlezen?
1: Ja, zeker.
0: Ja?
1: Dan. Ja. Voor jou en voor de luisteraar die dit ooit is overkomen, of een geliefde. Het hoeft niet beslist je kind te zijn, hè?
0: Klopt.
1: Je ouders kunnen het ook zijn.
0: Ja.
1: Wanneer je last te zwaar is om te dragen, je hart geen rust en schuilplaats vindt en al je hoop is stuk geslagen, dan ben ik daar, mijn lieve kind. Ik draag je in mijn sterke armen. Ik druk je tegen mij aan. Mijn woord van troost zal je verwarmen. Mijn liefde laat je nooit meer gaan. Je hoeft mij niets meer uit te leggen, want ik begrijp wat jij bedoelt. Ik werd een mens en ik wil zeggen dat ik de pijn voel die jij voelt. Leun maar op mij in al je zorgen. Steun op mijn werk dat ik volbracht. Ik geef aan jou een nieuwe morgen. Ik geef je hoop en nieuwe kracht. Jouw hemelse vader. En die kracht na 2 jaar beginnen we nu toch te ervaren.
0: Toch wel.
1: Ja, 100% zeker. En hebben we een zwak moment, dan moeten we toch weer eventjes naar onze hemelse vader. En dan zeg ik, Heer, ik verdwaal weer.
0: Ja.
1: Kom
0: ja.
1: bij me.
0: Ja.
1: En troost me.
0: Ja. Nou, ik denk dat dit voor heel veel mensen ook zou kunnen helpen, hè? Dat gedicht en wat je nu vertelt. En je had ook een heel mooi nummer wat toen gedraaid werd. Zullen we dat nu even doen?
1: Heel graag. Ik weet niet welk nummer het is misschien.
0: Dwars door alle tranen
1: heen. Oh ja, dwars door alle tranen heen. Nou, dat is heel duidelijk.

0: Dit is Horizon, een programma over geloof en samenleving.
1: Nou, we hebben net het nummer gehoord, Dwars door alle tranen heen, van Nederland Zingt. En wat is dat een mooi nummer. Zeker na wat je net verteld hebt, Jannie. Ja. Mm-hmm. Dan komt dat nummer ook echt binnen.
2: Komt zeker binnen.
1: Ja.
2: Want kost je wat tranen.
1: Ja, heel veel tranen, denk ik.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Ja, en je moet sterk zijn voor de familie.
1: Ja.
2: Voor de kleinkinderen.
1: Heb je genoeg ondersteuning gehad uit de familie?
2: Ja, ik heb hele fijne vrienden.
1: Ah.
2: En dat is heel bijzonder. Daar kun je dag en nacht terecht. Of ze komen naar ons toe.
1: Ja.
2: Nee, dat is heel bijzonder.
1: Ja.
2: Het is heel fijn, maar je moet toch zelf verwerken. En natuurlijk met mijn man.
1: Ja, zeker.
2: We zijn samen, gelukkig nog.
1: Ja.
2: En die heeft even veel verdriet.
1: Ja, dat
3: klopt. Ja. Ja.
1: Ja.
2: Maar dit is levenslang. Hier kom je nooit, nooit weer af.
3: Nee. Maar niemand is hetzelfde. Dus iedereen beleeft het op andere manier. Hey, ik bedoel, als ik naar mezelf kijk, heb ik mijn beide ouders voor, hoor. Maar twee van mijn vier zussen ben ik ook kwijt. En daar had ik meer moeite mee, om het zo te zeggen, dan met mijn ouders. Hoe raar het ook misschien ook klinkt, maar daar had ik meer moeite mee. Omdat die een stuk jonger waren met overlijden. Ja, 55, 56. Nou,
1: ja,
3: maar daar had ik veel meer moeite mee.
2: Dat begrijp ik. Ik bedoel, mijn ouders zijn ook overleden. Mijn schoonzusjes van mijn man, die zijn ook drie overleden. Vreselijk.
3: Ja.
2: Vreselijk. Maar toch, je eigen kind.
3: Mm-hmm.
2: Het bloed eigen Zeker, kind. Ja. En het was ook nog zo'n leuke, spontane
3: Precies, ja.
2: jongen.
1: Ja, ja.
2: En als je nagaat dat mijn zoon, de politie kwam bij de deur bij mijn zoon. En die vertelde dat hij overleden was. Nou zegt hij, mijn ouders wonen ook in Menaldum. Waarom komen jullie bij mij?
1: Ja.
2: We hebben op papier dat ze in een bejaardenhuis zitten. Waar halen ze het vandaan?
3: Ook bijzonder.
1: En dat was helemaal niet zo. Nee.
2: Wij wonen gewoon.
1: Ja. Ja.
2: In een gewoon gezinshuis.
1: Misschien hebben ze gedacht dat het een te grote schok zou zijn voor jullie. Als jullie in een bejaardentehuis zouden wonen en heel oud zouden zijn.
2: Ja.
1: Dat het dan beter via jullie zoon had kunnen gaan.
2: Ja, maar dan nog. We zijn wel de ouders.
1: Ja, inderdaad. Ja.
2: Maar het kost je energie, verdriet en
3: Zeker.
2: Tijd.
3: Ja.
1: Ja.
2: Maar ik ben nooit thuis blijven zitten. Ik ben de eerste, de beste zondag toen ik op het rooster stond voor glorieklanken, ben ik gegaan.
1: Dat weet ik nog, ja. Ja, dat klopt.
2: Ik denk, als ik het nu niet doe, dan weet ik niet hoe het dan komt.
3: Nee. De stap wordt alleen maar moeilijker dan, hè?
2: Ja.
3: Als men dat soort dingen uit gaat stellen. Nee, dat zie ik, dat zie je om je heen ook wel.
2: Ja.
3: En dat is met meerdere dingen. Zo, maar zeker met dit soort dingen ook. Als je uitstelt, wordt de stap alleen maar moeilijker.
1: Ja,
2: dat is waar, Chris.
3: Ja. En mag ik nou een vraag stellen?
2: Yes, zeker.
3: Weet Jannie ook, natuurlijk hartstilstand, maar ging hij ergens naartoe of was het thuis? Of?
2: Hij woonde in Zeewolde en hij had altijd nog in Leeuwarden een flat.
3: Ja.
2: En die was hij aan het leegruimen. En toen had hij tegen mijn kleindochter gezegd, ga je mee?
3: Hm.
2: Nou, ze wilde dan niet. Achteraf jammer.
3: Ja.
2: Want het gebeurde in die flat. Want hij hing over het balkon. En een voorbijganger zag hem liggen. Hangen.
3: Oh jee. Ja.
1: Oeh, dat is
2: die echt. Heeft gelijk 112 gebeld. En de politie. Nou, deuren geforceerd. En
1: ja.
2: Dus hij is ook nog alleen gestorven.
3: Ja.
1: Oh.
3: Jakkes.
2: Hangend over een balkon.
1: Ja. Maar dat is voor jouw kleindochter ook erg om dat achteraf te beseffen eigenlijk.
2: Vreselijk, ja.
3: Dat is zeker echt. Maar dan moet je dan inderdaad ook weer een plekje geven. Ik bedoel, maar het is niet bewust natuurlijk.
1: Nee,
3: hè?
1: Nee.
3: Maar natuurlijk, je hebt natuurlijk dat gevoel, dat snap ik. Maar dan moet je voor jezelf wel een plekje geven. Hè? Dus, ja.
2: Ja, maar zo'n meid is nu 18, toen was ze 16.
3: Zeker, ja.
2: En hij had in zijn tweede huwelijk nog een kind, die was toen 2.
1: Ja. Ja, moet je
2: dus die leert zijn vader nooit kennen.
3: Nee.
2: Nou, hoe pijnlijk is dit alles?
3: Zeker. Ja.
1: En de kleindochter, dat is Demi.
2: Demi.
1: Lieve
2: meid. Ja, en ze heeft natuurlijk nog een broertje, een tweelingbroertje. Dat is Dave. En dan komt daar nog één boven, dat is Mike.
1: Dat is de oudste.
2: Ja, hij heeft in totaal 4 kinderen, had hij dus.
1: Ja.
2: Ja, hij was gelukkig.
1: Ja.
2: Maar ja, wat is de reden geweest? Hij heeft vast wel eerder iets gevoeld. Dat moet zo zijn.
1: Ja, ik begrijp de vraag van Chris heel goed. Want hoe komt het zo ineens? Hè?
3: Ja, maar dat vraag ik me wel bij meer dingen af. Ja, in dit leven, ja, bij je hartstilstand. Ja. Andere dingen. Ja, dan denk ik, hoe dan? Hoe krijg je zoiets spontaan? Hè?
1: Ja.
3: En dan mag ik wel BFV zijn. Maar ook, wij weten dat soort dingen niet. Je krijgt het of je krijgt het niet. Maar
1: ja.
3: Kan je iets voorkomen? Zeg het maar.
2: Nee, weet je
3: niet. Ik denk het niet.
2: Hij kan het niet meer zeggen.
3: Nee.
1: Hij was natuurlijk aan het sjouwen. Hij moest
2: zware boksen.
1: Hij heeft natuurlijk inspanning geleden.
2: Hij heeft wel wat gevoeld.
1: Ja.
2: Maar had hij maar 112 gebeld.
1: Ja.
2: Maar hij is allemaal achter. Had.
3: Precies, ja.
2: Hij
3: ja.
2: is er niet meer.
1: Nee, dat klopt. Dat is
2: en wij moeten verder.
1: Ja.
2: Dwars door alle tranen heen.
1: Dwars door alle tranen, ja, het mooie nummer. Ja. Nou hadden we het er net ook nog heel even over dat stel dat de mensen thuis zijn die luisteren en die wel behoefte zouden hebben aan een gesprekje. Misschien zijn ze helemaal alleen, hebben ze niemand om mee te praten. Ik denk dat het ook een idee zou zijn dat mensen dan bijvoorbeeld een mailtje sturen naar wat we net hadden, Horizon.
3: Horizon@omroepzeeland.nl.
1: Ja, dat is hem even kwijt. Ja, dat ze een mailtje sturen en dat ze daarin misschien vragen. Hè, want wij kunnen altijd contact met ze opnemen. En misschien vinden ze het wel prettig om een telefoongesprekje te hebben. Hè, kun je elkaar een beetje helpen daarin, elkaar ook bemoedigen. Is dat een idee?
3: Dat lijkt me zeker.
2: Ja, ik denk van face to face dat dat nog beter is.
1: Ja.
2: Want dan zie je elkaar in de ogen. Je ziet elkaars verdriet.
1: Ja.
2: Kijk, en mensen die alleen zijn, kan ook heel verdrietig zijn.
1: Ja.
2: Maar dit gaat nu meer over een gemis van een kind.
1: Ja.
2: He? Het sterven van je kind.
1: Ja.
2: Ja, ik bedoel, ouders weet je, die ga je verliezen.
1: Ja.
2: Maar een kind, die hoort niet in het gat. Wij zouden horen niet in het gat van het graf te zien.
1: Nee, dat klopt. Maar ik bedoelde ook eigenlijk meer, er zijn misschien ook mensen die alleen zijn en die bijvoorbeeld ook een kind verloren hebben.
2: Ja.
1: Maar die niemand hebben waar ze mee kunnen praten.
2: Vreselijk.
1: En die zouden dan een mailtje kunnen sturen.
2: Het zou heel fijn zijn. Je kunt elkaar zo bemoedigen.
1: Ja.
2: En dat is zo'n kleinigheid.
1: Ja. Ja.
2: En de ene is sterker dan de ander.
1: Ja, ook dat.
2: De arts die vroeg mij, wil je ook begeleiding? Ik zei, ik weet niet waar ik beginnen moet.
1: Nee, inderdaad.
2: Dus ik doe het me niet.
1: Nee.
2: Maar ik kom er met mijn lieve vrienden en mijn man en schoondochter en zoon. Ah, het is allemaal even fijn. Ze leven mee.
1: Ja.
2: En mijn dochter natuurlijk.
3: Het is sowieso fijn dat men erover kan praten. Hè? Dat is heel belangrijk. Hè?
2: Ja, dat is alles.
3: Alles en niet wegstoppen. Nooit.
2: Nee, nooit. Precies. Maar, weet je...
3: En een gedenkplekje in huis, lijkt mij.
2: Ja. Een mooie foto van
3: hem. Nou, precies. Ja.
2: Maar Chris, weet je, de een wil het verstoppen.
3: Mm-hmm.
2: En weer een ander kan er niet over praten.
1: Klopt.
2: Maar het is juist zo goed. Ga ventileren, want dat lucht op.
3: Precies. Ja. Ja.
2: Medicijnen is de oplossing niet.
1: Nee.
2: Praten met je lotgenoten.
1: Ja. Nou ja, ik weet als team, hè, we zijn collega's bij Gehoorklanken.
2: Ja.
1: En ik weet dat wij toen ook wel regelmatig gesproken hebben erover. En ik hoop dat je daar ook wat aan hebt gehad.
2: Zeker. Alles werkt mee ten goede.
1: Ja.
2: Maar we krijgen hem niet meer terug.
1: Nee. En nou heeft jouw kleindochter, hè, voor haar vader, heeft een prachtig nummer gezongen.
2: Ja.
1: Bij de begrafenis.
2: Ja, ja.
1: Van Thank You. En wij vinden hem allemaal heel erg mooi.
2: Ja, het is een prachtlied.
1: Ja.
2: En weet je, dat lied dat zong ze toen de kist de kerk ingedragen werd. Ik zeg tegen haar, hoe kon je het zingen?
3: Ja, knap.
1: Ja,
2: ze zegt, oma, ik kreeg even de keel, kneep me dicht. Maar toen herstelde ik me weer.
1: Ja.
2: Nou, hoe knap is het je vader?
1: Ja.
3: Ik denk, of ik weet wel zeker, ze kregen de kracht van de Heer.
2: Absoluut.
1: Dat wilde ik dus ook zeggen. Dat klopt wat Chris zegt, want Demi is heel gelovig.
2: Ja,
1: hè,
2: hoor.
1: Dus
2: ja. Nou ja, heel. Je bent het of niet?
1: Ja, zo voel ik het ook.
2: Maar zij leeft echt met de Heer.
1: Ja.
2: Ja, we appen elkaar geregeld. En nou, dan appt ze weer even. Oma, hoe gaat het?
3: Ja, prachtig.
2: Ja, hoor. Het is een gouden meid. Jongens zijn wat anders.
1: Ja, dat is... Maar zullen we het nummer even draaien van Demi, wat ze gezongen heeft?
2: Ja, prachtig.
1: You.
2: Tijdens het inbrengen van de kist.
1: Ja.

0: Thank you.
1: Thank you.
2: Nou, Jannie, dat was je kleindochter met het prachtige nummer Thank You.
3: Heel mooi.
2: Heel mooi. Dat doet echt heel veel. Hè? Jij hebt ook nog een gedicht meegenomen die hier wel heel mooi bij past.
1: Ja, heel mooi. Maar ik wil nog zeggen dat ze zo mooi begeleid wordt, de muziek, door haar vader.
2: Ja, dat is toen nog
1: dat
2: opgenomen.
1: Was in een goede tijd nog opgenomen. En dat hij nog leefde.
3: Zong ze wel vaker met haar vader?
1: Haar vader deed de muziek. Hij was heel muzikaal. Ja. Je vroeg hem maar een lied en hij speelde het.
2: Wauw.
3: Heel knap.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Hij speelde alles. Gitaar, harmonium, pak maar een instrument hij speelde.
3: Dat was een hele mooie gave.
1: Ja, prachtig. En die gave is weg.
2: Ja, maar dan is het mooi dat ze dit als herinnering heeft. De muziek die haar vader nog, Rutger.
1: Ja, dit is heel, heel bijzonder.
2: Ja.
1: Ja.
2: Maar zou je misschien nog het gedicht even willen voorlezen?
1: Zeker weten. Het gaat over de kunst van het loslaten.
2: Oeh.
1: En dan denk ik even aan eventueel de luisteraars die ditzelfde meegemaakt hebben. Of verdriet van iemand die ze moeten missen.
2: Ja.
1: Dan denk ik dat dit een hele grote troost is. Tenminste voor ons. Voor mijn man en mij is het een troost.
2: Ja.
1: Kunst van het loslaten. Ik bracht mijn zorgen bij de Heer. Om ze aan hem te geven. Ik bad voor wat moeilijk was. Ik wilde graag blij leven. Maar toen ik daarna verder ging en alles had beleden, toen voelde ik een groot verdriet. Mijn last was niet verdwenen. Waarom nam u de zorg niet weg? Heer, wilt u niet verhoren? Wat ik vroeg in mijn gebed, toen hoorde ik deze woorden. Ik wil je helpen, o mijn kind. Je last mag je mij geven. En al je zorgen neem ik op mij. Op heel je weg door het leven. Doch weet één ding, onthoud het goed. Jouw tobben zal niet baten. Je lasten kan ik dragen. Je lasten kan ik dragen. Slechts als jij ze los wil laten. Het is een gedicht van Corrie ten Boom. Loslaten is je enige houvast.
2: Ja,
3: heel mooi gedicht.
2: Ja, zeker mooi. Ja.
1: En dat hebben we nodig.
2: Ja,
3: zeker. Ja.
2: Zeker.
1: Tenminste voor degene die iets ernstigs meemaken in hun leven.
2: Ja.
1: En wat zou het mooi zijn om elkaar te gaan bemoedigen.
2: Ja.
1: En op te beuren. De ene keer ben je zwak en dan heb je die ander nodig. De andere keer ben jij sterk.
2: Ja.
1: En dan bemoedig je de zwakken weer.
2: Ja.
3: Ik vind het sowieso heel mooi en waardevol dat Jannie dit wil delen met luisteraars en met ons.
1: Ja, maar ik had het ook wel op mijn hart om dit te doen. Ja. Het is pijnlijk. Mijn hart huilt. Maar ik moet dit doen.
2: Ja.
1: Want we hebben een grote God die naar ons luistert.
2: Ja.
1: Is het verdriet weg? Nee.
2: Nee.
1: Dat blijft levenslang. Maar we krijgen wel troost om verder te gaan.
2: Ja, dat klopt. Ja. Mooi dat je dat zei. Ja, dat is ook zo. Ik heb een klein beetje...
1: Het is niet in de wereld te vinden. Hè?
2: Nee, nee.
1: En maar heen te gaan en maar ditjes en datjes te doen. Je komt thuis en het valt weer op je.
2: Ja.
1: Je moet het met de Heer delen.
2: Met de Heer delen, ja. Ja.
1: Dan komt de rust.
3: Precies. Dus sowieso willen we jou danken dat je hier vanavond in de studio wil zijn als gast. En we kunnen nog een keer het e-mailadres noemen. Hè?
2: Het e-mailadres.
3: Voor als de mensen, het willen.
1: Het zou prachtig
3: willen
1: zijn.
3: Willen in gesprek willen gaan.
1: Ja, ja. Het verruimt. Het haalt het probleem niet weg.
3: Nee.
1: Maar het verlicht.
3: Het is
1: om elkaar te bemoedigen.
3: Precies, sowieso verstandig
1: dragen.
3: Om erover te praten.
1: Ja, heel verstandig, want dan raak je het kwijt.
2: Ja. Nou, het mailadres is horizon@omroepzilt.nl. En zijn er mensen die misschien ook het gedicht willen hebben van jou? We kunnen het eventueel ook op Omroep Zilt plaatsen. Hè? Via de redactie, toch?
3: Kan altijd, hè?
2: Kunnen mensen het altijd even nalezen.
3: Dan kunnen we het in een persberichtje plaatsen. Hè?
2: Ja, een persbericht.
1: Als er mensen zijn die een gesprek willen, dan hoor ik het.
2: Ja.
1: Heel graag zelfs.
2: Ja.
1: Want het verdriet is niet alleen te dragen.
2: Nee, je moet het samen doen.
1: Ja hoor, ja.
2: Ja. Heel mooi, ja.
3: Bedankt.
1: Graag gedaan.
2: Ja, heel erg bedankt, Jannie.
3: Zullen we een liedje doen?
2: Ja, we doen een liedje.
3: En dan hebben we dan nog een klein berichtje van Siets de Jong. En dan zijn we bijna over 8 uur, hè?
2: Ja, het gaat...

0: Wat een prachtig nummer, Counting My Blessings van Seps Luther. Heerlijk nummer. En dan heeft Chris nog een mededeling.
1: Ja, want Sietse de Jong zou ook vanavond telefonisch uitzending zijn. Maar ik denk dat hij heel erg druk heeft met de voorbereiding. Want morgen is er namelijk een lente-rommelmarkt in Droegeham. En daar gaat hij staan. Dus bij de camping Het Schuttersplek. De zone 1 in Droegeham. En dat is van 9:30 morgenochtend tot 4:00 middags. En daar staat hij ten behoeve van zijn goede doel, wat hij al jaren doet. Victory for All. En dat doet hij voor het goede doel in Sloppenwijk van Zuid-Afrika. Dus mocht je daar in de buurt zijn, of je wilt een leuk uitstapje doen naar Droegeham, kan natuurlijk ook. Dan kan je daar kijken op de Lente Rommelmarkt. Morgen dus van 9:30 s'morgens tot smiddags 4:00.
0: Ja, nou ik wil nog even Jannie Bakker bedanken. Onze studiogast Sjoerd Mier voor de techniek. Chris Wijbinga voor de medepresentatie.
1: En jij natuurlijk ook bedankt.
0: Nou, graag gedaan. Wij hopen dat u alle genoten heeft van de uitzending. We hebben dit met liefde gedaan. Volgende week is de presentator Roelof Santing en de techniek is in handen van Ale Bos vanuit de studio te Franeker. Wij wensen iedereen een gezegend Pinksteren toe met veel liefde voor elkaar.
1: En heb je nou midden in de uitzending afgestemd en denk je was toch heel interessant, kan je altijd de uitzending even naluisteren op omroepswereld.nl.
0: Helemaal goed.
1: Een gezegend weekend.
0: Ja.

0: aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Het kabinet wil de regels rond ambtsdelicten van ministers en kamerleden aanpassen. De nieuwe wetsvoorstellen moeten ervoor zorgen dat onderzoeken en vervolging minder politiek gevoelig worden. Zo zou de beslissing over vervolging straks niet meer bij de regering of Tweede Kamer liggen, maar bij de procureur-generaal van de Hoge Raad. Daarmee moet de procedure onafhankelijker en duidelijker worden. Volgens minister Rubio hebben de Verenigde Staten nog geen NAVO-hulp ingeroepen rond de straat van Hormuz. Tijdens overleg met NAVO-bondgenoten in Zweden zei hij wel dat de Amerikanen werken aan alternatieve plannen als Iran de belangrijke zeeroute gesloten houdt. Europese landen zouden bereid zijn te helpen als dat nodig wordt. ProRail krijgt een boete van bijna 3 miljoen euro van het ministerie van Infrastructuur. Volgens staatssecretaris Bertram waren er vorig jaar te veel grote storingen op het spoor. Het ging om 586 zogenoemde impactvolle storingen en dat is ruim boven de afgesproken norm. ProRail moet nu maatregelen nemen bij slechte sporen en kwetsbare bovenleidingen om nieuwe vertragingen te voorkomen. En in het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen met een mogelijke ebola-infectie. Volgens het RIVM gaat het om een lage verdenking, maar de patiënt ligt uit voorzorg op een speciale afdeling voor ernstige infectieziekten. Artsen doen nu onderzoek om vast te stellen of het daadwerkelijk om ebola gaat. Voor bezoekers en medewerkers zou er geen extra risico zijn. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws.
1: Het alternatief.

4.

0: Ja, goedenavond, heren.
1: Peter.
0: Daar zijn we.
1: Ja.
2: Met z'n drieën, jongens.
0: Ja, jongens. En ik denk van, weet je wat? Ik heb, neem die warme vibes van Corfu nog eventjes mee.
2: Ja,
0: hebben we, en we gooien nodig. Een lekker warm nummertje erin. De, ja, de Metamorphis Mix van Arrested Development.
1: God, Arrested Development. Nou, dat heb ik lang niet gehoord.
0: Nee. Daar word je toch blij van.
1: Mama's Always On Stage draaiden wij vroeger wel.
0: Oh ja.
1: Dat was echt fantastisch. Maar ik denk dat ik het in 100 jaar niet meer gehoord heb. Lekker.
0: De single versie, of tenminste de versie op de LP, die gaat er weer veel langzamer. Maar deze mix, ja dat vind ik
1: leuk. Ja, erg leuk. Soms. Erg leuk.
0: Maar ja, inderdaad. Ik ben er weer. Ik hoorde dat jullie hadden de Chain vorige week, of 2 weken geleden. Die heb ik zelfs in Griekenland nog geraden.
2: Ja, oh ja.
0: Dus niet speciaal
1: vind
0: voor...
1: Vind je leuk, hè, om te vertellen.
0: Speciaal voor Martien. Nu een hele makkelijke.
1: Ik vind dit zo. Ik ga hem hartstikke nat.
0: Nou ja, jongen, jullie hebben het waarschijnlijk gelezen. Ondanks dat het concert wat tegenviel. Het zijn alleen maar superlatieven van de LP van Haunted Youth. Ja. Van 4 tot 4,5 tot... nee, ik heb geen 5 sterren gezien. Vooral 4 en 4,5. En ik vind hem heerlijk. Ik heb hem besteld, maar hij komt er niet. Maar gelukkig is daar dan het internet. En dit is nog een nummertje. Die wordt eigenlijk een beetje als single vooruitgeschoven. Dat is nog wel eigenlijk het oude Haunted Youth. Maar ja, het is wat harder. Het is wat steviger. En lekker. Hier komt-ie. Forget Me.

0: Ik word heel gelukkig van dit soort auto's, hè?
1: Nou, appeltje eitje.
0: Ja, dit zijn allebei Belgische bands natuurlijk. Ja. Dat kan niet missen.
2: Ja.
0: Nou, zie je wel?
2: Nou, ik dacht de twee favoriete bands van Peter.
0: Als ja, hij nou tegen ook jou zegt van dat is goed, dan is dit mijn laatste uitzending.
1: Ja, dat had ook gekund. Maar de link die ik erin gooide, dat is inderdaad de link die er zei. Bij de Belgische band.
0: Nou, dit is volgens mij voor het eerst in 2 jaar of zo.
1: Want weet je wel wie de zanger is van IJssel of Man?
0: Ja, nou, zie wel. Ik is de bonuspunt gevraagd.
1: Weet je wie de zanger is van IJssel of Man?
0: De zanger van de Haunted Youth.
1: Nee, de zanger van IJssel of Man.
0: Ja, de zanger van de Haunted Youth.
1: Nee,
0: dan weet ik het niet.
1: Dat is Stash.
0: Is dat serieus al?
1: Ja.
0: Oh, wauw.
1: Dus die heeft inderdaad... Dit is een projectje wat hij al een keer heeft gedaan.
0: Oh, wauw. Dat wist ik niet.
1: En nu hebben ze een tweede cd uit. En ja, hij is heerlijk. Dus,
0: ik vind het erg leuk, ja.
2: Ja, ik vond het ook leuk. Dus,
1: nou, ik heb nu een nieuwe plaat. En ja, daar word ik ook heel erg blij van. Het is een Britse band. En het is echt die Britse muziek waar ik inderdaad elke dag blij van word. Het is inderdaad nieuw. De band heet World News. En ga hier luisteren. Sidestep.

0: Engels bandje.
1: Dit klinkt een beetje als Public Service Broadcasting.
0: Wings of Desire. Ja, ik
2: dacht dat Bono op achtergrond was aan het vertellen.
0: Ah, ja. Nou, wat grappig, want inderdaad, de Haunted Duty heb ik heel vaak opstaan. En op een gegeven moment is die plaat afgelopen en dan pakken ze gelijksoortige nummers erbij. En toen zocht ik deze lui op, want ik denk, wat klinkt dat lekker. En toen werd inderdaad gezegd van, ja, het heeft wel wat raakvlakken soms met U2.
2: Ja.
0: Dus leuk dat jij Bono zegt.
2: Ja, sorry Tiede.
1: Ja, natuurlijk. Net het net als
2: mijn muziekkennis.
1: Nee, natuurlijk. Uitstekend.
0: Maar jij wist de chain. Dat vind ik ook heel goed.
2: Ja, nou, dat is echt voor het eerst.
1: Ja, zeker. Nou, oh, deze chain. Oh, ik kan wel goed, hè?
0: Ja, het hartstikke goed. We beginnen aan het... Dit jaar zal ik elke uitzending iets van de sound draaien. Maar, en dan wanneer ze weer komen, dan zeggen jullie allemaal... Oh, dat wil ik ook heel graag. Heen. Maar de volgende, pak ik hem even. Nee, ik heb nu een andere track. En dat heeft een beetje te maken met
1: lekkere track.
0: Gisteren waren we bij Heegspanning. En daar zag ik...
1: Bert. Oh ja, joh.
0: Ja.
2: Straatfestival van
0: Heeg. Ja, en daar trad Ellen, die trad er ook op. En die heeft het heel erg naar haar zin gehad. En ik wou natuurlijk haar in actie zien. En ze hadden een soort van cabaret-achtige strijk. En strak en strijk.
1: Nou, je hebt het gezien, dus ik neem aan dat je dat ook kunt uitleggen.
0: Nou ja, verdorie, maar ik heb het kwijt. Maar dat komt om mijn ouderdom. Maar ja, inderdaad. Ik heb 3 keer dat hele Heeg doorkruist. En nooit kwam ik ze tegen. En toen kwam ik wel Bert Erens tegen. En toen ben ik daar maar in dat kroegje gaan zitten. Maar heb ik dus inderdaad Ellen nooit gezien. En toen zei Bert van, dat is slapen op de bank vanavond.
1: Maar Peter, het zou leuk zijn als je iets hebt waar bijvoorbeeld bij je op afstand van elkaar met elkaar kunt praten. Dat noem je dan, ik zit iets te denken, phone klinkt als horen en telen is op afstand. Dan noem je dat telefoon.
0: Dat was niet te doen.
2: Daar kom je niet doorheen.
0: Nee.
2: Zo druk.
0: Nee, maar het is mij ook helemaal niet kwalijk genomen. Dus in principe had ik deze plaat wel kunnen
1: skippen. Ik krijg net een berichtje binnen, wacht even.
0: Maar ik vond hem zo leuk. Ik denk, ik laat hem staan. En het is Roel Zevenburg, waar jullie 2 weken geleden ook al een stukje van hadden laten horen. Ja. En dit nummer heet Blij op de Bank.

0: Ja, dit was een bandje en dat heette Sovjet Sex.
1: Ja.
0: En die heeft een nummer gemaakt in 1997 en dat is dit nummer. Maar niet met jou. En ik dacht, laat ik een klein beetje met de actualiteit meegaan. Want er zingt hier een hele beroemde dame op mee die nogal in het nieuws was
2: de
0: afgelopen week. En dat was Ellen ten Damme.
2: Dat dacht ik al te horen.
0: En inderdaad op de video dan heeft ze steeds minder aan. Dus wat dat betreft leidt dat een beetje af van het nummer.
2: Oh.
0: Maar de man die hier ook in zat was Peter Klashorst, dat was een soort van kunstenaar.
2: Ja,
0: maar die leeft inderdaad niet meer. Nee. Maar dit obscure nummertje. Ik denk van nou, dat was wel grappig.
2: Was die Peter Klashorst niet die kunstenaar die op een gegeven moment die bom overleefd heeft?
0: Dat was iemand anders. Maar dit nummer kon ik helemaal niet. Maar ik kwam er tegen op een site. Ik denk van nou, die gooi ik erin.
2: Ja.
0: En nu een nieuwe plaat.
2: Op wat voor site kom jij Sovjet Sex tegen?
0: Ondergewaardeerde liedjes.nl.
1: Googlen.sex.
0: Nee, ondergewaardeerde liedjes.nl.
2: Ondergewaardeerde.
0: Dat is een snap 2000.
1: Ik zou dat ook zeggen, Ellen.
2: Dat zou ik ook zeggen.
0: Nou, jongens, speel ik het hier eens over.
2: Ellen ten Damme.
0: We gaan door met iets nieuws.
2: Ja.
0: Inderdaad, en dat is de editors met Call It In.

0: avond. Leuk dat je luistert. Leuk dat je luistert.
1: Nieuw.

0: Ja. En toch klinkt het wel lekker, klinkt, die Stones.
1: Het
0: ja.
1: klinkt lekker, alleen wat ik net zei, misschien klinkt het iets te lekker. Het is echt, ik heb heel veel moeite om te geloven dat ja. deze man nog op 85-jarig of weet ik veel, 80-plusjarig leeftijd zo kan zingen.
2: Het gaat mij ook wat te snel allemaal. Dat ja,
1: het is net iets te glad. Niet, ja. Het klinkt precies naar de Stones, maar het is net iets te glad en net iets te rond en net iets te.
0: Ja, nou ja, we leven in een tijd dat je ook eigenlijk niet meer kan zeggen wat er nou aan gedaan is en ja. of het echt is of het nep is. En de videoclip is in ieder geval hartstikke nep.
2: Gooi alle 25 platen van de studioalbums van de Stones in een potje.
1: Ja.
2: En misschien komt dit eruit.
0: Ja. Nou, wie weet. Maar de videoclip is inderdaad helemaal AI gegenereerd. Ja, daar zijn ze zo'n beetje 30 en treden ze op. Ja. Wel een leuke clip, maar ja, de plaat is gewoon wel lekker.
2: Ja.
0: En deze staat maar gemaakt. Ja, die hoorde ik inderdaad 2 weken geleden.
1: Ja, zeker.
0: Op Corfu.
1: Ja, zeker.
0: En nu nog een keer, want dat is nog steeds vandaag. Nee, I guess never.

0: Ik wou eigenlijk een ander nummer draaien, maar ik denk we kunnen het niet maken om Harry Styles, die 10 keer de arena daar optreedt, niet 10 keer uitverkocht. Dat blijkt heel erg tegen te vallen.
1: Ja.
0: Maar hij treedt 10 keer achter elkaar op in de arena. Ik denk dat er moet even een nummertje van Harry Styles in komen. En ja, het nummer hiervoor, ja, sorry, dat heeft te maken met de voorbereiding. Ik lag dus inderdaad heerlijk aan een zwembad in Corfu.
2: Nee, dat kan niet.
0: Ja, dat lag ik wel.
2: Nee, want ik heb op de app gezien dat wij zeiden, Peter, gaan wij jouw steunbord? Nee, die doe ik nog.
0: Ja, die heb ik daar dus doorgegeven.
2: Oh, die heb je
0: daar doorgegeven. En ik heb daar gezocht op internet. En toen kreeg ik deze ervoor. Ik denk, hey, dit is een lekker nummer. Dus die draai ik. Maar nou ben ik erachter gekomen, wij zijn er eigenlijk beide achter gekomen, dat dit gewoon AI
2: artificiële intelligentie.
0: Dus dit bandje bestaat helemaal niet.
2: Nee.
0: Dus we strepen ook meteen weer door. Hij komt in geen enkel overzicht te staan.
1: Oh.
0: Mijn steunplaat van deze maand mei is niet gegeven, want wij willen niks te maken hebben met AI-artiesten. Toch?
2: Wacht even tot we mijn uurtje gehad
0: hebben.
2: Oké.
0: Sorry. Ik wil even eindigen met een nummer. Nou, ik ben heel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Het is vrij nieuw. Nou, start er maar in. Dan kunnen we het daarna nog even over hebben, denk ik.

0: Nou ja, dit was dus Vanilla Ninja met Too Epic To Be True. En wat vonden jullie ervan, man?
1: Ik denk
2: dat jij weet wie het Eurosong Festival gaat winnen morgen.
0: Ja, dat weet ik. Dat weet ik.
2: Ja.
1: Dat is dit Songfestival?
0: Dat is Finland.
1: Maar is dit Songfestival dan?
0: Dit is Songfestival.
1: Nee.
0: Ja.
1: Serieus?
0: Ja, dit is... ik was van plan om er heel...
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
4: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
5: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
6: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Kevin Warsh is vandaag beëdigd als nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, de Federal Reserve. De voormalig Fed-bestuurder volgt Powell op en krijgt direct te maken met oplopende inflatie en politieke druk vanuit het Witte Huis. Warsh zegt dat de Centrale Bank onafhankelijk moet blijven, ondanks de stevige bemoeienis van president Trump met het rentebeleid. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten vanavond opnieuw tientallen asielzoekers buiten de poort. Volgens het COA is er voorlopig nog geen opvanglocatie gevonden waar de groep kan overnachten. Het Rode Kruis heeft maaltijden uitgedeeld en tenten neergezet voor de beschutting tegen de zon. De situatie doet steeds meer denken aan de opvangcrisis van enkele jaren geleden. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, mevrouw Gabbard, stapt op. Volgens de Amerikaanse media doet ze dat vanwege de ernstige ziekte van haar man. Ze was sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de coördinatie van de Amerikaanse veiligheids- en inlichtingendiensten. Het vertrek van Gabbard zorgt opnieuw voor een opvallende wisseling binnen de nationale veiligheidsploeg van president Trump. En een Nederlandse vrouw heeft haar ouders aangeklaagd omdat ze als kind jarenlang zware werkdagen moest maken in het familiebedrijf. Volgens haar werkte ze naast school vaak lange dagen mee in de bakkerij van haar ouders. De inmiddels volwassen vrouw zegt haar psychische en lichamelijke klachten aan te hebben overgehouden. De zaak leidt opnieuw tot discussie over de grens tussen helpen en kinderarbeid. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws.
5: Het alternatief.

0: shall come to live together in a peace guaranteed by the binding force of mutual respect and love.
1: Ja, welkom in de tweede uur, jongens. En luisteraars natuurlijk.
2: Wauw.
1: Ja, dit is My Baby, een Nederlandstalige band. Misschien wel een van de betere Nederlandstalige bands.
2: Nooit echt heel goed doorgebroken.
1: Nee, in Europa wel, hè, maar niet in Nederland.
2: Oh, serieus?
1: Ja, daar kun je geen kaartje. Als je in Engeland of naar Tsjechië gaat, die kanten. Kaartjes zijn in een mum van tijd uitverkocht. Behalve in Nederland trekt het niet zo.
2: Nee.
1: En Jan Willem ruimt op. Je kent hem wel van het ochtendprogramma. Die doet het nou met Jeroen Kijk in de Vechten.
2: Ja.
1: En dan maken ze een tv-programma. Sinds 1 mei hebben ze dat gedaan. Jan Willem ruimt op. En dat doen ze met een huisband en gastartiesten, zoals nu dus My Baby. En ze doen ook gesprekken over liefde, muziek en ook een populaire dobbelsteen en de intro rally doen ze daar, zoals die muziekquiz en ook.
2: Ja, dat doen ze ochtends eten dan Jan Willem start op en Jan Willem ruimt op. Dat zijn lange dagen voor die jongens.
1: Ja, zeker, want dat zeggen ze ook. Ze hebben 5 uur eruit voor die radioprogramma.
2: Ja, nou.
1: En dan s'avonds
2: dit is s'avonds. Ja, wat is live?
1: Ja, het is echt live, ja.
3: En dit is een nummer van Bob Dylan, hè? Masters of War.
1: Ja, en daarom moet je die tekst ook eens heel goed gaan beluisteren.
3: Ja.
1: Ik moet even omdraaien, want ik moet naar die hele mooie vinyl of langspeelplaat die hier staat. En daar ligt een hele mooie 12 inch op, dus die kan ik wel even lekker voor jullie draaien. Het is ook een hele mooie, het is een originele, misschien dat die nooit op Spotify heeft of wat dan ook heeft gestaan. Dit is Man Child, de old school mix van Nene Cherry.
4: Zo fijn.
3: Spannend.
1: Ja, hij.

0: Always easy, MT.
1: Ja, the hero's dead.
0: Fontaine's DC.
2: En dan een Soulwax mixje er doorheen gedaan. En dan klinkt hij toch weer even anders.
0: Het is fantastisch dit.
2: Jongens, een tip. Ga eens een keer naar Soulwax kijken. En vooral die Abbey Road, die is net uit.
0: Ik zit er net aan te kijken. De Abbey Road After Hours met Too Many DJs. Ja, ja, dat is fantastisch.
2: Leg eens even uit over hun nieuwe single. Hoe ze die gemaakt hebben. Zo. En ik moet je ook even verontschuldigen van de 12 inch. We hadden wel een 12 inch, maar niet de 12 inch die ik in gedachten had. Ik had de verkeerde kant van de 12 inch zelf op. Ik had gewoon de gewone uitvoering van Manchild. Dus misschien over 2 weken, dan ben ik er niet. Maar misschien dat de jongens van de overkant...
0: Wanneer zijn we er eigenlijk wel weer?
2: Ja, dat is even een goede vraag. 26e misschien. Peter met Doris.
3: Nee, ik heb net bericht binnengekregen.
2: Geen Doris.
3: Dat Doris niet gaat lukken.
0: Okay. Dus dan zijn wij niet eerder als 15, 16... Nee, 24 juni zijn wij weer van de partij. 26 juni zijn we weer eens volgende keer weer.
2: Ja. Zo. Dat is Peter niet op zaal
3: kan.
2: Wat dan is je over? We gaan nog even muziek doen.
0: Ja. Ik ben hier heel benieuwd naar. Wat ik tot nu toe van deze jongens gehoord heb, word ik niet helemaal warm.
2: Deze is wel lekker. Oh. Alleen het begin van deze plaat doet mij denken aan een andere plaat. En ik heb het opgezocht. Ik heb AI ook laten vragen stellen. Die heeft wel 2 nummers. Maar ik denk, dat is het ook. Ik heb dit gitaarriffje. Heb ik vaak gehoord. Maar ik kan het niet. Of dat nou wel van Muse is of niet. Maar ik heb de AI ook laten vragen. Dat helpt dan soms wel. En die gaf wel 2 nummers. Maar ik denk, nou, dat zijn ze eigenlijk niet.
3: Ik had hetzelfde. Want ik heb het gisteren ook geluisterd.
0: Ik ga maar zo luisteren.
2: Nou, ik hoorde hem dus een keer voor het eerst. Dat is een oude plaat van ze.
3: Ja.
2: Dus ik denk, dit is niet hun nieuwe single. Dus vandaar. Maar Fernand van Tieren, want die heeft het nog niet gehoord. Dit is de nieuwe Muse. En die heet Cryogen.

0: De nieuwste single van het nieuwe album, Everybody Scream.
1: Hebben wij daar een paar weken geleden... Ja, ik zou het zeggen. Ja, en, plus, Everybody Scream heette dat nummer ook. Ja,
0: dat
1: plus,
0: zou best wel kunnen. Dat het zo heet. Dan moeten we het in de statuten even op kunnen zoeken. En daarvoor hoorde je Ren en Chris Webby. En die hebben een samenwerkingsverband. En onder de naam Inpatient uitgebracht.
1: Inpatient.
0: Dat is nu de nieuwe naam, zeg maar, van Ren en die Chris Webby. En dit singeltje wat we net horen, Neurodivergent, is uitgebracht op 13 mei.
1: Kijk.
0: Dus dat was
1: nieuw. Ik ben ook echt heel benieuwd hoeveel die Ren eigenlijk uitbrengt. Want die Ren, het is onder havenklap. Ik weet niet hoeveel LP's die jongen uitbrengt.
0: Nou, niks.
1: Niks.
0: Nee, dat is hem. Ik heb wel eens gevraagd. Die band die hij bij me speelt. Ja. Daar, want, dat is wel iets van, maar dat is heel moeilijk aan te komen.
1: Oh.
0: En voor de rest van Ren is er niks op CD. Dat is alleen maar YouTube.
1: Dat is wel jammer.
0: Ja, je kunt niks werkelijks van hem aanschaffen.
1: Oh, dat is wel jammer.
0: En jongens, hebben jullie van de week een mail gekregen van Spotify?
2: Nee.
0: Dat ze 20 jaar bestaan.
1: Nee, 20 jaar geleden al, joh.
0: 20 jaar geleden. En ik heb die mail en dan kun je dus...
1: Oh, dan kun je terugscrollen.
0: De afgelopen 20 jaar... Je allereerste plaatje was voor mij op 18 januari 2014.
1: Ja.
0: Bij Spotify.
1: Ja.
0: Ik wist echt niet meer, wat was nou mijn eerste plaatje wat ik gestreamd heb? En dat heeft Spotify voor mij bijgehouden, 2014. Het nummer van de band Woods... Met Give Your Light Off. Ik heb het beluisterd. Ik snap dat ik hem alleen op een zo'n programma heb beluisterd. Ik snap niet waarom ik dit als eerste nummer heb gedaan.
1: Oh, serieus?
0: Ja, mijn best beluisterde band was gelukkig Queen. Daar kwamen we wel uit.
2: Ja. Oh ja, dat en, komt hier.
0: Ja. En dus dat 20 jaar. En dan hebben ze ook een playlist van gemaakt bij Spotify. Dat is dan wel weer grappig. Want...
1: Dat is jouw best beluisterde nummers van de afgelopen 14 jaar dus?
0: Ja, van 20 jaar.
1: Ja, ja.
0: En daar hebben ze een mooi lijstje uitgebracht. En dat heet dan Your All Time Top Songs. En daar staat ook bij hoe vaak je één nummer het meest beluisterd hebt. En voor mij is het volgende nummer 63 keer op Spotify beluisterd.
1: Nee, serieus?
0: Dat is dit nummer. En speciaal voor Peter heb ik hem in een andere uitvoering gemaakt.
3: De deur van de Champions League. Dat is Ajax.
4: Een mix tussen gelukzalige glimlachjes en gespannen kopjes.

0: dat was 7 jaar geleden dat dit ongeveer uitkwam. Bla, bla, bla. En het kwam uit omdat er een journalist bij de Telegraaf was. En die praatte nogal veel over Ajax. Wat helemaal niet waar was. En die Ajax supporters hebben dit nummer toen bla, bla, bla gedaan. En elke keer, ik had een seizoenkaart. Die heb ik inmiddels ingeleverd. Ik had een seizoenkaart van Ajax. En elke keer als we naar dat stadion reden, dan moesten we ons even oppeppen en dan draaiden we dit nummer van Armin van Buuren altijd in de auto.
1: Oh, dat meen je?
0: Ja, dat, ja, en daarom is hij zo vaak op mijn Spotify-lijst gekomen.
2: Kijk, en nu gaan ze zometeen naar Volendam, want de arena kunnen ze niet spelen, want er zit Harry Styles.
0: Ja.
2: En Ajax, diep gevallen, moeten zich nou zien te kwalificeren voor Europees voetbal
1: maar wie is eigenlijk,
2: in Volendam.
1: Wie is eigenlijk kampioen?
0: Geen idee. Maar wat Peter nou zegt, wij kunnen nog gewoon derde worden.
2: Zelfs dat kan, ja.
0: Ja, dus
2: ik denk niet dat dat gebeurt.
0: We praten zondagmiddag weer verder. Wij gaan naar weer een nieuwe. En die kwam ik vanochtend, heb ik pas de lijst gemaakt. Doe ik anders nooit. Want ik kruip meestal donderdagavond of vastavond in mijn studiootje. Maar ik kwam vandaag deze tegen en die is net nieuw. En die is van de Kovacs. En die kennen we nog wel. Die heeft een tijdje even niks meer van gehoord.
2: Die muts
0: maar, en dan een kaal hoofd. Zeg
1: kaal
0: maar.
1: Hoofd en
0: nu
1: heeft
0: ze een en al krullen. En ze heeft een nieuwe single en ik vind hem ook wel lekker. Na 1 keer luisteren al. En het is A Perfect Crime.

0: Billy Joe Armstrong.
1: Oftewel Green Day. Ja, dat was van het album 21 Century Breakdown. En je hoorde het vijfde nummer van de cd. En dat Before the Lobo Tommy. Ja.
2: Zo hoor je ook eens een keer wat nieuws.
0: Ja, ja goed hè.
1: Voor jou is het nieuw, Peter. Hè?
2: Ja, voor mij was het nieuw. Ik heb het nooit gehoord.
0: Okay. Nee hè?
2: Nee.
0: Oh ja, dat is wel een hele, bekende.
1: Ja, en de jongens van de Black Keys hebben weer een nieuw album. En
0: ja.
1: Jongens, die hebben weer zo'n album. En het verveelde me wel wat. En het deed me niet zoveel meer. Maar dit album, jongens.
0: Ja.
1: Dit is wel ontzettend. Dit is weer back to the Black Keys, zeg maar.
2: Allemaal covers, dacht ik, dat ze het wel deden.
1: Dat zei je?
2: Dat zijn allemaal covers.
0: Fireman Ring the Bell, is dat een cover?
1: Is dat een cover?
2: Dat zijn allemaal covers. Ja. De laatste cd van... Ja, ik las het toevallig dat het allemaal covers zijn.
1: Oké, maar dit nummer, ik vind hem gewoon heerlijk. The Fireman Ring the Bell, Black Keys.
0: Het origineel is inderdaad van R.L. Burnside, ja.
1: Ja. Dat hebben ze vaker gedaan met een album.
0: Zo.
1: Maar dit klinkt gewoon lekker. Het zou echt voor mij weer de Black Keys.
0: Ja, dit werd wel weer tijd, hoor.
1: Ja.

0: Ja, dit is echt...
1: Heerlijke steunplaat.
0: Dit is, wat ik de vorige keer zei, dit is alsof iemand echt vloeibare porno in je oor giet. Dit. Ik vind dit zo lekker, dit. Dit is zo goed.
2: Maar het origineel stamt uit welk jaar?
1: Ja, dat is 4 jaar geleden.
0: 4 jaar geleden.
1: Oké. Okay. Ja, en nu is het samen gemaakt met Sophie Hunger. En dat is weer een artiest die veel met klassieke muziek doet.
2: Oké. Okay. Ja, dat is zo... ook wel.
1: Ja, en die hebben ze samen deze nieuwe single gemaakt.
0: Ik vind dit echt te gek.
1: Dus waar dit op komt te staan, nog geen idee. Ik kan nog een heel klein stukje van een van onze favoriete bands doen. En dat is Soulwax. En die hebben dan een heerlijke remix gemaakt met
0: Pulp. Ik dacht, je zou zeggen Pulp.
1: Nee.
2: Dat is ook leuk.
0: Dat is ook leuk, ja.
1: Maar we gaan naar het nieuws van 10 uur. En dan komen we straks terug.
0: Oh, jongens, let op het eerste nummer van het derde uur.
1: Een harde.
0: Ik heb een heel zin in.
2: Klasse.

0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Rusland en Oekraïne wijzen naar elkaar na een bloedige aanval op een studentencomplex in de bezette regio Luhansk. Volgens Rusland kwamen daarbij zeker één persoon om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Oekraïne spreekt van manipulatie en ontkent de betrokkenheid bij de aanval. President Poetin heeft inmiddels gezegd dat Rusland met een vergeldingsactie zal reageren. Vakbonden dreigen met acties als problemen bij de beveiliging op Schiphol niet snel worden opgelost. Het gaat om beveiligingsbedrijf ISEC, een van de drie nieuwe bedrijven op de luchthaven. Volgens de bonden zorgt de nieuwe beveiligingsaanpak voor chaos op de werkvloer. Binnen een week moet er verbetering zijn, anders volgen er acties op Schiphol. Kevin Warsh is vandaag beëdigd als nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, de Federal Reserve. De voormalig Fed-bestuurder volgt Powell op en krijgt direct te maken met oplopende inflatie en politieke druk vanuit het Witte Huis. Warsh zegt dat de centrale bank onafhankelijk moet blijven, ondanks de stevige bemoeienis van president Trump met het rentebeleid. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, mevrouw Gabbard, stapt op. Volgens de Amerikaanse media doet ze dat vanwege de ernstige ziekte van haar man. Ze was sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de coördinatie van de Amerikaanse veiligheids- en inlichtingendiensten. Het vertrek van Gabbard zorgt opnieuw voor een opvallende wisseling binnen de nationale veiligheidsploeg van president Trump. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws.
0: Het alternatief.
2: Hallo, Mr. DJ.
3: Attention, attention, attention.
2: Hallo, Mr. DJ.
4: Avec votre DJ à la saison.
3: Attention, attention, attention.
4: Écoutez le champ musical.
5: Yeah! Music machine.
2: Hello, Mr. DJ.
3: Attention, attention, attention.
2: DJ.
4: Avec votre DJ à la saison. Écoutez le champ musical.
3: Attention, attention, attention.
5: Music machine.
6: Pain is not my enemy. Pain is my oldest friend. We met when I was 7. He never left. They asked me when it started. I said, which time? Too many beginnings.

0: er is geen balkon hier waar ik vanaf spring in kan.
1: Dit is, jongens, ik denk dit moet maar direct uit de wereld. Want ik kwam dit nummer anderhalve week geleden tegen. En ik denk, god, kan leren. Ik denk, Slipknot heeft een nieuwe. En toen dacht ik op exact hetzelfde. Ik denk, wacht even. Nee, Slipknot is al 3 jaar uit elkaar. Dit is AI.
0: Ah.
1: Dit is van voor naar achter AI. Er is hier niks echt aan. En ik vind dit. En ik moet erbij zeggen. Daarom heb ik ook gezegd. Ik ben blij dat jij dat in het eerste nummer draaide. Ik vind het zo jammer dat dit niet echt is. Want het is zo verschrikkelijk goed. En ik wil dit niet goed vinden. Maar het is echt heel sterk dit. Maar het is dus hartstikke nep. Hier is niet een noot van gezongen.
2: Maar is er een nummer met Pain? Of is het
1: I Am Pain is wel een nummer van Slipknot. Okay. Maar het gaat belangen aan iets zoals dit gaat.
2: Okay.
1: Nee, dat is dus vandaar.
2: Ja, dan duikt Peter daar nog dieper in.
0: Zeker.
1: Ja, ik bedoel, als we een keer een AI-uitzending moeten gaan maken, jongens.
2: Nee,
1: dat is niet best, hoor.
2: Nee.
1: Daaropvolgend, ik denk nu even een wat lichter nummer. En een wat korter nummer ook.
2: Ja.
1: En ik bedoel, ik ga deze beste man 2 keer draaien. Vanavond, want dit is zo verschrikkelijk goed. Dit.
0: Ja, we hebben hem al eens vaker gedraaid.
1: Hebben we deze al eens een keer gedraaid?
2: Nee, dit nummer niet.
0: Nee, maar we hebben al eens Gladde Paling gedraaid.
1: Gladde Paling gedraaid. Ja, Gladde Paling heeft natuurlijk meesterlijke nummers. En dit is het 1 minuut 29 Mexicaanse dans.
3: Oh, hij is zo glad.

0: Ja, Visage en Depeche Mode met Fade to Grey, Everything Counts. En dit is de Mad One remix van 2026. En ik vind hem heel erg lekker. Het is wel even wennen, maar ik vind het altijd knap hoe jij op een gegeven moment bij jezelf denkt, wacht eens even, die twee nummers, ja, die kunnen volgens mij prima in elkaar geschoven worden. Dus vandaar, maar daarvoor, ja, ik denk het nu al hoogtepunt van de avond, dat zeker was de Mexicaanse dans van Gladde Paling.
1: Ja, maar en straks om 10:30 zo'n beetje ongeveer, nou, dan ben ik ook heel erg benieuwd naar de supermarkt baslijn.
0: De supermarkt baslijn is ook zo verzeker. Goed, ja, want...
2: Nou jongens. Elke
0: keer weer.
3: En zijn verhaal.
2: Ja, ja, ja.
3: De plan en zijn verhaal.
0: Nou jongens.
3: De plan en zijn verhaal.
0: Elke keer weer het. Jongens. Goed. Gaan we. Mannen, of nee, ik begin anders. Vrienden, een kleine week geleden, zaterdagochtend 8 uur, schrik ik wakker. Ik spring uit mijn bed, draai me naar mijn meisje die ongewild ook wakker geworden is en zeg, waar is mijn moeder? En ze reageert, je moeder is weg, lieverd. Ik zeg, ja, dat weet ik, maar waar is ze dan? En Elke zegt, seks bierum. En ik zeg, maar waarom dan? Dan zegt Elke, dan ligt ze al 9 jaar begraven hier. Gaat alles goed met je? En ik zeg, boys, vlak voordat ik wakker werd, droomde ik dat mijn moeder bij ons logeerde en dat we de volgende dag iets zouden gaan doen. Iets. Maar geen idee wat. En toen ik wakker schrok, dacht ik dat ik me verslapen had en dat zij al vertrokken was. En vandaar dus die vraag aan mijn meisje. Het besef dat ze in 2017 overleden is, duurde een seconde of 20-30. En al die tijd probeerde ik verdwaasd die woorden te verwerken. En toen de tegenwoordige tijd weer helder werd, raakte me echt als een moker. Alsof het net gebeurd was. En daar had ik de rest van die dag last van. Mannen, vanavond een verhaal over levendige dromen. Ik vertelde jullie zojuist mijn relaas van vorige week. Maar ik durf te zeggen dat jullie ook wel eens een soortgelijke ervaring hebben gehad. Een droom die zo echt aanvoelde dat toen je wakker wordt, op het moment dat je wakker wordt, eerst even moet acclimatiseren. Of dat je ergens op de dag je iets realiseert of herinnert waarvan je niet weet of het echt gebeurd is of dat je dat gedroomd hebt. Maar levendige dromen zijn ook dromen waarin je beseft dat je droomt. Bijvoorbeeld je vliegt in een droom terwijl je weet dat je niet kunt vliegen. Er zijn geweldige films over gemaakt. Neem bijvoorbeeld Nightmare on Elm Street, Inception, It's a Wonderful Life, A Christmas Carol, Vanilla Sky. Maar naast films zijn er ook klinische en neurowetenschappelijke studies aan gewijd. Daaruit blijkt dat meer dan de helft van alle mensen wel eens helder of levendig droomt. En dat maar liefst een kwart van de mensen dit maandelijks ervaart. Stress, spanning, emotioneel trauma, medicijngebruik, alcohol, drugs of een overvloed aan vitamine B6 kunnen hierin bijdragen. Daarnaast ervaren mensen met een hoog zelfbewustzijn dit relatief vaker. Het is 1989 als Chris DeGarmo na het lezen van het boek Creative Dreaming, wat gaat over levendig dromen, wat zit te pingelen op zijn gitaar, op zijn akoestische gitaar, want tekst is er nog niet. Totdat zanger Jeff Tate naast hem gaat zitten. Jeff zegt tegen Chris, ik hoor je dit al een paar dagen spelen. Waar wil je hiermee naartoe? En Chris zegt, ik heb geen idee. Ik weet ook niet of ik dit heb gedroomd of ergens heb gehoord. Maar ik moet hier wel iets mee. En Jeff vraagt aan hem, heb je gedroomd? Chris zegt, ja, ik droomde laatst dat mijn broer zelfmoord had gepleegd. En daarna besefte ik me dat er nog zoveel is dat ik wil zeggen, dat ik wil vragen en met hem wil doen. En toen ik wakker werd, was ik verdrietig en bang, totdat ik me realiseerde dat hij er gewoon nog is. En ik heb hem meteen gebeld. En Jeff zegt, dat is heftig. Chris zegt, ja, nogal. En het voelde super echt. En op een gegeven moment zegt Jeff, als je erover nadenkt, is dit leven niet gewoon de droom? En jouw droom een nare realiteit? Begint jouw droom eigenlijk niet pas op het moment dat je wakker wordt? En ze beseffen het. In die ruimte hebben woorden en muziek zojuist samen een nummer gevormd. En jongens, dit is niet zomaar een nummer. Wat jullie straks horen is een van de allermooiste en allerbeste nummers van de afgelopen 30 jaar. Een nummer dat er bijna niet was geweest. Of in elk geval niet het album Empire had gehaald. Producer Peter Collins zag hier namelijk helemaal niets in. Jongens, jullie hebben zo verschrikkelijk veel goede nummers om dit album mee te vullen. Deze is echt niet nodig. Vergeleken met anderen is dit echt ondermaats. Maar Jeff en Chris hoorden dit niet meer. Als Peter iets niet wilde, betekende dat automatisch dat zij dat juist des te meer wilden. Zonder het toe te geven waren ze het overigens wel met Collins' opmerking eens dat het nummer wat kaal was. Het verdiende grootsheid. theater, strijkers, een orkest. Een beetje zoals Michael Kamen dat deed voor Pink Floyd op The Wall. Nee, niet zoals Michael Kamen. Gewoon Michael Kamen. Punt. Het zou de beste beslissing uit de carrière van de band worden en hun allergrootste hit. Zo groot dat de muziek en de instrumentatie de daadwerkelijke boodschap soms overschaduwt. En daarom, in het verlengde van het begin van dit verhaal, jongens, negeer je dromen niet. Probeer te begrijpen wat je hoofd je wilt vertellen terwijl je slaapt en handel daarnaar wanneer je wakker bent. En vertel de mensen van wie je houdt dat elke dag. Vertrek nooit met ruzie en besef dat je niet het leven droomt, maar de droom leeft. Dit is Queensryche met Silent Lucidity.

0: dit was, dit is een beetje, dit was Sophie Alice Baxter natuurlijk met True Faith, de cover van The New Order. En dit kwam eigenlijk een beetje als inspiratie door wat jij 2 weken geleden deed, Bert. Toen was het op een gegeven moment Garbage speelde, die coverde The Cure, als ik me niet vergis, toch?
1: Ja, Love Song.
0: Ja, Love Song. En daar moest ik aan denken, dus ik denk, weet je wat, en ik kwam deze tegen. En toen dacht ik, wat is het leuk om deze te draaien. De volgende 2 nummers die jullie gaan horen, jullie gaan over 1 minuut 27, 1 minuut 28 gaan jullie luisteren naar Conan Gray. En Conan Gray, dit nummer heet The Final Fight. En deze man die trad donderdagavond op in de Ziggo Dome. Kaartje €40. Ik had nog nooit van de beste jongen gehoord. Mijn neef die zat toevallig donderdag bij mij in de auto en die vertelde dat zijn dochter daar s'avonds naartoe ging. En dat zetten we in de auto op. En ik snap wel dat meisjes van een bepaalde leeftijd dit leuk vinden. Van alle muziek.
1: Gladde paling krijgen we.
0: Ja, die krijgen we over 1 minuut 27.
2: Ik vind het heel jammer dat er nou juist geen 12 inch van is.
0: Van The Final Fight.
2: Van die Supermarkt Bassline.
0: Oh nee, maar die Supermarkt Bassline, we kunnen hem 2 keer draaien.
1: Oh, dat we kunnen hem ook op repeat zetten.
0: We kunnen hem ook 3 keer draaien, dan is het een vol nummer. Oh. Ik hoor net van Peter.
2: Zo fijn.
1: Laurens van Dijk heet hij, hè?
0: Laurens van Dijk, oftewel Gladde Paling, heeft, en daar ga je nu eerst naar luisteren. En
1: hij treedt nu op in Manchester, by the way. Sorry.
0: Serieus?
1: Ja, serieus.
0: Het is niet te geloven. Het is echt niet normaal. Heb je enig idee hoeveel nummers deze jongen op een avond moet spelen?
2: Supermarket Bassline.
0: Gaan we draaien. Supermarkt Bassline.
3: Het is tijd om terug naar de studio te gaan.
4: Gladde paal.

0: Ja, ik moet hier even bij aangeven. Dat vorige nummer, voordat we dit hoorden, van was de Apache met Eat My Apple. Daarvoor hoorden we Off met Siren. En daar staat Original Mix achter. En deze presentator aan deze kant, die dacht, weet je wat, de Original Mix, daar zal niks mee aan de hand zijn. Maar ja, de Original Mix van AI kan natuurlijk ook AI zijn.
1: Ja.
0: Ja, hier moeten we echt op gelet, jongens. Ja. Dit wordt echt wel een ding.
1: Dit is aan het vieren nummer, dit programma.
0: Echt niet normaal. Het is angstig, maar het klinkt zo lekker. Nou ja, goed, dat bedoel ik in ieder geval. En daarover gesproken.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Mijn collega, hebben jullie ooit van Delict gehoord?
1: Ja.
0: Ja. Kennen jullie dit nummer ook? Dit is. Ik weet niet wat er eerder was. Of de formule van de jeugd er eerder was of dit. Maar het is. Volgens mij kunnen het broertjes zijn. Mijn collega attendeerde mij hierop. Ik kende de hele band dus niet.
1: Ja, zeker.
0: Maar we zitten ooit een keer in een vergadering. En ik zeg, nou, dat bedoel ik. En mijn collega die appt zo dit nummer naar me toe. En ik zeg, wat is dit dan? Hij zegt, ga het in de auto maar even wel luisteren. Dus vandaar Delict. Ja. Met. Ja, dat bedoel ik.

0: Broken Radio's. Ik denk dat wij maar met het radio
1: gaan. Dit is echt.
0: Jongens, leg eens even uit. Want ik was het even. Ik zat even.
2: Nou, ik zag een heleboel comments. En ze zijn allemaal laaiend enthousiast. En niemand die stelt hier de vraag: is het geen AI? Maar wij zitten toch ook eventjes te kijken.
0: Ik zei het volgens mij als eerste.
1: Ja, jij zei het als eerste. En toen zijn Peter en ik even gezoeken. En als je het online leest, dan kom je namelijk achter bij het volgende. Er staat bij de band: if you are referring to the 90s style pop band The Broken Radios, their background is disputed. While they have released music on platforms like YouTube, many listeners and critics heavily suspect they are a virtual or AI generated project rather than a traditional group of physical musicians. Ja. Het is echt niet te geloven.
0: Wie gaat hier wat aan doen?
1: Ja, dit is
2: 15 mei staat in de boeken dat wij zijn besodemieterd AI.
1: Ik stel voor dat wij 6.
0: Ik vraag me dus nu af, die steunplaat die Tieren voor 2 weken geleden had, daar was je al niet zo blij mee dat hij die had uitgekozen.
2: Ja. Nee, maar die is zo slecht, dat kan geen AI zijn.
0: Volgens mij leeft er niemand meer van die band of zo. Dus
2: voor mij zijn ze allemaal kaal.
0: Ik denk dat we gewoon naar deze moeten.
1: Ik denk dat wij 6 weken lang maar even in retraite moeten gaan en even heel goed onszelf moeten gaan bedenken wat wij gaan doen. Ja, weet je, zullen we dan in het Europe maar overslaan? We gaan lekker pullen draaien met de Soulwax. Ja, dat is veel beter, jongens. De avond is toch al naar de kloten.
0: 26 juni.
2: Ja,
1: 26 juni komen we terug en dan beloven we heel veel beterschap.
0: Ja, absoluut.
1: Jongens.
0: Bye bye.
1: Bye bye.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Islaan.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het Rode Kruis. Medewerkers van het Rode Kruis hebben vanavond maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet als beschutting tegen de zon. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Het officieel vastgestelde ebola-besmettingen staat op 82 in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten Tulsi Gabbard stapt op. Ze meldt dat haar man ernstig ziek is. De oorlogsveteraan behoorde niet tot Trumps vertrouwelingen en stond bekend als tegenstander van militaire interventies. Volgens bronnen zou ze buitenspel zijn gezet bij de invallen in Venezuela en Iran. Gabbard vertrekt eind juni bij de inlichtingendienst. Haar plaatsvervanger Erwin Lucas vervangt haar voorlopig. Spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er van het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens de spoorbeheerder werd het grootste deel van de storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn doordat er niet altijd genoeg materieel of personeel beschikbaar is voor onderhoud aan het spoor. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. Dat is volgens het internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. 2 andere opvarenden, een journalist van BNNVARA en zijn cameraman, waren eerder vandaag al geland. De 6e Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond. Dat gebeurde vlakbij het schoolplein. Volgens de Telegraaf is het slachtoffer een jongen van 7 en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. De politie wil daar nog niets over zeggen, omdat het onderzoek nog bezig is. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
4: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld, waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl.
5: Het hoeft niet in de...
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita.
1: Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
9: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Simone Wijnands.
2: Vandaag

0: Journalist Dana Linsen bespreken de carrière van Barbara Streisand. Op het filmfestival van Cannes ontvangt zij komend weekend de Ere Gouden Palm. Eerst het nieuwsoverzicht.
1: Vrijdag 22 mei.
2: Ik denk ook dat het een crisis is. Want als je 's avonds om 22:30 nog aan de telefoon hangt om te kijken of je mensen ergens in een sporthal kan laten slapen, dan is dat geen normale situatie.
0: Premier Jette noemt de situatie in Ter Apel voor het eerst een crisis. Ook vanavond liggen er mensen op het gras voor het aanmeldcentrum. Jette roept gemeentes op meer asielzoekers op te vangen, want...
2: Dit kunnen we niet blijven oplossen met noodgrepen en improvisatie.
0: Asielminister Van den Brink denkt dat zulke oplossingen de komende tijd vaker nodig zijn.
3: Zolang gemeentes niet voldoende opvangplekken leveren, blijven we in de situatie zitten dat we per dag moeten kijken hoe we dit oplossen.
0: Een gemeente die wel te hulp schoot was A. en Hunze. En dat willen ze daar vaker doen, zegt de burgemeester.
4: Mocht dat weer een keer nodig zijn en de nood is hoog en we kunnen die hulp bieden, dan zullen we dat doen.
0: Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid. Zeer onwenselijk, zegt minister Van den Burg.
5: Natuurlijk baart het zorgen als dit soort gegevens gedeeld worden.
0: En van deze wetenschappers zijn data overgedragen. En dat was...
6: Schrik, hè? Dat je opeens op een lijst staat die in een soort verdacht hoek wordt gezet. Alsof je iets fout doet omdat je onderzoek doet naar desinformatie.
0: En ook van ambtenaren die werkten aan Europese regelgeving voor sociale media zijn gegevens gedeeld. En dat is niet de bedoeling, zegt staatssecretaris Aarts.
7: Als er inhoudelijke discussies zijn, dan vecht je die met ons uit en niet over de rug van onze ambtenaren.
0: De Amerikanen noemen de wetgeving censuur en oefenen druk uit op techbedrijven om de data te delen. Een enge gedachte.
6: Dat heeft een soort chilling effect waar mensen bang gaan worden om het werk te doen dat zo ontzettend belangrijk is.
0: Het aantal besmettingen met SOA's is de afgelopen 10 jaar toegenomen. Vooral gonorreu en syfilis komen vaker voor, maar die zijn niet bij iedereen bekend.
8: Ik weet eigenlijk niet wat het is.
0: De toename komt zodat het condoomgebruik afneemt. Sommige jongeren denken dat condooms niet nodig zijn.
9: Maar kijk, ik heb een vriendin, dat kan gewoon.
10: Nee, dat is nog steeds een condoom.
11: Kan nog steeds niet, jongen.
0: En deze moeder had haar eigen manier om haar zoon voor te lichten over SOA's.
12: Toen mijn zoon kleiner was, ging ik naar Google. En dan ging ik allemaal plaatjes opzoeken van alle SOA's die je kon bedenken. En dat liet ik aan hem zien. Dan zei ik tegen hem, luister, als jij je piemeltje zonder een condoomtje erin stopt, gaat dit met jou gebeuren.
0: Ja. Veel festivalgangers trokken vandaag naar Biddinghuizen voor het festival Opwekking. Vorig jaar stonden er flinke files. En daar probeert deze verkeersregelaar dit jaar verandering in te brengen.
13: Maar sommige mensen die letten nog niet goed op de borden. Daar komt er weer een auto aan. Pas op, pas op, pas op. Kom maar. Je rechtsaf, eerste lijntje.
0: Dit jaar geen files, maar eigenlijk baalt hij daarvan.
13: Nou, omdat we geen tijd hebben om met mensen te praten, want niemand staat meer in de file.
0: Waarom heet het festival eigenlijk Opwekking? De verkeersregelaar heeft het simpele antwoord.
13: Wat hier zo leuk aan is, dat iedereen is opgewekt.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
0: En Renate Kok zit opgewekt als altijd naast mij en heeft de kranten van morgen gelezen.
14: Ja, beginnen we met AI. Kosten voor bedrijven, AI-kosten, lopen snel op, maar de opbrengst is nog vaak onduidelijk, schrijft het FD. Agents zijn de nieuwste hype, kunstmatige intelligentie die niet alleen praat, maar ook taken uitvoert. Techbedrijven als OpenAI halen tientallen miljarden dollars op bij investeerders met de belofte dat hun hulpjes die productiviteit flink zullen gaan opschroeven.
0: Maar vooralsnog is daar weinig bewijs voor. Uit onderzoek van KPMG blijkt dat slechts 8% van 1200 bedrijven wereldwijd een duidelijk rendement zag van hun investeringen. Om kosten te drukken kiezen grote bedrijven er steeds vaker voor om hun personeel van vlees en bloed te ontslaan.
1: Dan de Volkskrant. Die krant duikt in de wereld van de toetsenbordridders op X. Politici moeten het daar vaak ontgelden. De krant wil weten hoe giftig het platform nu eigenlijk is en vooral ook welk effect heeft X op het functioneren van de democratie. En waarom blijven volksvertegenwoordigers er toch actief, ondanks de duizenden haatberichten die ze er te verstouwen krijgen.
0: De krant onderzocht één specifieke week, de 7 dagen voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar, en analyseerde ruim 80.000 berichten. Vrolijk stemt het niet. In de krant is een fraaie bloemlezing aan beledigingen en erger te vinden. De betonrot van de democratie, noemt Jan Struijs van 50PLUS het. Toch is vertrekken van X geen optie, zeggen veel politici. Niet zolang iedereen daar blijft posten.
1: Ja, dan de Telegraaf. Daar gaat het over de voorspelling van een toponderzoeker van het Nederlands Kankerinstituut, het NKI. In 2013 zei hij dat kanker in 2033, dus 20 jaar later, grotendeels een chronische ziekte zou zijn geworden. 90% van de mensen zou dan nog na

0: Diagnose, zeker 5 jaar leven. De krant vraagt zich af, gaan we dat redden?
1: Nou, het korte en harde antwoord is nee. Deskundigen zeggen dat het nog tientallen jaren en honderden doorbraken gaat duren. Er zijn nog te veel kankersoorten waar geen goede behandeling voor is. De meest hoopvolle studies op dit moment zijn die naar immunotherapie. Niet iedereen heeft er baat bij, maar we hopen er op termijn meer mensen mee te kunnen helpen, zegt het NKI.
0: Ja, wat blijft er eigenlijk over van Fieldseck? Dat is een klein dorpje in Beieren. Nu Trump, president Trump, daar 5000 Amerikaanse soldaten weg wil halen. Daar ging op onderzoek uit. Bij Fieldseck ligt het grootste oefenterrein van het Amerikaanse leger buiten de VS. In totaal leven er 30.000 mensen. En iedereen profiteert van die Amerikanen en het goede invloed die ze daar hebben op de economie, zegt een Duitse inwoner daar.
1: Zo zijn er Amerikaanse scholen en winkels en rijden SUV's rond. De soldaten blijken weinig over hun eventueel vertrek kwijt te willen, op één buitendienst na. Waarom zou je de belangrijkste basis in Europa willen opdoeken, zegt hij. Als het al zover komt, zullen er eerder 500 dan 5000 soldaten vertrekken. In Fieldseck kunnen ze alleen maar hopen dat hij het bij het rechte eind heeft.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Frank Ocean was dat met Pink and White. Het Witte Huis heeft zijn pijlen gericht op Cuba. Eerder deze week werd de Cubaanse oud-president Raúl Castro nog aangeklaagd door de VS vanwege het neerhalen van twee vliegtuigen in 1996. En buitenlandminister Rubio zegt dat Cuba al jaren een bedreiging vormt voor de VS. President Trump liet al weten dat hij de president is die iets aan Cuba gaat doen. Journalist en Latijns-Amerika-kenner bij Bureau Buitenland Edwin Koopman. Goedenavond, Edwin.
1: Goedenavond.
0: Ja, veel mensen hebben bij dit nieuws toch een beetje een déjà vu. En denken terug aan januari dit jaar toen de VS die aanvallen uitvoerde op Venezuela. En president Maduro van zijn bed lichtte en meenamen. Heb jij dat ook, dat gevoel?
1: Ja, nou ja, dat déjà vu, dat is precies wat ze willen bereiken natuurlijk. Als je de dingen bij elkaar optelt. Inderdaad, de uitspraak van Rubio, dat de nationale veiligheid in gevaar is. Natuurlijk die aanklacht tegen Castro. Maar er zijn al meer dingen gaande. Er is een vliegtuigschip gearriveerd in de regio. Eerder al zijn er allerlei dingen gelekt via Amerikaanse media. Namelijk dat Cuba 300 drones in bezit zou hebben waarmee ze ook Amerikaanse doelen kunnen aanvallen. Generaals hebben laten doorschemeren dat invasie inderdaad een reële optie is, enzovoort, enzovoort. Dit is precies het beeld wat ze willen bereiken. En dat bereikt natuurlijk ook Havana.
0: Nou, Amerika is al een tijdje bezig de druk op Cuba op te voeren op allerlei manieren. Hoe doen ze dat verder?
1: De belangrijkste is natuurlijk de blokkade van olieleveranties die vanuit Venezuela en Mexico het land eigenlijk draaiende hielden. Ja, dat is is in eind januari, dus nu bijna 4 maanden geleden ingesteld, waardoor er dus bijna geen brandstof meer aankomt op Cuba. En de bedoeling daarvan was dat de Cubaanse regering in beweging zou komen richting economische en politieke hervormingen. Nou, dat is nu bijna 4 maanden gaande en er is niks gebeurd, er beweegt niks. Amerikanen zijn ongeduldig aan het worden. En nou ja, dit is dan een soort plan B, een tweede stap om het alsnog voor elkaar te krijgen.
0: En komt dat ongeduld, komt dat vooral ook van Rubio, de buitenlandminister van de Verenigde Staten, zelf zoon van Cubaanse migranten, groot tegenstander van het communistisch regime in zijn vaderland?
1: Ja, daar lijkt het wel op. Kijk, Trump heeft natuurlijk ook een vinger in de pap. We hebben hem al een paar keer horen zeggen hoe ongeduldig hij is en hoe graag hij het eiland zou willen innemen. Deze historische medaille om zou willen hangen. Maar inderdaad, Rubio, zoon van Cubaanse ballingen, heeft een speciale band en misschien wel een speciale missie ook in deze. Hij is hier al tientallen jaren mee bezig. Hij wordt op handen gedragen door de Cubaanse ballingen. Gemeenschap, met name in Miami, Florida. Dat zijn er heel veel. Het zijn er meer dan 1000 nakomelingen, kinderen en kleinkinderen van de Cubanen die begin van de revolutie, dan heb je het over 1959, 1960, het land hebben verlaten. Zeker. Zijn persoonlijke belang is heel groot hier.
0: Maar hoe ver wil Amerika gaan met het zetten van druk?
1: Ja, daarvoor zou ik in het hoofd van Trump en Rubio moeten kijken. Dat kan ik niet. Maar als je naar de uitspraken luistert, dan lijkt het nu toch wel serieus te zijn.
0: Maar verwacht jij ook echt militair ingrijpen? Is dat een inschatting?
1: Ja, ik vind het moeilijk om dat in te schatten. Het kan. Het lijkt er wel op dat op het momentje dat de Cubaanse regering nu niet gaat bewegen. En ook daar lijkt het niet op. Want vanuit de Cubanen is een dreigement vanuit de Verenigde Staten niet meteen een reden om snel in actie te komen. Tegendeel, ik denk dat ze liever de hakken nog in het zand zetten. Ja, dan op een bepaald moment kunnen de Amerikanen natuurlijk ook niet anders dan het maar gaan doen. En dan is het de vraag wat er gaat gebeuren.
0: En hoe verre wordt Cuba nog gesteund door bondgenoten? Ik denk aan Rusland, China, wellicht andere landen in de regio in Zuid-Amerika? Of Iran ook nog?
1: Nou ja, als we het even over ver weg hebben, die 3 landen zijn belangrijke bondgenoten, maar daar hebben ze niet zoveel aan. De Russen hebben nog een schip met olie gestuurd een paar weken geleden. Die mocht dan wel door van de Amerikanen, vreemd genoeg trouwens. Maar verder hebben ze het er niet zoveel aan. Waar ze meer aan zouden hebben, maar dan gaat het om symbolische solidariteit, is toch de linkse leiders van de grote landen in Latijns-Amerika. Dat zijn er wel een paar. Brazilië, Mexico, Colombia, dat zijn Venezuela natuurlijk. Belangrijke landen in de regio die leiders hebben die wel heel sympathiek en solidair zijn met Cuba. Alleen wat hebben ze eraan? Hè? Dat hooguit politieke steun, die kunnen verder tegen de Amerikanen niks uitrichten.
0: Maar Amerika wil dus regime change. Maar ja. Is er een oppositie überhaupt in Cuba?
1: Nee, die is er niet. In Venezuela zagen we dan nog dat er een goed georganiseerde en heel populaire oppositie klaar stond. Overigens hebben ze die niet verder daar zich niks van aangetrokken. Die Amerikanen hebben gewoon zaken gedaan nu met het oude regime. En in Cuba bestaat dat niet. In Cuba is iedereen die maar op een of andere manier politiek actief zou zijn of willen zijn, zit of in de gevangenis of ze zit in het buitenland. Dus het is een totale woestijn eigenlijk aan georganiseerde oppositie. Tegelijkertijd wat ik al zei, die vraag is eigenlijk irrelevant. Want als je kijkt hoe de Amerikanen in Venezuela te werk zijn gegaan. In het begin zei Rubio nog, we gaan ook een democratische transitie doen in Venezuela als de zaak eenmaal gestabiliseerd is. Nou, daar hebben we daarna nooit meer wat van gehoord. Dus oké, daar stond een oppositie klaar. Daar hebben ze niks mee gedaan. In Cuba is ze er niet. Nou ja, daar gaan ze dus ook niks mee doen, want die is er niet. Maar in feite is dat irrelevant. Die Amerikanen kan het helemaal niks schelen of het daar democratisch wordt of niet.
0: En als je kijkt naar Cuba, heeft geen olie. Vergelijken met Venezuela, daar was natuurlijk wel olie. Dus dat is voor Amerika economisch interessant. Wat heeft Cuba wel dat voor de VS commercieel gezien wellicht interessant zou zijn?
1: Niet zoveel. Er is inderdaad geen olie. Er is verder heel weinig te vinden. Ja, je hebt tabak, je hebt rum, maar je hebt toerisme. Dat is natuurlijk een belangrijke sector. Wat ze willen is opening van de economie. En er liggen nogal wat claims, ook vanuit het ballingengemeenschap, grond, gebouwen, bedrijven, huizen die destijds geconfiskeerd zijn door de Cubaanse staat. Op die rijke families die destijds dus het land verlieten. Die claims zijn heel belangrijk. Cuba zijn natuurlijk wel 10 miljoen consumenten. Dus op een bepaalde manier is het ook interessant om daar dingen te gaan verkopen. Dat is allemaal tot nu toe heel onmogelijk geweest. Als jij in Cuba iets wil ondernemen van buitenaf, trouwens ook van binnenaf, dan moet je dat in een joint venture met de Cubaanse staat doen, die dan minstens de helft van het bedrijf in handen heeft. Daar willen die Amerikanen vanaf. Die economie moet open, er moet geïnvesteerd kunnen worden, er moet winst gemaakt kunnen worden die ook gewoon mee kan nemen naar het buitenland. Ja, en er moeten gewoon spullen geëxporteerd kunnen worden voor die 10 miljoen consumenten. Dat is wat ze willen.
0: En die 10 miljoen consumenten, tot slot nog kort, zijn zij met politiek bezig?
1: Nee. Nee, ik spreek met Cubanen voortdurend telefonisch op het moment dat het ze lukt om die dingen op te laden. Want er is het voortdurend stroomgebrek natuurlijk en bereik te hebben. Dat is ook nog een dingetje op zichzelf. Maar ja, als je dan met ze spreekt, de politiek is volstrekt irrelevant geworden. Al tientallen jaren voor ze. Die zijn gewoon bezig met overleven. Al helemaal nu er geen brandstof is, er geen benzine, geen elektriciteit. En het voedsel is er wel, maar is verschrikkelijk duur. Dus iedereen is de hele dag aan het ritselen, aan het organiseren om bezig te blijven. Dus die revolutie en alles wat er boven hun hoofden gebeurt met die mogelijke invasie. We zagen nu wel natuurlijk een demonstratie voor de regering, maar dat is die wordt standaard georganiseerd door de regering zelf. Die mensen worden gemobiliseerd, maar het gros van de mensen is totaal ergens anders mee bezig.
0: Dankjewel, journalist en Latijns-Amerika-kenner Edwin Koopman.

0: The Byrds, Mr. Tambourine Man. Van alle kanten worden de plannen van het kabinet onder vuur genomen. De vakbonden dreigen met stakingen tegen de bezuinigingen in de sociale zekerheid. De Algemene Rekenkamer waarschuwt voor stilstand. En vandaag kwam er een opmerkelijke stem in dat koor bij. Goedenavond, Wilma Borgman.
1: Hey Simone, goedenavond.
0: Ja, dan hebben we het over de nieuwe voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, Koen van Oostrom. Wat was zijn boodschap?
1: Ja, Van Oostrom verrast het kabinet vanochtend en ik weet eerlijk gezegd niet of het een aangename verrassing was. Met een nogal stevig interview in de Telegraaf, waarin hij zegt dat de AOW-plannen van het kabinet, dat iedereen langer moet doorwerken, dat die van tafel moeten. De vakbonden zijn daar falikant op tegen die hogere pensioenleeftijd en ze willen niet met het kabinet praten zolang dat plan op tafel ligt. En dat praten is hard nodig, zegt Van Oostrom. Hij wil voor Prinsjesdag in september een breed akkoord bereiken tussen politiek en polder over hoe de economische groei in Nederland aangejaagd kan worden. Nou, het kabinet komt volgende week met een reactie op dat ultimatum van de vakbonden. De vraag is natuurlijk waar ze dan precies mee komen. Maar opmerkelijk genoeg zei de premier vanmiddag, toen ik hem daar tijdens de wekelijkse persconferentie naar vroeg, dat hij denkt dat de reactie van het kabinet ervoor gaat zorgen dat de bonden wel weer willen praten.
2: Ja, wij gaan ons best doen een goed voorstel neer te leggen volgende week. Waardoor zowel werkgevers als werknemers zeggen, oké, we gaan weer met elkaar in gesprek.
1: Dat kan niet anders dan betekenen dat AOW-plan van tafel gaat.
2: U gaat dat volgende week lezen in de brief van de minister van Sociale Zaken.
1: Maar waarom zou ik er anders vertrouwen in hebben dat zij aan tafel komen? Want dat is een voorwaarde.
2: Nou, omdat je ziet dat vandaag in de Telegraaf, het interview met de VNO-voorman, maar ook uitingen van vakbondsleiders eerder deze week. Iedereen ziet dat in deze huidige economische context je om tafel moet om ervoor te zorgen dat we die arbeidsmarkt weer versterken, inkomensposities van mensen verbeteren. En we hebben natuurlijk eerder ook al als kabinet aangegeven dat we op sommige onderwerpen pas op de plaats maken om tot alternatieve afspraken te komen.
1: U zegt pas op de plaats. U noemt de voorzitter van VNO-NCW. Die zegt niet pas op de plaats. Die zegt gooi dat hele plan in de diepvries. Gooi de sleutel weg. Bevries die sleutel, zegt hij geloof ik. Het moet gewoon helemaal van tafel. Pas op de plaats, dat is niet genoeg.
2: Ja, maar ik herhaal wat we de afgelopen weken ook al als kabinet hebben aangegeven. En dat we hebben beloofd om volgende week met een nieuw voorstel te komen. Dus daar zal de minister van Sociale Zaken u dan ook uitgebreid over te woord staan.
1: Waarom houdt het kabinet zich vast aan die houding? Kan het kabinet zich dat wel permitteren?
2: Nou, het is niet dat we ons daar vast aan houden. Want wat het allerbelangrijkste is dat we vanaf het begin hebben gezegd, wij willen ervoor zorgen dat we onze economische groei aanjagen. Dat we een arbeidsmarkt hebben waar mensen mee kunnen doen en een eerlijk salaris kunnen verdienen. En dat we de overheidsfinanciën daarmee betaalbaar houden. Maar hoe je dat precies invult, ja, dat doen we heel graag samen met andere politieke partijen en sociale partners. Het is een heel hoofdstuk aangeweid in het coalitieakkoord.
1: Zeker, maar dat willen zij ook. Dat zegt de voorzitter van VNO-NCW zelfs letterlijk. We willen een groot breed akkoord, ja. Maar wel op die voorwaarden. U bent nog niet bereid om die voorwaarden te vervullen.
2: Ja, omdat ik nog niet vooruit wil lopen op het voorstel dat we volgende week doen. Want ik vind het ook belangrijk dat als vakbonden en werkgevers iets aan het kabinet vragen, dat we daar ook netjes antwoord op geven. En dat gaan we dus binnen een aantal dagen doen.
1: Nou, netjes vragen. Ze stellen een ultimatum. En dat loopt maandag af.
2: Ja, maar dat, kijk, iedereen pakt daarin zijn rol. Uiteindelijk gaat het erom dat je als kabinet ondernemers en werknemers om tafel komt om met elkaar dat gesprek te voeren over zo'n breed sociaal akkoord. En welke klankkleuren iedereen daaraan geeft, ja, dat is ook de rol die je als voormannen en ministers te vervullen hebt.
1: Dat sluit ook aan bij wat de Rekenkamer deze week constateert in het jaarverslag over 25. Het land staat stil. Ik hoorde u net zeggen, we moeten duidelijk maken dat we uit die stilstand gekomen zijn, maar zover is het toch nog niet?
2: Dus je komt uit die stilstand zodra je met elkaar gewoon de dingen doet die verstandig zijn. Dat is ook de reden waarom we bijvoorbeeld nog voor de zomer grote keuzes zullen maken over stikstof, landbouw en natuur.
1: Want dat gaat voor de zomer lukken?
2: Ja, een van de redenen waarom dit land voor een heel groot deel stilstaat, te weinig woningbouw, onduidelijkheid voor boeren, te weinig economische groei, komt door dat stikstofslot waar we ook al jaren achter ons aanslepen. We hebben bijna wekelijks daar de task voor stikstof om tafel om juist hier een aantal grote knopen ook door te hakken.
1: En hebt u de hoop dat dat voor de zomer nog gaat lukken? Want wij horen achter de schermen wel dat er wat kinken in de kabel zijn hier en daar.
2: Nou, ja, die kinken die zijn er niet. Dat heb ik een paar keer ook gelezen. Maar het gaat echt een hele constructieve sfeer. Maar het is wel heel veel. Omdat we naar het perspectief van boeren kijken, natuurherstel, vergunningverlening voor woningbouw weer op gang krijgen. En ook hier geldt, dat doen we niet in een isolement, maar dat doen we met provincies samen en met agrarische organisaties. Dus ja, dat bijna dag en nacht werk is tot eind juni, dat is helder.
0: Ja, het is nog hard werken, maar daar heeft Jette dus vertrouwen in dat het stikstofbeleid eindelijk in beweging komt. En Wilma, hoe zit het met die andere kwestie waar het zoveel over gaat de laatste tijd, het asielbeleid?
1: Nou, daar is nog geen enkele sprake van enige beweging, Simone. Sterker nog, Jette vertelde vanmiddag dat hij zelf de afgelopen week met 25 gemeenten heeft zitten bellen om voor opvangplek te zorgen. En dat er zoveel plekken nodig zijn, dat kun je best een crisis noemen, zegt de premier.
2: Nou, ik denk ook dat het een crisis is. Want als je s'avonds om 10:30 nog aan de telefoon hangt om te kijken of je mensen ergens in een sporthal kan laten slapen, dan is dat geen normale situatie. Het is gewoon een bende al een hele tijd, waardoor er mensen bij Ter Apel in het gras moeten slapen, waardoor we met noodopvanglocaties lopen te slepen. Statushouders veel te lang zitten te wachten op een woning, mensen niet de taal leren, niet aan het werk kunnen. Het moet gewoon heel veel beter. En maakt mij eerlijk gezegd niet zoveel uit hoe je het noemt, maar we moeten het oplossen. Het gaat om een asielopvangketen die niet op orde is, omdat we daar heel vaak niet voldoende financiële middelen voor uittrokken. Dan weer van permanente opvangplekken naar tijdelijke opvangplekken gingen. Gemeentes die soms wel, maar ook heel vaak niet hun verantwoordelijkheid nemen binnen de spreidingswet. Wetgeving die gewoon hopeloos is verouderd, die nu snel moet worden vernieuwd om grip te krijgen op de instroom. Veel sneller te beslissen wie er wel en niet mag blijven. En een veel gerichtere aanpak op mensen die moeten worden teruggestuurd aan de ene kant. En mensen die mogen blijven ook echt helpen om snel te integreren.
1: Ja, Jette heeft het over verouderde wetgeving. Nou, daar wordt de komende week al iets aan gedaan. Want dan wordt er zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer gestemd over nieuwe wetgeving. De Eerste Kamer stemt over het Europees Migratiepact. En de Tweede Kamer stemt over twee andere wetten, waarvan er eentje de dwangsommen afschaft, die de IND moet betalen als de afhandeling van een asielverzoek te lang op zich laat wachten. En de andere wet regelt dat iemand sneller ongewenst verklaard kan worden. Jette zei vanmiddag, het gaat allemaal nog even duren, maar voor het einde van het jaar moeten daar de eerste resultaten van te zien zijn.
0: Dankjewel, Wilma. Komende zondag is het Psychose Awareness Day. Een speciale dag om aandacht te vragen voor mensen die last hebben van psychoses. Ze krijgen vaak het label gek of gevaarlijk. Maar 8% van de volwassenen krijgt ooit een psychotische ervaring. Het komt dus vaker voor dan gedacht. Yvonne de Jonge is klinisch psycholoog en deed veel onderzoek naar psychoses. En dan vooral bij jongeren. Goedenavond, mevrouw de Jong.
3: Goedenavond.
0: Ja, een hardnekkig negatief beeld rondom psychoses. Het woord gebruiken we vaak, maar wat is nou precies een psychose?
3: Een psychose is een tijdelijke toestand van overspoeling, waarbij er zoveel dingen gebeuren dat het brein het niet meer goed kan verwerken. En waarbij je dus dingen gaat horen, zien, voelen, proeven, ruiken of denken die andere mensen niet herkennen. En daarmee raak je eigenlijk het gevoel met de realiteit een beetje kwijt.
0: Dus het is geen ziekte te noemen?
3: Het werd wel een hersenziekte genoemd, maar dat is achterhaald. Het is veel meer een stoornis in de hersenen. Je zou wel een psychische ziekte kunnen zeggen die ontstaat door verschillende factoren.
0: En wat zijn die factoren? Waar moeten we dan aan denken?
3: Het zijn eigenlijk verschillende aanlooproutes die met elkaar interacteren. Je hebt trauma als grootste oorzaak van psychose. Daarnaast heb je ook drugs die samen kunnen hangen. En ook prikkelgevoeligheid. Bijvoorbeeld vanuit meer ADHD, autisme of gevoeligheid in het algemeen. En als die meer samenkomen, dan is die kans nog wat groter dat je psychotisch kan raken.
0: En welke uitingsvormen heeft het dan?
3: Het heeft verschillende uitingsvormen. Het zijn hallucinaties. Dus dan hoor, zie, voel, proef, ruik je dingen. Het zijn wanen, waarbij je bijvoorbeeld grootheidswaan hebt of achtervolgingswanen. En het is ook gedesorganiseerdheid. En dan kun je niet meer georganiseerd denken of doen. Dus dan gaan je gedachten in de war en je gedrag wordt ook in de war.
0: En hoe voelt het dan om die grip op de werkelijkheid, want dat is eigenlijk wat er gebeurt, kwijt te raken? Wat vertellen mensen daarover?
3: Het is eigenlijk heel verschillend. Elke psychose is weer een eigen ervaring. De meeste psychoses zijn toch wel angstig. Waarbij mensen zich toch terugtrekken, heel erg gaan piekeren van wat heb ik nou, wat overkomt mij, waarom wordt er zo tegen mij mij geschild in mijn hoofd? Waarom zitten die mensen achter mij aan? Vaak is het echt heel angstig en overspoelend. Maar er zijn ook enkele psychoses die vooral heel fijn voelen. Waarbij mensen zich heel erg energiek voelen. En het idee hebben ze de hele wereld aan kunnen. En waarbij mensen ook wel aangeven spirituele ervaringen te hebben. Waarbij ze ook wel inzichten opdoen.
4: Maar dan is het niet problematisch te noemen? Nou, kan het wel leiden tot? Het klinkt als een soort alsof je high bent of iets dergelijks.
3: Ja, bijna wel. Het is op het moment zelf hebben mensen het vaak niet zo door. Dat ze daarin zitten. Maar ja, het kost ook de mensen wel energie. Want ze slapen ook minder. Dus je ziet vaak daarna wel dat ze echt terugvallen. En daar veel last van hebben. En dan zeker als je tot het besef komt van dit was niet echt. Dan doet dat nogal wat met je.
4: En hoe kun je het aanzien komen?
3: Een psychose ontstaat vaak geleidelijk. Dus je ziet vaak eerder al symptomen. Wij noemen dat bijzondere ervaringen. Waarbij mensen al wel dingen gaan zien of horen. Waarvan ze denken, wat zie of hoor ik toch? Of dat kleine dingen betekenis krijgen. Bijvoorbeeld als je denkt, als je stemmen hebt. Je denkt, het is de buurman. En die komt precies naar buiten als jij ook naar buiten komt. Mm-hmm. Dan ga je misschien denken, ja zie je wel. Hij zit achter me aan. En zo krijgen steeds meer dingen betekenis. En dat ontstaat geleidelijk, waar mensen echt ook nog wel twijfelen van wat heb ik, wat is dit? En op een gegeven moment spoelt dat over. En je hebt ook wel psychoses die ineens ontstaan.
4: Acuut echt?
3: Acuut, ja, door middelenmisbruik. Of soms zit er ook een lichamelijke oorzaak, kan ook nog zo zijn, die dat maakt. Ja.
4: Een lichamelijke oorzaak, waar moet ik dan aan denken?
3: Een tumor of medisch gezien heb ik niet zo heel veel verstand van. Maar je kan ook te veel ontstekingswaarde krijgen door een bepaalde aandoening. En dan kan dat ook resulteren in psychose.
4: En u heeft zich gespecialiseerd of heeft veel onderzoek gedaan naar psychoses onder jongeren. Waarom specifiek die groep?
3: Omdat ik in mijn praktijk veel jongeren tegenkwam met dit soort ervaringen. En waarbij ik ook jongeren zag die al echt heel erg psychotisch werden. En waarvan ik dacht, als kinder- en jeugdpsycholoog weet ik eigenlijk niet zo goed wat ik nu moet doen. En dat leerde ik van verpleegkundigen om mij heen. Die worden daar vaker meer in opgeleid. En ik dacht, waarom gaan we hier niet eerder wat aan doen? Want we hoorden van de jongeren dat ze al jarenlang met allerlei ervaringen rondliepen. Waarvan ik in ieder geval niet had geleerd wat ik daarmee moest doen.
4: Dus, en om wat voor ervaringen ging het dan bij? Kunt u een aantal voorbeelden noemen waar jongeren dan mee te kampen hebben?
3: Veel jongeren zien verschijningen. En dan ligt het een beetje aan hoe ze opgevoed zijn, welke betekenis ze dat geven.
4: Kunt u een voorbeeld noemen?
3: Geesten zien, waarvan er wordt gezegd dat kan ook de duivel zijn als je christelijk opgevoed bent. Het kan zijn dat ze djinns zeggen, die zitten achter me aan, die doen mij dit aan. Jongeren geven toch wel vaak aan dat ze ook dingen horen, dat ze stemmen horen roepen van hey, pst, of ik kom je halen. Of stemmen die emotioneel heel heftig zijn, dus die zeggen van je moet jezelf wat aandoen of je moet onder je huid gaan kijken of daar heb ik een chip gestopt of dat soort dingen kunnen er allemaal voorkomen.
4: En is het te behandelen?
3: Jazeker, heel goed zelfs. Er is een landelijk netwerk gedachten uitpluizen, er zijn veel therapeuten bij aangesloten en die zijn ook verenigd in het netwerk Vroege Psychose en die zijn allemaal getraind in cognitieve gedragstherapie voor psychose en dat werkt in veel gevallen wel om weer grip te krijgen op deze ervaringen en daarnaast zijn er ook specialistische team, vroeg interventieteam die met psychiaters, verpleegkundigen, de hersteldeskundigen, ervaringsdeskundigen op allerlei manieren de jongeren helpen te herstellen. En dan kunnen we het ook voorkomen. Dat mensen psychotisch worden.
4: Ja, dat is natuurlijk belangrijk. Ja. Dit weekend dus, die speciale dag. Ja. Want er zijn veel mythes, misverstanden rond psychoses. Mensen worden gek of gevaarlijk genoemd. Hoe vaak pleegt iemand die psychotisch is daadwerkelijk een misdrijf? Is dat bekend?
3: Als je kijkt naar hoe de mensen in het nieuws komen met moord, wordt vaak psychose genoemd. Dat is niet terecht, want er zit vaak meer bij. Middelenmisbruik, hoe agressief een persoon ook is. En natuurlijk zijn dat hele incidenten met enorme impact voor de mensen zelf en de omstandigheden. Maar het komt maar heel weinig voor. Als je naar kijkt naar moord, dan is dat 0,3 tot 0,7% van de mensen met psychose. En de meeste mensen worden helemaal niet agressief. Die zijn eerder agressief naar zichzelf. En de meeste mensen met psychose zijn veel vaker slachtoffer nadat ze dader zijn. Dus het zijn echt excessen wat je in het NOS-journaal ziet bijvoorbeeld.
4: Ja. Ja. En is dat dan ook een van de grootste mythes rondom psychose?
3: Ja, absoluut. Als veel mensen, daar hebben onze jongeren ook last van en ouders denken dat ook. Dan zien ze weer een voorval in het nieuws. En dan denken ze, gaat mijn kind dat nou ook doen? Ouders die hun slaapkamerdeur op slot doen omdat ze bang worden van hun kind dat ze overspoeld is. En dat is echt niet terecht, want dat gebeurt echt maar heel weinig.
4: Dus het is belangrijk om daar ook de nadruk op te leggen. Dat het te behandelen is, dat het een relatief kleine groep is die daadwerkelijk misdrijven pleegt.
3: Klopt, ja. De meeste jongeren en ook volwassenen zijn vooral heel angstig en schamen zich voor wat ze meemaken en zijn heel bang voor wat er met ze gebeurt.
4: Een dag als ze die psychose awareness day, die moet daar dus verandering in brengen in die
3: gedachten. Dat is de bedoeling, ja.
4: Dank u wel voor uw uitleg. Klinisch psycholoog Yvonne de Jong.

0: Barbara Streisand was dat met The Way We Were. Natuurlijk uit het gelijknamige romantische drama met acteur Robert Redford, die afgelopen jaar zelf overleed. En de inmiddels 84-jarige Barbara Streisand wordt morgen op het Filmfestival van Cannes geëerd met de Ere Gouden Palm voor haar hele oeuvre in de filmwereld. Ze is trouwens zelf niet op het Filmfestival aanwezig, want ze is nog herstellende van een knieoperatie. En eerder vanavond sprak ik met twee gasten die haar werk erg goed kennen. Acteur Jeroen Krabbé, hij speelde met haar in The Prince of Tides, een film uit de jaren 90, en ook filmjournalist Dana Linsen van NRC Handelsblad. En ik vroeg Dana Linsen waarom Streisand juist nu deze hoge onderscheiding ontvangt.
1: Omdat alle grote filmfestivals op een gegeven moment mensen in het zonnetje gaan zetten. En het Filmfestival van Cannes doet dat de laatste jaren iets meer dan voorheen. Dus dit jaar zijn er 3 mensen die zo'n eregouden palm krijgen. John Travolta heeft hem al gekregen. Peter Jackson, regisseur van Lord of the Rings, heeft hem al gekregen. En dus Barbara Streisand zou hem morgen krijgen. Een heel mooi moment natuurlijk. Of in ieder geval voor haar grote oeuvre en om haar te eren als niet alleen actrice, maar ook producent, regisseur, zangeres.
0: Ook als zangeres? Dat zit er
1: ja, nou
0: bij.
1: Ja,
0: dat,
1: zij heeft natuurlijk ook in haar films gezongen, muziek gemaakt. Dus zij heeft een heel, heel grote carrière.
0: Terecht dat deze oeuvreprijs aan haar wordt uitgereikt?
1: Ja, ik vind het echt een heel erg mooi moment. Ook weer op een festival waar natuurlijk vrouwelijke actrices Julianne Moore, Kate Blanchett aandacht hebben gevraagd voor de genderongelijkheid. Dat zij hem krijgt omdat zij al in een heel vroeg stadium in haar carrière zich daar ook over heeft uitgesproken.
0: Jeroen Krabbé, in 1991 kwam Prince of Tides uit. Hoe kwam u zelf in die Hollywoodfilm van Streisand terecht?
2: Nou, omdat ze me wilden hebben. En ze belden me op. Ik was in Hamburg een film aan het draaien. Een Engelse film. En om 's nachts om 4 uur ging de telefoon. En dan schrik je je dood. En denk, oh god, er is iets met de kinderen of zo. Mm-hmm. En toen nam ik de telefoon op. Half slaperig. En toen zei iemand, hi, this is Barbara Streisand. Can I speak to your room? En toen zei ik, yeah, this is Robert Redford. And I'm tired. And

0: En toen belde ze terug. En toen zei ze, I am Barbra Streisand. En toen begon ze te vertellen. En toen zei ze, ik wil jou hebben als mijn echtgenoot in die film die ik ga maken. Zo en zo. En kan je viool spelen? Nee, ik kan helemaal geen viool spelen. Ik heb er nooit een viool dichterbij gezien dan in het concertgebouw. Oh, it's very easy, zei ze tegen me. Ik dacht, jezus, Minef, viool spelen. En ik had 4 weken de tijd om het te leren. En het was een hartstikke ingewikkeld stuk. En toen zei ze, ken je die muziek van die ik nodig? Zo en zo. En toen begon ze te zingen. En toen was het dus 4:30 morgens. En toen had ik Barbra Streisand aan de telefoon. Die aan het zingen was. En toen wist ik dat ze het was.
1: Ja.
0: Die stem.
1: Hoe was zij verder zingen om mee te werken?
0: Ja, ik vond het fantastisch. Het is heel ingewikkeld. Ze is heel erg een control freak. En heel extreem detailistisch. We hadden in The Prince of Tides een scène met allemaal mensen aan tafel. En dat is een scène tussen Streisand en mij. En dat ze me de les leest en dat ik haar de les lees. En er op tafel stond eten voor de mensen. En voordat die scène gedraaid werd, ging ze alle bordjes sla bekijken. Ging elk blaadje sla veranderen of anders neerleggen. Ik was echt verbijsterd. Ik denk, hoe kan dit? En dan ben je weer 2 uur verder. Nou, dan kunnen we beginnen. En ze heeft ook een keer een scène. Was een scène die ik met Nick Nolte had. Die draaiden we in New York. En had ik het gedraaid. 6 keer gedraaid of zo. Onzinnig. Ik moest alleen naar hem kijken. En hij keek naar mij en vroeg mij iets. En ik liep door. En toen hoorde ik, nee, we gaan het nog een keer doen. Nee. Want Barbra vindt de plant die er staat eigenlijk niet goed. En toen moesten we wachten tot er een plant was gevonden in New York. In een winkel waar ze dat kon kopen, waar dat gekocht werd. En toen hebben we de scène weer gedaan met een andere plant.
1: Ze was dus erg van de details. Dana Lintzen, wat kenmerkt haar als filmmaker?
2: Nou, dit bijvoorbeeld. Dag Jeroen. Jammer dat we elkaar
0: hallo,
2: niet in de ogen kunnen kijken.
0: Ja, hallo.
2: Mooie verhalen. Ik hang aan je lippen. Ik vind het leuk om te horen. Maar tegelijkertijd, ja, zij was heel erg perfectionistisch en op de details. Maar ik vind het heel grappig dat 1 jaar nadat Prince of Tides uitkwam, zij een lezing hield op een women on film lunch. En daarin beschreef ze eigenlijk de dubbele standaard waar zij mee te maken had gehad als vrouw in Hollywood. Dus als, laten we zeggen, Stanley Kubrick een scène 68 keer wilde opnemen, dan was dat een teken van zijn grote genie. En zij dus bij mannen heet zoiets vast beraden. Bij vrouwen heet het pushy. Enzovoort. En
1: maar stond ze zo ook bekend als een beetje pushy bitchy, Jeroen Krabbe?
0: Ja. Ze stond ze wel bekend. Maar ik had meteen de eerste keer dat ik haar ontmoette, het was meteen goed. En ik was trouwens, het is een leuk detail nog. Ik moest, voordat we begonnen te draaien, ik was alleen maar met die viool in de weer in Amsterdam. En toen kreeg ik een telefoontje en toen zei ze, ik wil dat je morgen even naar me toe komt. Naar me toe komt. Waar ben je dan? In South Carolina. Daar was ze al aan het draaien. Ik zei, voor wat? Ja, nee, ik wil je even spreken. Dus, first class naar New York. Door naar South Carolina. En daar was ik. En toen bleek, toen heb ik haar voor de eerste keer echt live ontmoet. En toen bleek dat ik daar was om 3 verschillende smokings te passen. Dat was het. Dus 1 smoking met 3 knoopjes, een smoking met 2 knoopjes, enzovoort.
1: Ja.
0: Ik was verbijsterd. Nou, en toen had ik dat gepast. Zei ze, ja, dat is prima. En toen kon ik weer weg. En toen kon ik weer terug naar Amsterdam. Dat kost een fortuin, want ik vloog first class en er waren limo's voor me. Ik was echt verbijsterd. Maar ik moest er ook vreselijk om lachen. Ik dacht, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik zal het nooit meer meemaken. Maar zo is ze. En dan heeft ze, dat is ook in de regie. In de regie ook is ze, heeft ze opeens hele felle ogen die je helemaal bekijken en of het goed is. En ik moest met haar spelen. En dat was heel leuk, want het is een hartstikke goede actrice. En het was ook heel fijn om met haar te spelen. Maar het was fucking moeilijk, kan je anders zeggen.
1: Dana Lintzen, toch nog even over Barbra Streisand als vrouw. Kun je haar een feministisch boegbeeld noemen?
2: Ja, ik vind van wel. Misschien dat ze dat zelf in de context van die tijd niet zo zou hebben beschreven. Aan de andere kant, ze heeft een paar jaar geleden een autobiografie uitgebracht waar ze ongeveer even gedetailleerd met haar leven omgaat. Want
1: enorm dikke pil ook.
2: 1000 bladzijden of zo. Ja. En ze is nu al 2 jaar bezig met een meer

0: hele documentaire over haar leven. Maar als je nu bijvoorbeeld op haar site kijkt, maar ook als je haar sociaal media feed op Blue Sky volgt, dan is ze echt heel uitgesproken over politieke zaken, maar ook over de rol van vrouwen. En wat dat betreft, haar eerste regie, wat dan stiekem ben je ook mijn lievelingsfilm is, en ook de film waarin ik haar leerde kennen als tienermeisje, Jentel.
1: Ja. Papa, can you hear me?
0: Precies, nou ja, dat. Dat schreef ze, dat regisseerde ze, dat produceerde ze. En daarin speelt ze een jonge Joodse vrouw die mannenkleren aantrekt om te mogen gaan studeren. En dat heeft op mij heel veel indruk gemaakt. Dat je zo'n rolmodel kon hebben van iemand die alles op alles zette om te kunnen gaan leren. En ik denk dat daar zit haar ook haar feminisme in. Dat ze dat soort vrouwen heeft kunnen laten zien.
1: Jeroen Krabbé?
2: Ze was woedend toen. We hadden de première in Londen met Lady Di. Het was een fantastische avond. We hadden een ontzettend leuk diner met z'n allen. We hadden allemaal een suite in de Dorchester op één grote etage waar we met z'n allen. Dus ik ging ook bij de langs en dacht, oh wat leuk en wat hebben we het leuk gehad. En mijn vrouw en ik gingen iets eerder terug naar het hotel. En de volgende ochtend zouden we naar Amsterdam gaan. Ik denk, ik ga even langs om dag te zeggen dat we genoten hadden en zo. Die nacht had ze gehoord dat haar film niet genomineerd was voor regie. Dus de Prince of Tides niet voor regie, niet voor haar, niet voor dit, niet voor dat. Alleen Nick Nolte was genomineerd.
1: Voor een Oscar.
2: En ze was razend. En dan wilde ze ook nog wel zeggen, dat komt omdat ik een vrouw ben, riep ze dan. Mm-hmm. En dat is ook zo. Dat is echt zo. Ik vind dat Dana gelijk heeft. Dat ze niet, je werd niet voor vol aangezien. Wat voor film je ook maakte. En dat zij zo is zoals ze is. En het altijd redt met haar waanzinnige talent. En met haar prachtige stem. Ik bedoel, dat heeft haar zelf eigenlijk drijvende gehouden. In die verschrikkelijke moeilijke masculine filmwereld. Die het is.
1: Maar is die filmindustrie vrouwvriendelijker geworden, Dana? Zijn er meer kansen voor vrouwen? Zie je dat bijvoorbeeld nu ook in Cannes?
0: Nou, niet dus. Ja. Want er was een aantal jaar geleden een soort actiegroep of een belangengroep 50-50 in 2020. Het idee dat dan de gendergelijkheid wel voltooid zou zijn. Van de 22 films die dit jaar een competitie in Cannes draaien, zijn 5 geregisseerd door vrouwen. Dus daar is nog wel iets te winnen. En bijvoorbeeld Cate Blanchett zei ook in het interview in Cannes, wat zij daarover gaf, als ik op een filmset kom, staan er 75 mannen en 10 vrouwen. Dus daar is voor en achter de camera is er zeker nog wel wat te winnen.
1: Jeroen Krabbé, heeft u nog contact met Barbara Streisand? Gaat u haar feliciteren met deze ere Gouden Palm?
2: Ja, misschien doe ik dat wel. Ja, misschien. Nou, ik wil ook wel weten hoe het met de knie is. Dus misschien zal ik iets vragen. Zal ik haar opbellen en vragen hoe het met haar is. Maar ik vind het fantastisch dat ze dit krijgt. En ik weet ook zeker dat ze dat bijzonder vindt. Want ze vindt eigenlijk alles wat met Europa te maken heeft, vindt ze interessanter en vindt ze prettiger en leuker. En toen ze in Amsterdam was ook, heb een heel programma voor haar gemaakt. En zijn we overal naartoe gegaan. En ze genoot er echt van. En ze wilde eigenlijk Amerika verlaten voor Trump. Daar heeft ze, ik mag wel zeggen, niets mee, om het een beetje chic uit te drukken. Ook politiek staat ze ontzettend aan de goede kant. Maar ze heeft een strijd gevoerd eigenlijk tegen het feit dat zij zo getalenteerd was als vrouw. Daar heeft ze echt voor gestreden.
1: Dank Jeroen Krabbé en filmjournalist Dana Linsen. En als u er hebt, doe dan ook de groeten en felicitaties van mij en van het Oog.
2: Ja, dat zal ik mee beginnen.
1: Oh, heel graag. Oké, fijne avond.
2: Dag.
1: Ja, dat zou toch wat zijn. De groeten terug van Barbara Streisand, die dus die ere Gouden Palm ontvangt komend weekend op het filmfestival in Cannes. Tot zover dit Oog op Vrijdag. Morgen zit hier Elisabeth Steins, hierna Nooit meer slapen. Ellen Dekwits praat met schrijver en scenarist Lex Notenboom, onder meer over zijn nieuwe boek Ik zal de wereld breken. Goeienacht.
3: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes

0: NPO Radio 1.
1: Vroege Vogels. Een uitzending vol zoektochten. Naar de eikelmuis.
2: Oh, daar een val. Maar leeg.
1: Naar de grote rietsigaar galvlieg.
3: Ja, dit is hem.
4: Ja. Oh. Nee, is dit hem?
1: Naar de tureluur.
5: Ik zie je niet eigenlijk, eerlijk gezegd.
1: Naar landpissebedden. En naar de matkop.
4: Oh, ja, ik zag het. Is heel klein. Ja.
1: Zondagochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels.
0: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
7: Ster. Een arbodienst die jouw mensen behandelt als nummers? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je op jouw locatie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Minder verzuim en meer werkplezier. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
8: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
7: Lef Arbo. De arbodienst die jouw organisatie echt kent. lefarbo.nl.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Ik ben Rick Niemann en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiaanse geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
13: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
14: Opgelost, Autotaalglas.
15: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de...
16: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
17: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. President Trump voert de druk op Cuba verder op en waarschuwt dat het land klaar is om te vallen. Daarbij dreigt Washington met nieuwe sancties en sluit ook de VS militair ingrijpen niet uit. Cuba noemt de Amerikaanse aanpak een politieke provocatie. Volgens analisten probeert Trump het Venezuela-model nu ook op Cuba toe te passen. CDA-leider Henry Bontebal sluit niet uit dat de politiek gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen als zij blijven weigeren mee te werken. Volgens hem past dat binnen de spreidingswet. Ook merkt Bontebal dat de toon van asielminister Van der Brink en premier Jette steeds scherper wordt rond de asielcrisis. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. En de 5 Italiaanse duikers die vorige week omkwamen op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting bij zich voor een grotduik op grote diepte. Dat melden onderzoekers na eerste analyses van het ongeluk. De groep dook naar een grot op ongeveer 50 meter diepte, terwijl grotduiken speciale training en extra veiligheidsmateriaal vereist. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog en helder bij temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend begint opnieuw zonnig. Later neemt in het noordwesten de bewolking wat toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zomers warm. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. President Trump voert de druk op Cuba verder op en waarschuwt dat het land klaar is om te vallen. Daarbij dreigt Washington met nieuwe sancties en sluit ook de VS militair ingrijpen niet uit. Cuba noemt de Amerikaanse aanpak een politieke provocatie. Volgens analisten probeert Trump het Venezuela-model nu ook op Cuba toe te passen. CDA-leider Henry Bontebal sluit niet uit dat de politiek gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen als zij blijven weigeren mee te werken. Volgens hem past dat binnen de spreidingswet. Ook merkt Bontebal dat de toon van asielminister Van der Brink en premier Jette steeds scherper wordt rond de asielcrisis. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. En de 5 Italiaanse duikers die vorige week omkwamen op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting bij zich voor een grotduik op grote diepte. Dat melden onderzoekers na eerste analyses van het ongeluk. De groep dook naar een grot op ongeveer 50 meter diepte, terwijl grotduiken speciale training en extra veiligheidsmateriaal vereist. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog en helder bij temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend begint opnieuw zonnig. Later neemt in het noordwesten de bewolking wat toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zomers warm. En tot zover het nieuws.

nou dan verdom ik het om mij. En de vrouw die koelde al hier, ach je, dus liet ze leven om kewopke samen deer. Hij wie in het lijst ons zijn maar rij, vrij wat in de schieterij. Maar nu is die jaar.

de kisten dicht. Kom, mochten wij u zonken op alle jaren nog er eens een keer zien. Wat leidt er daar nou rustig, zei het is mooie Katrien. Zou onschuldig krijgt als wie het een ben. Als hier er hield zijn lippen, neem een kweer nog dien. Maar grutter soeplap, grutter smeerlap, meesken had er nee bestien. Maar door raasde jelle sjouk, dat is net weer. En raam dus mooie Katrien, voor dadelijk zien het hier. En jelle skopt en omke sjoet, die hol op de wek een handje mij. En doe weet in ene sammer, een hele vjochtpartij. Meesken help, hij docht me daar op omke sjoet.

gingen wij op stap voor op ons sjoerd. Op zijn kop die grote platte hege hoed. En we gingen de dadelijks west ieder maar net een herbersteen. Want doet sjoerd dat zich rapper ho! We keep je drees nog hier. Ja, dat liek het mij goed als hij reden kei. Maar dan maar die zwopke ek nog een keer mee. Nou, wij wienen gauw beret. Omke waard van de wijn nou zet. En die scoorde wij.

de goede voer. Hield al achter in de riegelen, er zong lied, ze reden keia langs alonke, wopke leven, hij leven vrij en blij. Jan en God, ze slipte rustig op een wijn, en nu reist die Ruan al aardig op zijn eind. Doe je niet in zo lange get, ja ik bedenk me wel wat let, maar die zonk is die

de riegelen stil, dat ze zei, ja, daar help je bliksem om. Wij met de rom, want omke wopke met ik mij, dus beginnen wij maar weg van voor wij hoor. Want als de baas van het spul er zelfs net eens bij is, nou, dat vind ik van geen donder, ons aan hele begrafenis. Dus wij gingen werven om naar de kastlijn, en we smeten omke wopke op een lijn. Voordat we gingen, masten wij de man nog een pislokje sa. En toen gingen we tegen Fleuren, waarom het kerkhof da. Doet wij daar wien, masten we eerst een slag in troon. En dus kopten we omke wopke in de grond. Lange get zijn eit ik mien, nu is de voorstelling wel.

uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroepzeelt-app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. President Trump voert de druk op Cuba verder op en waarschuwt dat het land klaar is om te vallen. Daarbij dreigt Washington met nieuwe sancties en sluit ook de VS militair ingrijpen niet uit. Cuba noemt de Amerikaanse aanpak een politieke provocatie. Volgens analisten probeert Trump het Venezuela-model nu ook op Cuba toe te passen. CDA-leider Henry Bontebal sluit niet uit dat de politiek gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen als zij blijven weigeren mee te werken. Volgens hem past dat binnen de spreidingswet. Ook merkt Bontebal dat de toon van asielminister Van der Brink en premier Jette steeds scherper wordt rond de asielcrisis. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. En de 5 Italiaanse duikers die vorige week omkwamen op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting bij zich voor een grotduik op grote diepte. Dat melden onderzoekers na eerste analyses van het ongeluk. De groep dook naar een grot op ongeveer 50 meter diepte, terwijl grotduiken speciale training en extra veiligheidsmateriaal vereist. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog en helder bij temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend begint opnieuw zonnig. Later neemt in het noordwesten de bewolking wat toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zomers warm. En tot zover het nieuws.